0: Thank you.
1: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
2: Tussen 10 en 12 zijn wij,
1: Jan
2: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
1: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
2: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
1: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar even buurten.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: De smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

anderhalve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland. Punk.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen, wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

auto. Altijd een lekker begin, zeg. Stop Loving You. Goedemorgen. Muziek uit 1988 op de vroege vrijdagochtend. Goedemorgen allemaal.

0: deze hele dag radio moet je zien als de stilte voor de storm. Want vanavond gaat Radio Gelderland echt even een paar uurtjes behoorlijk anders klinken. Vanavond is er namelijk tussen 7 en 11 een avondje punk op Radio Gelderland. En als dat nou helemaal jouw ding is, dan kun je natuurlijk ook op punk stemmen voor de lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. Sinds maandag kun je jouw muzieksmaak doorgeven op alle 1300goed.nl. En ik wil toch weer even wat namen bedanken uit alle stemlijstjes die zijn binnengekomen. Anne van der Hoek uit Arnhem, Rien Westrum uit Aalten en Marco Remmers uit Heren. Ook jullie stemlijstjes nemen we mee. En die maken daarmee ook kans op een lekker gratis ontbijtje voor ons finale weekend van alle 1300 goed als we live gaan uitzenden vanuit de binnenstad van Arnhem. Dus alle 1300goed.nl. Deze vrijdag begint fris met lokale mistbank, maar vanmiddag schijnt de zon volop met nauwelijks bewolking. De temperatuur gaat oplopen naar 22 graden. Dit weekend mooi zonnig, 22, 24. En volgende week is er zelfs 28 graden mogelijk. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven op deze vrijdagochtend. In Kesteren liep een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand. Bij het dorpshuis stonden honderden mensen, er ging vuurwerk af. Er werd ook vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 7 mensen aangehouden. De mobiele eenheid veegde het plein leeg. Vorige week donderdag was het in de naburige Opheusden ook al onrustig. De 14 mensen die daar werden opgepakt, die mochten gisteravond niet in het centrum komen, waarna op sociale media werd opgeroepen om dan maar naar Kesteren te gaan. De Gelderlander ziet de provinciale coalitie wankelen. De BBB steunt het plan voor stikstofzones niet volledig. Woensdag zijn er 7 van de 12 BBB-statenleden geweest die tegenstemden. CDA, VVD, SGP en ChristenUnie vragen zich nu af, hardop, kunnen we nog wel verder? Een van hen noemt het dan ook een vertrouwensbreuk. De Stentor en het AD duiken in een onderzoek over dementie. En dat is nog hoopvol ook. Onderzoekers rekenden uit dat ruim 30% van de gevallen te voorkomen zou zijn als er 7 ongezonde gewoontes zouden verdwijnen. Denk aan roken, te veel drinken, te weinig bewegen en eenzaamheid. De laatste is prioriteit nummer 1. Op de IJssel geldt vanaf vandaag eenrichtingsverkeer. Dat is iets wat nog niet eerder is voorgekomen. Tussen Zutphen en Westervoort mogen schepen alleen nog maar richting Arnhem varen. Want de vaargeul is door de droogte op een paar plekken te ondiep om elkaar veilig te passeren. Wie vanuit Duitsland naar het noorden moet, kan dus niet meer gewoon de IJssel af.
1: Als u vanuit Duitsland vertrekt en je moet richting Kampen, Zwolle, dan was het normaal de IJssel afdrijven. Maar nu betekent dat je rechtdoor gaat en je vaart de Waal verder af naar Tiel. En in Tiel schud je naar binnen naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan is het 70 kilometer kanaal naar Amsterdam. Dan schud je door de sluis in Amsterdam naar het Markenmeer, het IJsselmeer, Ketelmeer. En dan ben je in de buurt van Zwolle, Kampen enzovoort. Dus dat is een flinke stuk omvaren.
0: Flink stuk omvaren, ja. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper overleed afgelopen dinsdag. 2 dagen later is bekend geworden dat hij de Gouden Griffel heeft gewonnen. Dat is de prijs voor het best geschreven kinderboek. Dit keer voor Maantje verhuisde zee. Over een meisje van 9 en haar oma. Hij wist het zelf nog. Vorige week kwamen zijn kleinkinderen het hem vertellen. Met bloemen en taart.
2: Hallo, wij hebben taart en bloemen. We gaan dit aan onze opa geven.
3: Even kijken, taart is wel heel erg mooi. Dit is het boek dat ik heb geschreven. Maantje verhuisde zee. En er staat opeens op, met een gouden griffel bekroond. Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch. Heel, voor kinderen misschien niet, maar voor volwassenen wel. En maar daarom maakt het dat boek ontzettend dierbaar. Ik hou er echt ontzettend veel van. En als je dan daarvoor een gouden griffel krijgt, ja, dan kun je alleen maar heel gelukkig zijn. En dan ben ik ook heel gelukkig.
0: Ja, dat was dus vorige week. Dinsdag overleed hij. Vanavond zou de uitreiking zijn op het kinderboekenbal. Straks na 8 uur schrijft de voorzitter van de Griffeljury, Taco Rietveld, nog even aan bij ons.

Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En zometeen een goed begin op Radio Gelderland. Ons introspelletje. Na Lost Frequencies en Back to You.

0: Ellie Duhey, ex-ambassadors and lost frequency, back to you was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En dit is een goed begin, dat is het halve werk. Een introspelletje wat we bij de ochtend spelen tussen 6 en 7. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Er is een plaat, die willen we draaien, de eerste paar seconden laten horen. En op basis daarvan is het vervolgens aan jou. Herken je deze plaat?
1: Een goed begin.
0: Ja, je hebt van die intro's die staan gelijk. Je hebt ook intro's die een beetje op gang komen. Dit is een intro wat op gang komt. En dan is die alweer voorbij. Frank@gld.nl. Of een appje als je het desondanks toch weet. En dan wil ik de titel en de artiest weten van je. Deze plaat dus nog één keer.
1: Een goed begin.
0: Oh. Echt heel makkelijk is het niet. Desondanks is er ergens in Gelderland iemand die nu zegt... ja, maar dat is die met... je weet wel...

0: de smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle1300goed.nl. Doe nou even.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
2: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Oenen is het 5,4. In Spijk 8,1. Deze vrijdag begint fris dus, met lokaal mistbank. Vanmiddag schijnt de zon volop en nauwelijks bewolking. De temperatuur loopt op naar 22 graden. Het weekend wordt eveneens mooi met 24 graden. En volgende week is zelfs 28 mogelijk. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een anti-AZC-protest in Kesteren, meerdere mensen aangehouden. Er is vuurwerk afgestoken, naar de politie gegooid, waarna de ME het plein bij het dorpshuis heeft leeggeveegd. En in Barneveld zijn deze week tot 2 keer toe gloednieuwe laadpalen vernield door de aansluitingen vol te spuiten met peurschuim. Exploitant Quello doet aangifte en de reparaties kosten honderden euro's. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Ik zit even te spieken naar het verkeer, maar op dit moment geen files op de Gelderse wegen.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkert zijn tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
7: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
9: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
10: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
9: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
11: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Billy Joel en My Life op Radio Gelderland. Ja, zometeen de oplossing van een goed begin. Maar eerst een schnitzeltje, sperrips of het halve haantje. In Doetinchem weten heel veel mensen nog precies wat ze hebben besteld bij Resto Gasseling. Het restaurant aan de Keppelseweg. Na 44 jaar trekken Toon en Irma deze week voor het laatst daar de deur achter zich dicht. Ze gaan namelijk met pensioen. En hoeveel dat hun vaste gasten doet, dat hadden ze nooit gedacht.
1: Nu de laatste weken, dat je dan echt zo gewaardeerd wordt dat mensen toch bellen en even met z'n allen nog, even nog die laatste schnitzel de Doetinchem eten. Dat ze zelf denk ik niet zo in de gaten hebben gehad dat we een begrip zijn, dat is wel een beetje bijzonder. Ja. Maar het is wel heel bijzonder dat we nu wel in de gaten hebben en wel het ook heel erg waarderen.
2: De zaak wordt verkocht, hoewel er in eerste instantie nog een opvolger binnen de familie leek te zijn.
3: Nou, eerst zou mijn jongste zoon die zou de zaak overnemen. Maar na de corona is het door personeelsproblemen en energie en kosten de handel dusdanig veranderd dat hij heeft besloten om het niet over te nemen. En dan zet je het te koop.
2: Dat Toon en Irma straks voor de allerlaatste keer de deur achter zich dichttrekken, voelt nog onwerkelijk voor ze.
3: Ja, gemengde gevoelens, hè. Afscheid nemen van jarenlange klanten. Maar ook uitkijken naar de nieuwe fase van ons.
2: Irma heeft al heel goed voor ogen hoe ze die nieuwe fase in gaan vullen.
1: Nou, dat is heel makkelijk. We gaan eerst op vakantie. Dan ga ik in winterslaap. Dan ga ik weer op vakantie. En dan heb ik zomerreces. En dan is het jaar om. En dan zal ik wel eens kijken wat we met z'n bijen echt gaan doen.
0: Wie nog één keertje wil binnenlopen. De laatste dagen staat er nog alleen maar koffie en cake op de kaart. Voor die allerlaatste schnitzel ben je dus al te laat. En die eerste vakantie is trouwens ook al geregeld. Ze gaan, Toon en Irma, gaan naar hun zoon in Amerika. En gelijk hebben ze. En daarna dus de winterslaap. Dat klinkt ook lekker, hè?

0: en Hemingway. 6:30. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, geen dag die begint zonder dat eerste bakje koffie.

0: Gert?
1: Het is Stevie Wonder met Pastime Paradise uit 1976. Later werd het melodietje ook nog door Coolio gebruikt met Gangsters Paradise.
0: Klopt, ja. Ik heb ook nog gehad. Maar ik had inderdaad het origineel. Stevie Wonder, Pastime Paradise. Als een goed begin is het halve werk.

0: Teddy Swims. En Mr. Know-It-All. En daarvoor een goed begin. Pastime Paradise van Stevie Wonder.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou ja, ik had even een iets warmere jas dan normaal nodig vanochtend op de fiets naar de omroep. Ik was dan ook wel ruim van tevoren gewaarschuwd door de vrienden van Weerplaza. Vanochtend, Floris Lefebvre, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Want ik had te horen gekregen, het wordt een hele koude nacht, een koude ochtend. Inderdaad. Misschien zelfs wel vorst aan de grond, maar je merkt het buiten wel hoor, vanochtend.
2: Oh. Ja, het is heel erg fris buiten momenteel. In heel Gelderland momenteel temperaturen ruim onder de 5 graden. En lokaal heeft het zelfs een beetje gevroren aan de grond. In Twente was dat het geval. En ik sluit niet uit dat het in Gelderland de komende uren ook nog gaat gebeuren. Maar dat betekent niet dat we een hele aardige dag gaan krijgen. Want we krijgen een schitterende nazomerdag in heel Gelderland. Met heldere condities, dus staalblauwe luchten, veel zonneschijn. En maximum temperaturen tussen de 20 en lokaal 23 graden. Bij een meest matige wind uit een zuidelijke richting. Dus dat klinkt best goed.
0: Dat klinkt als een dag om je vingers bij af te likken.
2: Inderdaad, ja, een schitterende dag. Een beetje een voorbode op een periode met mooi nazomerweer. Het wordt ook een stukje warmer na het weekend. Maar in het weekend valt het een beetje tegen qua weerbeeld, denk ik. Want we krijgen in de loop van vanavond en vannacht te maken met wat meer bewolking. En die bewolking die blijft morgenochtend enige tijd hangen in de provincie. Kan ook een beetje lichte regen of motregen uitvallen. En dat betekent dat de zon het morgenmiddag ook best wel lastig krijgt in de provincie. Wel aangename temperaturen van een graad of 20. Zondag iets meer ruimte voor de zon. Kan het ook wel warmer worden in Gelderland met 22 à 23 graden. En in het weekend is het wel voordelig dat er weinig wind staat. Dus al met al, ondanks de vele wolkenvelden op zaterdag, een prima uitgelezen mogelijkheid om lekker naar buiten te gaan.
0: Okay. En volgende week wordt het helemaal gekkigheid, hè?
2: Ja, dan wordt het best wel bijzonder qua weer betreft voor de tijd van het jaar. Op maandag wordt het al best wel warm, met 24 of 25 graden. De wind is dan al iets meer naar het zuiden gedraaid. Maar dinsdag en woensdag draait de wind verder van zuid naar zuidoost. Echt een hoek waar die hele warme lucht momenteel nog zit in Europa. Zo is het bijvoorbeeld in delen van Centraal-Europa nog zomers tot tropisch warm, met 25 tot 30 graden in het zuiden van Duitsland. En onder invloed van die matige wind uit het zuidoosten krijgen wij ook dinsdag en woensdag te maken met die hele warme luchtsoort. En dat betekent dat we echt een aantal mooie zomerdagen gaan krijgen in Gelderland. Met misschien wel waarden ruim boven de 25 graden op dinsdag en woensdag. Dus ja, dat is toch wel bijzonder voor de tijd van het jaar.
0: Ik hoop dat Gelderland de barbecue nog niet heeft opgeruimd. Die kunnen we volgende week gewoon gebruiken.
2: Ja, dat hoop ik ook. En het is voordelig, het mooie nazomerweer. De natuur zal misschien wel een beetje van slag zijn. Maar de zon is natuurlijk niet zo heel krachtig meer. En dat betekent dat je volop kan genieten van de zon zonder je in te smeren. Dus lekker vitamine D opdoen.
0: Vitamine D opdoen. Floris, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje weer. En zometeen na 7 natuurlijk platen likt. En heel mooi babynieuws.

0: nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
8: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
7: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
9: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
7: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dankjewel.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
10: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Morgen Gelderland.

Franse vrijdagochtend 25 september. En deze hele dag radio moet je zien als een stilte voor de storm. Want vanavond gaat Radio Gelderland echt even helemaal los. Tussen 7 en 11 klinken we anders. Dan hebben we een avondje punk op Radio Gelderland. En als punk nou helemaal jouw ding is, dan kun je daar ook op stemmen, hè, voor de smaak van Gelderland in alle 1300 goed. Sinds maandag al kun je jouw muzieksmaak doorgeven op alle 1300goed.nl. Ik wil even weer wat namen bedanken uit de stemlijstjes die aan het binnenkomen zijn. Thea Tebbek uit Lent, Wouter Spoor uit Dinxperlo, Harry Hamerslag uit Heumen. Ook jullie stemlijstjes nemen we mee en maken daarmee ook kans op een lekker gratis ontbijtje voor ons finale weekend van alle 1300 goed. Live vanuit het centrum van Arnhem volgende maand. Deze vrijdag begint fris, lokaal een mistbankje, maar vanmiddag schijnt de zon volop. Nauwelijks bewolking, de temperatuur loopt op tot 22 graden. En ook dit weekend wordt mooi zonnig, 24 graden. Volgende week zelfs 28 tot 30 mogelijk. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten op de voorpagina hebben gezet. In Kesteren liep een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand. Bij het dorpshuis stonden honderden mensen, er ging vuurwerk af en is ook vuurwerk naar agenten gegooid. De politie hield 7 mensen aan en de mobiele eenheid heeft het plein leeggeveegd. Vorige week, donderdag, was het in het naburige Opheusden ook onrustig. De 14 mensen die daar werden opgepakt mochten er gisteravond daar niet in het centrum komen. Dan maar naar Kesteren, dachten ze toen. Het AD heeft als enige krant voetballend oranje op de voorpagina gezet. Gisteravond in Amsterdam 1-1 gelijk tegen Duitsland. Het was het eerste duel onder de nieuwe bondscoach Xavi en het begon ongelukkig. 2 Nederlandse treffers werden afgekeurd, maar uiteindelijk viel in blessuretijd de gelijkmaker nog en die was wel beeldschoon. Trouw opent met goed nieuws uit de Noordzee. Tong en Schol doen het weer prima en vissers mogen volgend jaar daarom weer meer gaan vangen. NRC schrijft dat het kabinet steun zoekt voor de begroting, maar een deel van de oppositie mag volgend jaar daarom weer... Maar de deel van de oppositie wacht nog altijd op een telefoontje. De Gelderlander ziet de Gelderse coalitie wankelen nu de BBB het plan voor stikstofzones niet volledig steunt. En kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper overleed afgelopen dinsdag. 2 dagen later is bekend geworden dat hij de Gouden Griffel heeft gewonnen. De prijs voor het best geschreven kinderboek. Dit keer voor Maatje verhuisde zee. Over een meisje van 9 en haar oma. Hij wist het zelf nog wel op tijd. Vorige week kwamen zijn kleinkinderen het hem vertellen met bloemen en taart. Straks over een uurtje horen we meer van de voorzitter van de Griffeljury. Bij de Stentor, ruim 30% van de gevallen van dementie zou te voorkomen zijn met een gezondere leefstijl en eenzaamheid tegengaan staat bovenaan. Het Nederlands Dagblad duikt in de Britse spijt over de Brexit, want premier Burnham zet de deur naar Europa nu alweer op een kier. En op een klein eilandje boven Schotland is er voor het eerst sinds 1992 een baby geboren. Kleine Duncan kwam op 15 september ter wereld in een huis dat al sinds 1727 in de familie is. De vlag ging uit en alle 60 bewoners van het eiland kregen een fles whisky met een klavertje 4 erop. Lang kan het eiland niet van de baby genieten, want over 2 maanden vertrekt het gezin naar Costa Rica. Papa en mama runnen daar een school, maar Duncan heeft nu wel een geboorteplaats waar hij later flink kan opscheppen. En de eerste baby sinds 1992. Dan loop je toch als heel eiland gewoon apentrots rond vanochtend. Hè? Goedemorgen, gefeliciteerd hè? Ja, jij ook gefeliciteerd. Wat een wolk van een baby, hè? En dan lekker een fles whisky.

0: Als je naar buiten kunt kijken nu, even doen. Hele mooie kleuren. Ochtendgloren in Gelderland. 16 minuten over 7. Goedemorgen. Dat de brandstofprijzen hoog zijn, dat merken we allemaal bij de pomp. Maar voor Esther uit Zetten begint het nu echt wel pijn te doen, hoor. Ze rijdt soms wel 5 keer per week een flink eind op en neer om voor haar ouders te zorgen. En ook haar man kan voor zijn werk niet zonder de auto. Samen zijn ze honderden euro's per maand extra kwijt. En dan gaat het dus over veel meer dan één zo'n dure tankbeurt, hè?
1: Esther, we tanken hier nu aan de pomp in Randwijk. Wat betaal je hier nou voor een liter benzine?
2: 2,37 op dit moment. Mm-hmm. Ja, normaal gesproken rust hier dan een paar liter. En dan zit ik toch gauw op een 130, 140 euro voor een volle tank.
1: Ja. En dat is een stuk meer dan je voorheen betaalde.
2: Dat is zo'n 30, 40 euro meer op een tank.
1: Mm-hmm.
2: Dan normaal gesproken.
1: Ja, en wat betekent dat aan het eind van de maand? Je man heeft ook een auto nodig voor zijn werk?
2: Nou, dat betekent of dat we spaargeld hebben of niet die maand. Dus de mogelijkheid om te sparen is er dan. Of die mogelijkheid is er niet. En wellicht besparen op andere zaken, zoals vakantie, extra uitjes. Daar noem ik maar op.
1: En je moest zelfs twijfelen over het schooluitje van je zoon?
2: Ja, onder andere ja. Want dan ga je dan ook zelf als gezin op vakantie of ga je een schooluitje doen. Want ja, met alle kosten die erbij komen, is dat toch een afweging die je moet gaan maken. Want je kunt je euro maar één keer uitgeven, ja. Want zo ben ik opgevoed.
1: Dus we gaan een streep door de vakantie?
2: Dan gaat er een streep door de vakantie, ja.
1: Want hoeveel euro ben je nou per maand, zijn jullie als gezin extra kwijt door die hoge brandstofkosten?
2: Als we echt veel rijden, zoals dan in de mantelzorgperiode, dat ik meer actief moet zijn bijvoorbeeld, of mijn man extra naar het werk toe moet, ja, dan bewaart je gewoon over bijna 500 euro in de maand.
1: Ja, dus binnenkort met die accijnsverlaging toch maar weer de rit naar Duitsland wagen?
2: Dan wordt het toch weer de rit naar Duitsland wagen, ja, en dan de jerrycan volgooien.
0: Ja, Esther is niet de enige die zo rekent, hoor. Volgens onderzoek van TNO gaat bij de kwetsbaarste groep, dus mensen met een laag inkomen die veel rijden, veel kilometers maken, bijna een vijfde van het inkomen op aan brandstof. In Den Haag wordt intussen gepraat over een prijsplafond, maar het is voorlopig niet meer dan een idee. Tim Harden nu. How can we hang on to a dream? En zometeen plaat delict.

0: Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream?
1: Plaatdelict.
0: Voor nu een nieuw dossier erbij, Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Altijd een dossier van een plaat waar iets in gebeurt wat misschien niet helemaal door de beugel kan. En aan jou dan de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. Vandaag behandelen we echt een gloednieuw dossier. De inkt van de aangifte is nog nat. Dit gaat dus over een nummer uit dit jaar. Een zaak die begon op een warme zomeravond. Onze verdachte ontmoette een vrouw die duidelijk meer in hem zag dan alleen maar een leuke nacht. En hij ging daar graag in mee, maar blijkt achteraf toch hele andere verwachtingen te hebben gehad. Terwijl zij dacht dat er iets moois was begonnen, verklaart hij doodleuk dat het voor hem dus wel bij die ene nacht bleef. De warme zomeravond eindigde voor haar daarmee in een behoorlijk koude douche. Want als zij meer verwachtte, zo verklaart hij, tegenover de platenpolitie, dan had ze volgens hem zelf maar beter moeten opletten. Inmiddels is ook zijn verlangen wel zoetjes aan verdwenen en lijkt de zaak voor hem dus afgedaan. De platenpolitie noteert geen verboden liefde, maar wel een verdachte hoeveelheid kleine lettertjes die pas de volgende ochtend worden voorgelezen. De zanger toont opvallend weinig berouw. Hij vindt zelfs dat zij zichzelf maar de schuld moet geven. Voor haar was het romantiek, voor hem was het even een tijdelijke ontsnappingsroute. Dus het enthousiast aanwakkeren van verlangen, gevolgd door een ijskoude afwijzing en het achteraf volledig afschuiven van de verwachtingen op de andere partij. En hiervoor zoeken wij een Nederlandse zanger uit Haarlem, opgegroeid in Zandvoort. Hij is nu 32. Het nummer is dus nog maar net uit eigenlijk, maar collega's bij de platenpolitie die al wat langer meelopen en goed van geheugen zijn, herkennen deze aangifte letterlijk van een Vlaams dossier. Twee broers, een Belgische band, die in 1989 dus hetzelfde zongen. Dus het is een cover, eentje uit een zeer populair tv-programma. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Gaan we nu naar een huisje. Aan de zee. Van Zoë Livé. Heb je enig idee wat plaatdelict ik zoek? Frank@gld.nl of een appje naar de studio.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
4: Hoe kom je daar nu bij?
3: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family!
5: Aanbevolen door vrolijke families.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
12: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
13: Het is 1:08. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Gortel, in gemeente Epe, is het 4,8. In De Kraats, gemeente Ede, is het 8,5. Deze vrijdag begint dus fris met lokaal een mistbank. Vanmiddag schijnt de zon volop. Nauwelijks bewolking, de temperatuur loopt op naar 22 graden. En het weekend wordt eveneens mooier, misschien wel 24 graden. Sterker nog, volgende week 28 of 30 graden. Mark Bouwmans stopt per 1 december als burgemeester van Doetinchem en wordt voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Bouwmans is sinds 2017 burgemeester en legt ook zijn functies als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten neer. Het Westnaalvirus drukt verder op in Nederland en er zijn recent ook mensen besmet geraakt in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit jaar zijn er volgens het RIVM 44 besmettingen en 5 sterfgevallen geweest. Arnold van Vliet, bioloog in Wageningen, pleit vandaag in de krant daarom voor meer maatregelen tegen muggen en tegen muggenbeten. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in onze mobiele app.
11: Wenters Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
15: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
16: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
15: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektramat.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Dennis Stroll van Mink DeVille maakt het 8:08. Goedemorgen, zometeen de oplossing van plaat delict. Want het goede antwoord is inmiddels binnen. Maar eerst even dat eenrichtingsverkeer. Dat geldt vanaf vandaag op de IJssel. En dat is iets wat nog niet eerder is voorgekomen. Tussen Zutphen en Westervoort mogen schepen dus alleen nog maar naar Arnhem varen. Want de vaargeul is door de droogte op een paar plekken te ondiep geworden om elkaar veilig te passeren. Voor de schippers die de andere kant op moeten, heeft dat nogal wat gevolgen.
1: In de stroomgebieden van de rivieren valt al weken weinig regen. En daar lijkt voorlopig nauwelijks verandering in te komen.
2: Het waterpeil in de vaargeul is op sommige plekken gezakt tot 1,45 meter. En vooral bij een bochtig en smal stuk tussen Zutphen en Westervoort is dat te laag.
1: En dus moeten schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen 300 kilometer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De binnenvaartsector heeft begrip voor de maatregel, maar is er niet blij mee. Het kost extra tijd en brandstof en producten komen later bij de klant aan. Het kabinet liet eerder al weten bedrijven niet te compenseren voor financiële schade door het lage water.
0: Ja, dus komt je bestelling uit Duitsland wat later binnen, dan heeft dat waarschijnlijk met een omweg via Amsterdam te maken. Triggerfinger nu.

0: Triggerfinger en I Follow Rivers op Radio Gelderland. 13 minuten over 7:30 is het.
1: Laat delict.
0: Ja, iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf. Het is opgelost. We hadden te maken met een dame die dacht dat er iets begon en een man die vond dat het na één nacht wel klaar was. Deze verdachte beroept zich achteraf opvallend vaak op de kleine lettertjes. Zijn verlangen blijkt aanzienlijk korter houdbaar dan het hare. Dus een eenmalige, kortstondige ontmoeting die puur voortkwam uit een verlangen of vlucht, maar niet uit ware liefde. Het contact was een tijdelijke ontsnapping of een achterdeur, omdat de hoofdpersoon daar op dat moment behoefte aan had. Er was geen sprake van echte liefde, waardoor het gevoel uiteindelijk weer doodbloedde. Het nummer is een cover van de Vlaamse band Clouseau, de gebroeders Wouters, afkomstig van hun debuutalbum. En de zanger van vandaag zong deze gevoelige plaat in het televisieprogramma Beste Zangers. Zijn emotionele, krachtige uitvoering werd door Clouseau en het publiek zo enthousiast ontvangen dat hij besloot om het officieel als single uit te brengen. En daar scoort hij op dit moment lekker mee. Maar over wie heb ik het? En hoe heet dat nummer? Nou, Jack die had het goed. Deborah wist hem ook, net als Wil. En Jos heb ik aan de lijn. Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Apeldoorn, hè?
2: Ja, uit Apeldoorn. Hè?
0: Uit Apeldoorn. Ben je ook een liefhebber van het programma Beste Zangers?
2: Ja, we kijken altijd.
0: Ja?
2: Ja, hoor.
0: Ja, ik lig altijd al op bed, maar ik begrijp dat het is echt een populair programma, hè?
2: Het is een populair programma, ja. We kijken het altijd, ja.
0: Ja. En ook wel een emotioneel programma, volgens mij.
2: Jawel. Je hebt af en toe wel eens liedjes erbij dat je zegt van,
0: Sterk spul, dat vieze met Frens.
2: Sterk spul, ja.
0: En dat je even moet slikken.
2: Ja. Even moet slikken, ja, dat klopt.
0: En over welke plaat had ik het vanochtend?
2: Over Yves Berensen, met Verlangen.
0: Ja. En kende jij het origineel ook van Clouseau?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Ja, dat is wel grappig met zo'n programma, dat je dan inderdaad ook wat andere nummers leert kennen van zo'n band, hè, behalve de grote hits.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Dus het is wel mooi om andere mensen, of zangers en zangeressen te zien die ook andere nummers zingen natuurlijk, uit de coverzong, zoals ze dat noemen.
0: En dan de waardering voor elkaars muziek, hè?
2: Ja, de waardering daarvoor, ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, helemaal goed, Jos. Dank je wel voor het meespelen. Jij krijgt als gouden tipgever vandaag de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd.
2: Oh, dank je wel.
0: En ik wens jou een heel mooi weekend.
2: Ja, dank je wel. Hetzelfde.
0: En ik ga hem voor je draaien
2: en
0: natuurlijk.
2: En een uitzending nog.
0: Nou, dank je wel, Jos. Doei.
2: Oké, doei.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Plaatdelict deze vrijdag. Yves Berensen en Verlangen. Cover dus van Clouseau.

0: nagelnieuw dossier opgelost. Nummer uit 2026, nog maar net, hè, uit Beste Zangers. Dus opgelost met dank aan Jos uit Apeldoorn. Heb je nou een tip voor ons voor een platenlicht voor volgende week? Geef dan even door, hè. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag voor mij ook de plaatselijke politie bellen, hoor.
1: Zaak gesloten.
0: Dan gaan wij door met het weer. En het weer is toch wel bijzonder vandaag. En Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Ik krijg inmiddels hele mooie foto's binnen van de zonsopkomst van vandaag. Met mooie kleuren.
2: Schitterende kleuren. Ja, die sluierbewolking wordt momenteel schitterend beschenen door de opkomende zon. En dat belooft natuurlijk een schitterende nazomerdag, Frank, in heel Gelderland. Want dit weerbeeld wat we momenteel zien in de provincie, krijgen we ook de rest van de namiddag. Een strak blauwe lucht, af en toe wat hogere sluierwolken die overtrekken. Maar dat mag eigenlijk niet of nauwelijks naam hebben. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename 22 of 23 graden. Er staat vandaag ook weinig wind onder de vleugels van een hoge drukgebied. Eigenlijk een prachtige dag vandaag gewoon.
0: Ja, maar die moet dan wel van ver komen, die temperatuur. Want het was een koude nacht, hè?
2: Inderdaad, ja, dat wilde ik nog benoemen. Het is een hele frisse start van de dag vandaag. En op dit moment liggen de temperaturen nog ruim onder de 10 graden. En in de plaats Hupsel, in de Achterhoek, daar heeft het zelfs een graadje gevroren aan de grond. Dus dat wil zeggen dat we een grote dagelijkse gang hebben vandaag. Met lage temperaturen 's ochtends vroeg en hoge temperaturen in de namiddag.
0: Dus van min 1 in Hupsel gaan we vandaag naar 22 graden ongeveer. Wel.
2: Inderdaad, ja, een verschil van 20 graden meer dan.
0: En er komt dit weekend nog meer bij, hè?
2: Dat denk ik wel. Ja, morgen zal het weerbeeld wel wat tegenvallen in de provincie. Als er wat meer wolkenvelden ons regio gaan passeren, zou er misschien een spatje lichte regen kunnen vallen morgenmiddag. De zon probeert ook wel door te breken, maar heeft het morgen echt een stuk lastiger dan vandaag. Onder invloed van een matige wind uit het noorden wordt het morgen wel warm met 20 of 21 graden. Zondag dan iets meer zonneschijn en wat sluierwolken. En dan draait de wind weer naar een zuidelijke richting, wordt er weer wat warmere lucht aangevoerd en dan wordt het weer 22 tot 24 graden in Gelderland.
0: Okay. En wat kun je over volgende week zeggen?
2: Ja, dat wordt toch een hele bijzondere periode, hoor. We gaan natuurlijk richting het eind van de maand september. Ja. En dat betekent meestal dat de temperatuur een stapje lager gaat uitkomen. Maar het tegenovergestelde is het geval, want vanaf maandag draait de wind verder naar het zuiden tot zuidoosten. En die waait uit een hoek waar momenteel hele warme lucht zich bevindt. In Centraal-Europa momenteel zelfs tropisch heet, met 30 graden of nog wat meer. En wij krijgen echt een vleugje van die hele warme luchtsoort mee. Dinsdag en woensdag worden de twee warmste dagen van volgende week, met zelfs zomerse temperaturen van 27, misschien lokaal zelfs 28 graden. En daarbij is er flink wat ruimte voor de zon. Dus we krijgen volgende week echt nog een hele warme nazomerperiode in de provincie.
0: Oké. Nou, dan gaan we met jullie van Weerplaza dan goed in de gaten houden en van genieten. Vandaag in elk geval een hele mooie dag. Floris, dank je wel.
2: Jij ook bedankt, Frank. En tot straks weer.
0: Tot over een uurtje. En na 8 uur, onder andere, gaan we het hebben over kinderboeken. De kinderboekenweek is volgende week, hè? En vanavond is dan het kinderboekenbal. Met normaliter de uitreiking van de Gouden Griffel. Dat is dit jaar toch even iets anders. Sterker nog, zo'n uitreiking als vandaag hebben ze nog nooit gehad.

0: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk op Radio Gelderland.
1: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
2: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals Nike, Levi's
3: en Adidas.
2: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
3: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
5: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
4: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
10: Hoe kom je daar nu bij?
9: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online. Aanbevolen door vrolijke families.
12: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
13: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
15: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
14: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangifte van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
16: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
14: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
18: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.
19: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
5: Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
20: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
21: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
22: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Morgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Goedemorgen Gelderland.

Tom Jones. Sir Tom Jones en She's a Lady. Goedemorgen Gelderland, 7 minuten over 8. Het is vrijdag 25 september en deze dag radio moet je maar een beetje zien als stilte voor de storm. Want vanavond gaan we echt even een paar uur behoorlijk anders klinken. Tussen 7 en 11 vanavond, punk op Radio Gelderland. En als dat helemaal jouw ding is, dan kun je natuurlijk ook gewoon op punk stemmen. Of op hip-hop, of op metal, maakt mij niet uit. De smaak van Gelderland, dat hoor je terug in alle 1300 goed. Sinds maandag kun je daarop stemmen, hè, op alle1300goed.nl. En ik wil toch even weer wat namen noemen uit de stemlijstjes die zijn binnengekomen. Kars Foppen uit Harderwijk, Anita van Londen uit Heteren en Thea Kersten uit Bemmel. Ook jullie stemlijstjes nemen we mee en maken daarmee kans op een lekker gratis ontbijtje voor ons finale weekend van alle1300goed die we live gaan uitzenden uit de binnenstad van Arnhem. Deze vrijdag begint fris met lokaal mistbankje, maar vanmiddag dan schijnt de zon volop. 22 graden, dit weekend 24 graden. Volgende week, wie weet, 30. Nu eerst een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven deze vrijdagochtend. Trouw opent met goed nieuws uit de Noordzee. Tong en Schol doen het weer prima, zeggen wetenschappers. Vissers mogen volgend jaar dus meer vangen. In Kesteren liep een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand. Bij het dorpshuis stonden honderden mensen. Er ging vuurwerk af. Er is vuurwerk naar de politie gegooid. Vorige week donderdag was het in het naburige Opheusden ook al onrustig. De 14 mensen die daar zijn opgepakt mochten niet meer in het centrum komen, waarna op sociale media werd opgeroepen om dan maar naar Kesteren te gaan. Het landgoed van ondernemer Henny van der Most en Gorssel wordt over een week geveild. Van der Most wilde meer tijd om zelf een koper te zoeken, maar de rechter heeft zijn verzoek om de veiling tegen te houden afgewezen. De Eldense weg tussen Beek en het Duitse Elten gaat vanaf komende woensdag weer volledig open voor verkeer in beide richtingen. En dat kan omdat Duitsland de vaste grenscontrole aan de A12 opheft. En de gemeente verwacht dat daardoor ook de verkeersdrukte rond Beek afneemt. Dan, een 23-jarige man en een 20-jarige vrouw zijn veroordeeld voor de bomaanslag op een café in Wageningen in maart. De twee voerden de aanslag uit in opdracht van een onbekende via een groepschat. De man krijgt 1,5 jaar cel, de vrouw 6 maanden jeugddetentie, met daarnaast voor beide een voorwaardelijke deel. Bij Telegraaf, de gasmarkt werkt niet goed, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Nederland heeft grotere gasbergingen dan de buurlanden en die moeten van Europa verplicht gevuld worden tegen hogere kosten. De belastingbetaler draait hiervoor op en dus wil ze flink ingrijpen. De Gelderlander ziet de provinciale coalitie wankelen. De BBB steunt het plan voor stikstofzones niet volledig. Woensdag stemden 7 van de 12 BBB-statenleden tegen. CDA, VVD, SGP en ChristenUnie vragen zich nu af, kunnen we nog wel verder? Een van hen noemt het een vertrouwensbreuk. En Oranje heeft gisteravond in Amsterdam met 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Het was het eerste duel onder de nieuwe bondscoach en het begon ongelukkig. Twee treffers van Nederland werden afgekeurd en de Duitsers scoorden, terwijl Brian Brobby geblesseerd op het veld lag. Maar diep in blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog, een prachtgoal van Cody Gakpo na een voorzet van debutant Ruben van Bommel. En zometeen gaan wij het hebben over de kinderboekenweek die volgende week begint. Vanavond een kinderboekenbal met de uitreiking van de Gouden Griffel. Maar daar zit toch wel een randje aan, die griffel. Bijzonder randje. Verhaal hoor je zo naar de Spice Girls met Stop op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Small Faces en hun Lazy Sunday. Op deze mooie Friday. Het is 17 minuten over 8. Goedemorgen, Gelderland. Bij mij in de studio nu, kindercorrespondent en voorzitter van de Griffeljury, Taco Rietveld. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hele goede morgen. Want vanavond is het kinderboekenbal.
1: Ja.
0: En volgende week start de kinderboekenweek.
1: Zeker.
0: En jij gaat vanavond de Gouden Griffel uitreiken,
1: overhandigen.
0: Dat was het plan.
1: Ja, soort van. We hebben in juni hebben we met de jury. Nou, het hele jaar zitten we met de jury bij elkaar. Lezen we 250 kinderboeken. Nou, daar kiezen we dan met z'n allen de zilveren griffels uit. Dat zijn er 12 in verschillende categorieën. Van prentenboeken tot 6 tot 12 en door. En uit die 12 zilveren griffels kiezen we dan één gouden griffel.
0: Nou, was je afgelopen dinsdag bij ons te gast in de tv-studio bij Gelderland Plus om enthousiast te vertellen over kinderboeken, wat je ook hier eerder in de studio hebt gedaan bij de radio, van waarom we met z'n allen meer kinderboeken moeten lezen, waarom het zo goed is. En ook te vertellen dus over die uitreiking.
1: Ja.
0: Terwijl jij dinsdag bij ons in de studio zat,
1: is de schrijver van De Gouden Griffel, Sjoerd Kuiper, is overleden.
0: Ja, wat bizar.
1: Dat is een samenloop van omstandigheden die hadden we met z'n allen natuurlijk totaal niet kunnen bedenken. Dus ik mag vanavond een speech doen voor, eigenlijk had hij voor de winnaar zullen zijn, maar die is nu voor de nabestaanden.
0: Ja.
1: En dan nog gekker, hij heeft echt een prachtig boek geschreven.
0: Waar is de Gouden Griffel voor? Voor welk boek?
1: Gouden Griffel is het beste kinderboek.
0: Ja, maar voor welk boek dit jaar dus?
1: En Sjoerd heeft een fantastisch boek geschreven, Maantje verhuist de zee.
0: Maantje verhuist de zee.
1: En gaat over een meisje die haar oma verliest. Dus oma gaat dood aan kanker. Hetzelfde verhaal wat Sjoerd dus nu zelf heeft meegemaakt.
0: Want jij wist wel natuurlijk al, neem ik aan, dat hij ziek was.
1: Wij wisten allemaal dat hij ziek was. En dat hij bestraling en in het ziekenhuis. Maar dat het zo slecht ging en ineens zo snel zou aflopen.
0: Ja,
1: dat had niemand kunnen en durven denken.
0: Hij is er dus vanavond niet bij, maar heeft de Gouden Griffel nog wel gekregen. Want zijn kleinkinderen kwamen bij hem op bezoek.
2: Hallo, wij hebben taart en bloemen. We gaan dit aan onze opa geven.
3: Kijk, taart is wel heel erg mooi. Dit is het boek dat ik heb geschreven. Maantje, verhuist de zee. En er staat opeens op, met een Gouden Griffel bekroond. Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch. Heel, voor kinderen misschien niet, maar voor volwassenen wel. Maar daarom maakt het boek ontzettend dierbaar. Ik haal er echt ontzettend veel van. En als je dan daarvoor een Gouden Griffel krijgt, ja, dan kun je alleen maar heel gelukkig zijn. En dan ben ik ook heel gelukkig.
0: Heel gelukkig ben ik, zei hij vorige week toen hij de Gouden Griffel kreeg. En dinsdag dus overleden. Taco, hoe ga jij dat dan vanavond toch een soort plekje geven? Want dit is nog nooit gebeurd volgens mij, dat iemand de Gouden Griffel krijgt die er niet meer is.
1: Nee, in de wat is het, 71, 74 jaar dat die griffel nu wordt uitgereikt. Sinds 1971 is het. En 55ste keer. Is dit nog nooit voorgekomen? Dus het wordt wel, ja, en het is vanavond een zaal vol kinderboekenschrijvers die allemaal natuurlijk met Sjoerd gewerkt hebben, die hem kennen, die bevriend zijn, die hem lief hebben. Maar er zitten ook kinderen in de zaal die natuurlijk geen idee, die nog nooit van Sjoerd gehoord hebben.
0: Nee.
1: Want Sjoerd eventjes, hij heeft 30 jaar geleden heeft hij al een keer een Gouden Griffel gewonnen. Zakmes geschreven. Zakmes kennen veel mensen, is ook verfilmd natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het is echt een grootheid in de kinderboekenwereld. Dus het wordt vanavond echt wel een gouden avond. Maar er zit toch een klein zwart randje omheen. Ja.
0: Oké. Okay. Wil je een klein stukje vertellen over het boek? Of misschien voorlezen als het kan?
1: Ja, zeker. Het is, boek gaat dus over Maantje. En hoe haar familie met het verlies van oma omgaat. Hoe ze dat zelf doet. En ondanks dat het natuurlijk een heel treurig gegeven is, is het eigenlijk een heel licht boek. Leest het heel makkelijk. En dat is zo knap gedaan, want zo'n zwaar onderwerp zo naar licht brengen, ook met humor, dus je kan echt lachen in het boek. En om die balans te vinden, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, maar dat heeft Sjoerd zo goed gedaan. Aan het eind van het boek staat Maantje, staat aan zee, aan de vloedlijn. En dan staat haar vader staat achter haar en dan zegt ze: weet je wat ik echt sta te doen? Ik wil het graag horen, zegt papa. Ik sta de zee te verhuizen, zegt Maantje. Papa zegt niks. Goed van hem. Een week geleden is mijn oma verhuisd, zegt Maantje. Eerst woonde ze in de wereld. Nu woont ze in mijn hoofd. Ze zwom graag in de zee, in deze zee. Nu verhuis ik de zee naar mijn hoofd. Dan kan ze daar ook zwemmen.

Fever Dream van Alex Warren op Radio Gelderland. Taco Rietveld dus, Arnhems voorzitter van de Griffels. Reikt vanavond de Gouden Griffel uit. Voor een maandje verhuisd de zee. Een Sjoerd Kuiper. En de Kinderboekenweek die begint dus volgende week woensdag. Anderhalve week lang tot 11 oktober. Boeken lezen met z'n allen. Oh.

0: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
0: Zitcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
4: Hoe kom je daar nu bij?
3: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online. Aanbevolen door vrolijke families.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkert zijn tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Also, het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland 5,1 in Nijkerkerveen, 9,7 in Enspijk. Deze vrijdag begint dus fris, hè? Lokale mistbank. Vanmiddag schijnt de zon volop. Nauwelijks bewolking. De temperatuur loopt op naar 22 graden. Dit weekend wordt eveneens mooi. 24 graden. Volgende week 28 of 30 mogelijk. Dierhouders die te weinig maatregelen nemen om hun dieren tegen wolven te beschermen, krijgen vanaf volgend jaar mogelijk minder schadevergoeding na een wolvenaanval. De Tweede Kamer wil dat het kabinet daarover afspraken maakt met de provincies. In Gelderland wordt hier wisselend op gereageerd. En burgemeester Juri Minses van Heumen heeft in Overasselt het vernieuwde agrarisch museum geopend en greep dat moment aan om weer tussen de inwoners te zijn. Minses wordt sinds de schietpartij van 1 september beveiligd, maar zegt zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn in het dorp. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in onze mobiele app.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
12: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Paul Simon en Kodachrome hoorde je op Radio Gelderland. 8 minuten over 8:30. Ik heb de dikke Van Dijk er alvast weer bij gepakt. Ik ga zo meteen een woord van de dag daaruit kiezen om jou mee te geven. Maar eerst goed nieuws voor molen De Vlinder in Deil. Daar hebben ze een opvolger kunnen vinden voor molenaar Sini. En tussen die twee, tussen de nieuwe molenaar en molenaar Sini, zit nogal wat leeftijdsverschil. Want Sini is 81 en Lucas is nog niet eens een kwart daarvan. Sinds zijn 14e leert Lucas het vak van Sini. En inmiddels mag hij de molen officieel zelfstandig bedienen. Hoe stoer.
1: Ik ben 18 jaar. Ik ben vers geslaagd voor molenaarsdiploma. En een van de jongsten van Nederland momenteel. Omdat ik van kinds af aan al een fascinatie heb voor draaiende, bewegende techniek. Ik weet nog wel, als er iets bewoog, als er iets draaide. Ja, ik vond dat zo prachtig en ik kon daar uren naar kijken. Ik vond dat zo fascinerend.
2: Ik kende Lucas al, toen kwam hij nog als klein jochie met zijn opa in de molen hier kijken. Was een jaar of 8 was hij toen.
1: Nou, we beginnen elkaar steeds beter te leren kennen door de jaren heen. En hij heeft zoveel ervaring. Ja, dat kan heel weinig mensen tegenop boksen, zeg maar. Als ik zijn dingen hanteer, dan gaat het hartstikke goed.
0: Ja, ooit neemt Lucas dus het stokje van Sini over. Tot die tijd staat hij nog even naast hem in de molen. Net als toen hij dus 8 was en met zijn opa kwam kijken. Maar het jongetje dat vroeger uren kon kijken naar alles wat draaide, laat straks dus zelf de wieken van De Vlinder draaien. Ja, dit zijn die verhaaltjes waar ik blij van word. Mika, relax, take it easy.

een mooie dag om jou weer even een woord mee te geven. Dat doe ik altijd zo een beetje tegen het einde van de ochtendshow. Dan pak ik de Dikker van Dijk erbij. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. Om een woord aan je mee te geven die je later vandaag misschien eens zou kunnen gebruiken op je werk of gewoon onderweg. Om ervoor te zorgen dat hij niet verdwijnt en dat wij niet vergeten. Het woord van vandaag is bekommeren. Bekommeren. Dat betekent dat je ergens zorg of aandacht aan besteedt. Of dat je je ergens druk of ongerust over maakt. Vaak gebruiken we het met het woordje om of zich. Dus onbekommeren of zich bekommeren. Als je ergens onbekommert, dan laat het je simpelweg niet koud. De herkomst brengt ons terug naar het oude woord kommer. Wat verdriet, gebrek of zorg betekent. Vroeger betekende bekommeren letterlijk in de weg zitten of belemmeren. Pas later verschoof de betekenis naar het psychisch belast worden door zorgen. En uiteindelijk naar het actief zorgen waar iemand hulp nodig heeft. Het is dus een woord met een warme, zorgzame lading. Wat zou je dan kunnen zeggen? Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik zal me wel om de planten bekommeren als jij op vakantie bent. Niemand scheen zich te bekommeren om het lot van de oude leegstaande bibliotheek. In plaats van te klagen, kun je je beter bekommeren om een goede oplossing. Of hij bekommerde zich persoonlijk om het welzijn van de nieuwe stagiair. Probeer hem vandaag eens te laten vallen, te gebruiken. Het woord van de dag uit de Dikker van Dijk. Bekommeren.

0: and Girls maakt het 12 voor 9. Tijd voor het weer in Gelderland. Dat krijgen we van Weerplaza, Floris Lefebvre. Die vanochtend vroeg tegen mij zei, toen ik hem het eerst sprak, dit wordt een dag om je vingers bij af te likken.
1: Ja, het wordt een schitterende dag, Frank, inderdaad. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: In de meteorologie noemen we dit ook wel een golden day. En die naam die maakt zich zeker waar vandaag. Want het wordt een stralende dag vandaag. Eigenlijk een beetje een vleugje nazomerweer waar we mee te maken krijgen. De zon schijnt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En de temperatuur stijgt naar een aangename 22 of 23 graden... bij weinig wind uit een zuidelijke richting.
0: Dat klinkt goed, zeg. En komt er dan weer zo'n koude nacht achteraan als vannacht?
1: Wel een frisse nacht, maar niet meer zo fris als afgelopen nacht. Afgelopen nacht hadden we temperaturen ruim onder de 5 graden... en heeft het aan de grond zelfs een beetje gevroren in de plaats Hupsel. Dat gaat komende nacht niet meer gebeuren, want het raakt bewolkt vanuit het westen. En misschien valt er her en der morgen ook wel een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Veel vaker zal het natuurlijk droog zijn, af en toe wat ruimte voor de zon tussendoor. En omdat de wind morgen naar een noordelijke richting gaat draaien, is het iets minder warm dan vandaag met zo'n 20 à 21 graden.
0: En volgende week dan?
1: Ja, volgende week belooft een hele bijzonder warme zomerperiode te worden eigenlijk. Dat kan ik wel met zekerheid zeggen. De warmste dagen worden op dinsdag en woensdag verwacht, als het zomers warm gaat worden in de provincie. Ik zie momenteel in mijn temperatuurkaartje waarden ruim boven de 25 graden staan. 27 of 28 graden is dan mogelijk in onze provincie. Daarbij flink wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden en niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. Dus na een weekend met wat meer bewolking volgt er na het weekend een periode met zonnig en zeer warm nazomerweer voor de tijd van het jaar. Dus wie niet genoeg kan krijgen van de zomer, komt volgende week echt nog behoorlijk aan zijn trekken.
0: Oké. Floris, dankjewel. We gaan ervan genieten samen met jou. En jij komt over een uurtje nog even bij Rob langs, hè?
1: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
0: Tot straks. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie neemt het over tussen 9 en 12.
2: Ja.
0: Het is de laatste dan vrijdag van de maand. Ja. Dan weet ik eigenlijk het onderwerp al wat
2: dan
0: jij...
2: Dan zit wel alles open voor kleine, grote ergernissen. Praat het van jou voor je dikke in de gaten. Lekker, toch? Ja.
0: Het ventiel van Gelderland ben jij.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja. Alles... Alle ellende, alle irritaties, ja. Het mag er allemaal uit.
2: Ja. Dat kan van alles zijn. Dat kan heel klein zijn of heel groot zijn.
0: Had jij er zelf eentje eigenlijk? Want jij komt altijd redelijk opgeruimd positief binnen. Met een, mm-hmm. met een vrolijke blik. Maar heb jij wel iets dat je denkt van ik stoor me ergens aan?
2: Ja, gisteren, van de week zat ik weer ergens koffie te doen. En dan stoor ik me een beetje aan het chagrijn van de Nederlandse bediening.
0: De bediening?
2: Dat is over het algemeen punt minder. Excuus. Dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar mensen zin hebben om jou te bedienen, lijkt het wel, weet je wel. Dat is ook natuurlijk gewoon eventjes een opdracht aan jezelf, zo van ik heb er zin in.
0: Ja.
2: Maar ik had zo, ja, waarom kom je hier werken? Als je geen zin hebt in je werk. Zo van,
0: Dat bij wijze van spreken een beetje voor je neergekwakt.
2: Zoiets, ja.
0: Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Het kan dus iets klein zijn, het kan iets persoonlijks zijn. Waar heb je je aan gestoord? Gooi het eruit, zodat je in elk geval lekker blanco, opgelucht de dag in kunt gaan. Een dag die vanavond toch net iets anders gaat eindigen dan normaal bij Radio Gelderland. Want tussen 7 en 11 gaan we hier helemaal los met punk. Dus punk op Radio Gelderland vanavond. En je kunt natuurlijk altijd stemmen op alle 1300goed.nl. Jouw stemlijstje maakt kans op een ontbijtje. Voor het slotweekend. Dan komen we live vanuit het centrum van Arnhem. En ik wil lekker bij ons langskomen, spelletjes spelen, live optredens genieten en dus ook ontbijt. Misschien wel dankzij jouw stemlijstje, wat je dus nu kunt invullen op alle1300goed.nl. Mooie vrijdag.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
13: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
12: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
14: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
12: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. De verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en de Alfred Kerkdriel 4 kilometer, 10 minuten daar vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Madernooijen 4 kilometer met ook 15 minuten vertraging. En op het spoor, door een aanrijding, rijden er op dit moment geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch.
1: Isolatie-check, nieuw glas-check, vloerverwarming-check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
16: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
18: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
21: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
25: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
25: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Op de koffie.

The Rolling Stones en Brown Sugar. Het is 9:11. Goedemorgen, het is weer vrijdag 25 september. Gisteren weer een ouderwetse Nederland-Duitsland. Veel emotie en een geweldig doelpunt. Vandaag spetterend vrijdag, morgen burendag, Gelderse dag. Kortom, je zou bijna aan rust denken. Een keer. Hier is Alison Moyet, goedemorgen.

0: Peter Jean Hernandez, zo heet hij. Misschien wel heel ver, familie van onze nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Prachtige plaat weer van hem. Risk It All. Het is 10:10.
1: De plaat bij de dag.
0: En dan weet je, dan is het tijd voor de plaat bij de dag in Op de Koffie. Vandaag is die van José. En José die zegt, ik wil gewoon de allerbeste zanger van Nederland horen. Dat is Jan Dulles. Die zingt in de 3J's. En Hou Van Mij vind ik geweldig op vrijdag als plaat bij de dag. Ah, hier is Jan. En de 3J's voor jou, José.

Oktober sluiten ze af in de AFAS. Ja, zo lang zijn ze er alweer. De 3J's een beetje veranderd, de samenstelling, maar de muziek blijft geweldig. Mooi plaat bij de dag ook. Dank ervoor, José. Heb jij een plaat bij de dag? App of mail even, hè? robertgld.nl of even 06-22-22-1342. En dan zeg je welke plaat jij wil horen. En waarom. Dit is Whitney Houston.

Soms moet je ook niet moeilijk doen. En de tekst opschrijven die in je komt. Daar een liedje mee verzinnen. Can I have another piece of chocolate cake? Van The Crowded House. 3:30 geworden. Het is nog een frisse ochtend in Gelderland. In Nieuw-Milligen bijvoorbeeld 5,7 graden. En in Oldebroek 8,3. En het is vannacht echt op sommige plekken onder nul gemeten. Daar gaan we straks eens verder over praten. Nu kijken we even naar het Gelders nieuws op gld.nl. Wat is allemaal gebeurd de afgelopen tijd in onze provincie? Anti-AZC-protest in Kesteren. Daar heeft de politie ingegrepen op een gegeven moment. En 7 mensen aangehouden. Een handvol demonstranten werd ook nog eens in een busje afgevoerd. Veel vuurwerk en eerdere rellen hadden geleid tot al het achter de hand hebben van de ME. Verder ook op gld.nl te lezen dat Jan Kottelenberg vertrekt als burgemeester van de Neder-Betuwe. Ik heb genoten van mijn werk, maar gaat midden 2027 afscheid nemen van de gemeente. Dat heeft hij gisteravond bekendgemaakt tijdens een vergadering van die gemeenteraad. Hij noemt geen concrete reden, maar misschien ja, geen zin meer. Kan natuurlijk ook. En gloednieuwe laadpalen die vernield zijn met peurschuim in Barneveld. Gloednieuwe laadpalen deze week tot 2 maal toe volgespoten met peurschuim. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag en in de nacht van dinsdag op woensdag in de wijk De Burg. Nou ja, niemand snapt het eigenlijk waarom je dit doet. Het is echt pure zinloze vernieling. Meer te lezen over Gelderland en het nieuws in Gelderland op gld.nl 24/7. En heb jij tips? Dan kun je ons weer tippen via de app 06 22 22 13 42.

en Ain't No Sunshine hier op Radio Gelderland. 9:50 geworden. Het is vrijdag 25 september, de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat wij het Gelders ventiel worden hier op de radio. Al jouw kleine en grote ergernissen, vertel ze op de radio. App ze door en mail ze door. Dan ben je er vanaf, kun je lekker het weekend in. Kun je lekker burendag gaan vieren zonder die ergernis in je lichaam. Of de Gelderse dag. Heb je kleine ergernissen? Praat ze van je af, schrijf ze van je af. Dat kan alvast via de app 06-22-22-1342. Of je kunt even mailen rob@gld.nl. Ga gewoon als Lely Blanc het weekend in. Dit is Prince. The Raspberry Beret.

0: Dus na Floris Lafebe. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja, het is onder nul geweest op sommige plekken, hè?
1: Inderdaad. Ja, in het oosten van Nederland was dat het geval. In de regio rondom Twente en Hupsel, daar is het dicht bij het vriespunt gekomen. Maar inmiddels schijnt de zon uitbundig in heel de provincie. Trekken er enkele dunne sluiwolken over. En is het al aardig opgewarmd, naar zo'n 15 tot 17 graden actueel. En vanmiddag komt daar nog veel meer bij. We gaan zelfs naar een warme dag toe, met waarden tussen de 20 en lokaal 22 graden. Bij niet al te veel wind uit een zuidelijke richting, die dus die hele warme lucht naar onze provincie toeblaast. Eigenlijk echt een fantastische nazomerdag in heel de provincie, met dus ook weinig wind daarbij.
0: Ja, en er komt nog gewoon een zomerse week aan, hè?
1: Ik ben bang van wel inderdaad. Zeker na het weekend volgt er een periode met vrij warm nazomerweer. Eigenlijk kunnen we het een vervolg van de zomer noemen. Want de temperaturen gaan na het weekend stijgen naar zomerse waarden van 25 tot lokaal misschien wel 28 of 29 graden. Daarbij flink wat ruimte voor de zon. Niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. Maar in het weekend hebben we tijdelijk met wat meer bewolking te maken. Als de wind op zaterdag gaat draaien uit een noordelijke richting. Dan wordt er tijdelijk ook wat vochtigere lucht aangevoerd. Met wat meer bewolking in het weerbeeld op zaterdag valt er misschien een spatje lichte regen of motregen uit. Af en toe wat ruimte voor de zon. En morgen liggen de temperaturen met 19 of 20.

0: graden, ook een stukje lager dan vandaag. Zondag meer ruimte voor de zon, dan bij een zuidelijke wind wat hogere temperaturen van een graad of 22. Maar na het weekend, volgende week eigenlijk, ja, dan barst echt die nazomer helemaal los in de provincie.
1: Ja, en dan gaan we naar 25 en ik heb al 30 gehoord ergens.
0: Een enkel weermodel gaat naar 30 graden, maar een snoeiharde 30 graden durf ik niet te geven in onze provincie. Misschien in het uiterste zuiden van het land en nabij de grens van België en Nederland zou het misschien wel eens tropisch warm kunnen worden op dinsdag en woensdag, maar een afgeronde 29 graden is natuurlijk ook zeer warm voor de tijd van het jaar. Erg bijzonder. En later volgende week stijgt de kans op een aantal fikse buien. Dus die verdrijven dan weer die hele warme luchtsoort uit onze provincie.
1: Juist. Ja, je zegt, het is toch wel erg bijzonder.
0: Ja, het is zeker bijzonder. Normaal is het ongeveer 16 of 17 graden overdag. En dan zitten we volgende week zelfs 10 of 11 graden boven. Dus dat is toch wel erg bijzonder en markant voor de tijd van het jaar. Ja.
1: Blijft de nacht ook warm? Of gaat
0: het, Ja, afgelopen nacht was het dus wel behoorlijk fris. Ja. Maar tijdens de nachtelijke uren koelt het nog wel lekker af. De nachten worden natuurlijk een stukje langer dan de dagen zelf, wanneer het licht is. Dus we kunnen minimumtemperaturen van 11 of 12 graden verwachten. En dat is een prima temperatuur om te slapen.
1: Dat is ook belangrijk, goed slapen. Ja, Floris, dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne dag nog, hè.
1: Jojo.

Signs and Your Love Still Brings Me To My Knees. Hij zei het echt, hè. 30 graden zit er best in. Echt, zomerse week is een hele, hele lange zomer die we beleven met z'n allen. We gaan naar Tine toe. En dat doen we met Morgan Wallen. Love Somebody.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
11: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel.
5: Verkeersinformatie, een melding vanaf de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. 10 kilometer langzaam rijden en 10 minuten vertraging. En een melding vanaf het spoor tussen Den Bosch en Geldermals. Rijden geen treinen, dat komt door een aanrijding. Er rijden daar bussen.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
14: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met Vin.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

David Cassidy in de Partridge Family. Ja, legendarische televisieshow. Daar kwam nogal wat talent vandaan en ook een hoop muziek. I think I love you. 11:10, het is vrijdag 25 september, de laatste vrijdag van de maand. En op de laatste vrijdag geven wij iedereen de gelegenheid om de kleine, misschien grote ergernissen van zich af te blazen, te schrijven, te bellen. Gooi het weg, hè? Gooi de eter in, de kosmos in. Dan is het maar weg. Je krijgt dingen van de kosmos. Maar die kun je ook wat teruggeven, toch? Jouw kleine ergernissen. Via 0800-345-0345. Of gewoon even mailen. rob@gld.nl. En de app, die kun je ook nog gebruiken. 06-22-22-1342. Ja, gedeelde ergernis is halve ergernis, toch? We maken onze eigen tegeltjes vandaag. Laat maar komen, jouw kleine ergernissen. Daar kun je gewoon lekker ontspannen het weekend in. Het wordt burendag, dus dat is wel lekker als je daar een beetje relaxed bij staat, toch? Of de Gelderse dag. Op 150 plekken ontbijten en elkaar ontmoeten. Doe dat zonder ergernissen in je lichaam. Bel 0800-345-0345 of app of mail om jouw ergernissen gewoon uit je systeem te krijgen. Van harte welkom. Dit zijn de Ghostbusters van Ray Parker.

Ghostbusters remake van geweest. Maar ja, die was het net niet eigenlijk. Ja. Maar dat is misschien de leeftijd welke je het eerst zag. Die vond je het leukst. Kleine ergernissen vandaag bij de koffie. Want net voor het weekend, net voor het eind van de maand, gooit van je af, hè, je kleine ergernissen. Kun je lekker gewoon doorlopen van het weekend. Theo zegt van, ja, ik hoor die weerberichten. Ik zit daar niet op te wachten, eerlijk gezegd. 25 plus, nog een weekje. Laat maar gaan. Evert zegt, ik erger mezelf dat ik nog geen koffie heb gedronken. Dat ga ik nou even doen. Ja, nou, gewoon doen, Evert. En gewoon erbij blijven ook. Dan hoor je de ergernis van iemand anders. Kan allemaal goed. Leen die zegt, fatbikes. Het is misschien een terugkerende ergernis bij heel veel mensen. Maar ik vind ze ongelooflijk snel gaan. Ik zit in dezelfde wijk als jullie. Je kent de weg waaraan jullie liggen. Die nodig blijkbaar uit om te fatbiken. Ik meet daar wel eens fatbikes die 60 km per uur gaan. Want ze halen mij rechts in mijn autootje. Dat is toch ongelooflijk? En ik schrik er iedere keer van. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die gaan echt wel heel erg goed, hoor. Even kijken. Zeg Jan, mijn ergernis is dat dat de komende weken niet op mijn brommer gereden kan worden. Dat vind ik jammer, want het is wel een mooie week om te rijden. Goed weekend. Tot maandag. Henry, een kleine ergernis van mij. Dat fietsers te pas en te onpas over voetpaden rijden, terwijl daar voetgangers lopen. En de handhaving daarvoor, die zie ik nooit. Sommige fietsers worden zelfs boos als je over het fietspad loopt. Ja. Ja, we hebben een klein landje. We hebben van allerlei wegen, fietswegen, auto-te-gastwegen. En dan moet je maar kijken wie het sterkste is eigenlijk. Hè? Zo werkt het. En wie er dan het eerst kwaad wordt. Mart die zegt, ik erger me toch een beetje aan het feit dat de grote marken uit de winkel verdwijnen. Iedereen wil natuurlijk makkelijk op het internet kunnen shoppen. Maar ik hou ook gewoon van in een rek kijken waar mijn maat dan zou moeten hangen bij de grote maten. Ik zit inmiddels tussen de 3 en de 4XL. Nou ja, vroeger kon je nog wel eens een leuke winkel binnenlopen om dat te vinden. Maar nu is het echt zoeken. Alleen bij sommige prizefighters kom ik terecht. Maar ja, die zijn dan hier niet echt hip. Dat is meer voor even erbij te kopen. Ja, dat is wel een probleem. Ja. Er is heel veel van wat afwijkende maten gewoon uit internet gegaan. En de meeste winkels, ja, die merken natuurlijk ook wel dat daar niet zoveel op gereageerd wordt en gekocht wordt. Stefanie, wij vliegen zondag voor een week naar Gran Canaria. Daar is het nog warmer. Is dat een ergernis of niet? Nee, ik weet het ook niet. Ik erger me niet snel. Het is net als met problemen. Kun je het oplossen? Doen. Kun je er niks aan doen? Laat het los. Fijn weekend. Ja, dat is makkelijk gezegd, Hanneke. Laat het los. Lisbeth bijvoorbeeld, die zegt, ik erger me een beetje aan mezelf. Want ik heb mezelf beloofd 2 keer per week te gaan sporten. Vanaf het nieuwe jaar. September is dat, het nieuwe seizoen. En dat is precies 2 en 1 week goed gegaan. En tussen die 2 en 1 week zat nog eens een week. Ja. En ik ga me daaraan ergeren. Ja. Ja, ik zou dan zeggen, laat het los. Maar ik zou ook zeggen, heb jezelf lief, hè, Lisbeth. Het hoeft niet als je je lekker voelt. Heerlijk. Die fatbike is niet het probleem, Rob. Maar 80% van de mensen die erop zitten. Bij de meesten is het fatsoen ver te zoeken, zegt Benny. En Max die zegt, trimmers en hardlopers op het fietspad, als er gewoon een stoep is. Ja, dat is ook zoiets, ja. Ja, die gaan dan op dat fietspad trimmen, omdat je natuurlijk op het voetpad de voetgangers stoort. Maar op dat fietspad, dan ben je weer stoormens voor de fietsers. Simone zegt, ergernis van mij, ik mail iedere week met de meld- en herstellijn bij mij, de gemeente Beek, om weer vuil en vuilniszakken in de straat op te komen halen. Want mensen zetten alles neer op de dag dat het daar geweest is. Zwarte, grijze zakken, vaak ook die oranje zakken met etensresten erin. Dat gaat lekker stinken. Wat komt daarop af? Ongedierte. Bah. En als ik niet mail, blijft het zomaar een week staan. Kan toch niet? Niet normaal. Nou, dat is eruit. Lekker weekend allemaal. Nou, heb jij nog kleine ergernissen? Laat komen. Dan ben je er maar vanaf, hè, voor het weekend. Hier is die hele mooie nieuwe van Douwe Bob. Note to Self.

The Jacksons, Show Me The Way To Go. Om 3:03 hier op Radio Gelderland. Op de laatste vrijdag van de maand. Het is vrijdag 25 september. Altijd even tijd voor de kleine ergernissen. Praat ze maar weg, hè. Dan ben je er maar klaar mee. Chris zegt even terug nog gisteravond toch nog, hoor. Die scheidsrechter bij Oranje, Duitsland. Die had zijn dag niet, hoor. Heb ik maar geërgerd. En nog meer ergernissen. Van Erika, die zegt, ja, ik ben Duits, maar Nederland had gisteren toch gewoon moeten winnen. Klopte ergens niet voor mijn gevoel. En Gerry zegt, nou, ik ga me zorgen maken om mezelf. Ik heb niks te klagen. Nee, deze maand. Gek, hè? Nou, ben er blij mee, Gerry. Dan kun je sowieso lekker het weekend in. Steef die zegt, ja, ik zal niet de enige zijn met de hoge benzineprijzen. Ongelooflijk toch, wat we betalen voor een litertje. Het is er zo nergens dat ik me niet meer erger. Nou. Hier is Rod Stewart.

0: De smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

0: Vandaag vaste bezoekers ook van onze alle 1300 goed toplijsten worden er goed ingestemd. Hank de Knife en de Jets, de Arnhemse rockers van de Welleer. Bijna 6 minuten over 10:30, dan weet je het. We gaan de prijzen proberen weg te geven.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Want je moet er wel iets voor doen om de prijs te krijgen die we hebben voor jou. We hebben er 3 klaar liggen en die hangen vast aan 3 goede antwoorden op 3 vragen. En bij de eerste vraag krijg je ook nog een beetje bedenktijd. Dan heb je 2 platen de tijd om het antwoord echt op je gemak te zoeken. De eerste vraag houdt ons bij de Kinderboekenweek. Die komt eraan. En de Gouden Griffel was de prijs voor het beste boek. Maar er is ook een prijs voor de beste illustraties. Hoe heet die prijs? De prijs voor de beste illustraties in de kinderboeken. Want de Kinderboekenweek komt eraan. Hoe heet die prijs? Ga maar zoeken. En dan heb je 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. En dat gaat dan via app of mail. De app heeft als nummer 06 22 22 13 42. En mailen gaat via rob@gld.nl. De Kinderboekenweek die komt eraan. En dat betekent dat de Gouden Griffel ook weer wordt uitgereikt. Maar er is ook een prijs voor de beste illustraties. Karst Janneke Rogaar, die heeft die prijs gekregen. Maar wat heeft ze gekregen? Laat me weten, de komende 2 platen via app of mail. De prijs voor de beste illustraties in kinderboeken. App of mail. Eerste plaatjes van Simply Red.

0: Ach, misschien is het tijd. Het is tijd. Yves Berendsen. En als je niks doet, dan krijg je spijt.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, dat is ook met spelletje voor bij de koffie. Als je denkt, ah, ik weet het, gewoon even app of mailen. Misschien kom je er doorheen en ga je spelen. We hebben in ieder geval één vraag kunnen stellen aan iedereen... waar ook een beetje bedenktijd aan zit. Dus die gaat zeker goed zijn. De eerste vraag van vandaag, namelijk op deze 25e december... is de kinderboekenweek. Die komt eraan. De Gouden Griffel... die is bekend. En ook die andere prijs is bekend.

0: gewoon, nou, dat is het.
1: Ja, je hebt opgeschreven het gouden penseel. Weet je toch? Ja. Ja. Nou, dat was dus goed.
0: Ja.
1: Nou, we gaan gewoon door. Ben je een kinderboekenliefhebber, Steur?
0: Nou, wel geweest vroeger, hoor. Heel veel gelezen.
1: Ja, en voorgelezen ook en alles?
0: En voorgelezen ook, ja hoor.
1: En is er iets bijgebleven van een boek waarvan je denkt van... nou, dat vond ik wel heel erg mooi.
0: Nou, Alleen op de Wereld.
1: Och, ja.
0: Oh, ja. Ja, oh, tranen gehaald van dat jongetje.
1: Ja, dat is eigenlijk echt geen kinderboek, hè.
0: Verschillende kinderen, ja. En dan hadden we een meester op de lagere school. Was al een oudere meneer. Ja. En die las voor uit Fulco de Minstreel. Nou, dat boek heb ik ook verschillende keren uit de bibliotheek gehaald.
1: Ja, ja. Dus, dat kun je nog helemaal terugkrijgen dan, hè? Dus,
0: ja, weet je, die meneer die kon heel mooi vertellen, hè?
1: Ja, dat is ook een kunst.
0: De vierde of de vijfde klas van de lagere school. Ja. En dat greep je helemaal.
1: Ja, ja, dat is ook een kunst, toch? Gewoon een verhaal voorlezen of een verhaal vertellen. Ja,
0: ja. Zeker weten.
1: Ik weet nog heel vroeger had je op televisie Dave Allen. Ik weet niet of het een Ier was of een Engelsman. Die ging op een kruk zitten en dan vertelde die verhalen en grappige dingen. En dan,
0: ja.
1: Dat was televisie van niks eigenlijk. Maar ja, nee. Je zat naar een man op een kruk te kijken. Dat was geweldig.
0: Het greep de kinderen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Daarom, we gaan naar de muziekvraag. Want Will Smith is acteur, maar ook zanger. Hij wordt vandaag 58. Als hij zingt, hoe heet hij dan? Fresh Prince of Next Prince?
0: Fresh Prince.
1: Ja. Jij bent een fan, hè, stiekem.
0: Ja, nou.
1: Ja, dat hoor ik wel.
0: Algemene kennis.
1: Ja, daarom. Dan gaan we nog een stukje algemene kennis bevragen. Het aantal asielzoekers in de provincie. Want gisteren weer protest in Kesteren tegen een komend AZC. Maar heel kleintje eigenlijk daar. Als je ziet wat de grootste stad in onze provincie opvangt. Dat zijn er zo'n 2000 structureel. En als je de Oekraïners meetelt, dan 3300. Wat is in Gelderland de stad met de meeste opvang als we het hebben over asielzoekers? Is dat Arnhem of Nijmegen?
0: Nou, ik ga voor Arnhem.
1: Ja, dan ga je goed.
0: Ja.
1: Daar 3300 met af en toe wat noodopvang erbij. En Nijmegen gaat naar de 900. Daar komen er nu 430 en 3 is 700 bij. Die gaan naar 1600. Apeldoorn is dan de nummer 3 in de provincie. Dat zijn natuurlijk de grote steden die meer opvangen. In totaal vangt Gelderland zo'n 11.000 zoekende mensen op naar onderdak en een beetje veiligheid.
0: Ja.
1: Hoe
0: waaronder
1: zit je
0: ook verschillende inloggen, hoor.
1: Oh, jullie zitten in... Ja. En is dat goed te doen in Lochem? Of hoe zitten jullie in de race?
0: Nou, ja.
1: Ja.
0: Mensen morren niet zo gauw in de Achterhoek, weet je wel.
1: Ja.
0: Morren wel, maar niet zo openbaar eigenlijk.
1: Ja, dus gewoon doordoen, maar...
0: Ja.
1: Kijken hoe het gaat.
0: En laten we maar eerst afwachten, ja.
1: Ja, eerst maar eens kijken wie er komt. Rolien, jij bent een fan van... Fresh Prince, hoor ik. Zo'n plaatje van hem draaien?
0: Prima.
1: Ja, het is ook een lekker plaatje. Het heet Summertime. Normaal zou ik zeggen...
0: heerlijk.
1: Ja, nou, ik zou zeggen in het eind september, dat is voorbij. Maar dat is niet, hè? Nee. Vind je het lekker dat er nog eens een week zomer komt?
0: Nou, echt waar. Weet je, Rob, het is vandaag 80 jaar geleden... Ja, mijn ouders leven niet meer.
1: Ja.
0: 80 jaar geleden trouwden mijn vader en moeder op deze dag.
1: Ach.
0: 25 september 1946.
1: Ja.
0: En mijn moeder zei altijd, het was zulk prachtig weer. We konden gewoon lopend naar het stadhuis.
1: Kijk, nou, wat praten we nou over klimaatverandering? Het was 80 jaar geleden ook al lekker weer.
0: 80 jaar geleden ook heerlijk weer. Ja hoor.
1: We gaan hem starten. Het is echt een lekker plaatje hoor.
0: Ja,
1: Summer.

Ja, samen met DJ Jazzy Jeff was Fresh Prince een duo eigenlijk. Hij is daarna gewoon doorgegaan. En nu dus 58 jaar geworden. Wel, Will Smith, daar hebben we het over. Acteur, maar ook gewoon zanger en artiest. Ja. Hij mag 10 jaar wel niet meer op de Oscar-uitreiking komen, omdat hij een paar jaar geleden toch een klap gaf van Chris Rock. We gaan het hebben over een liedje dat door veel mensen is gedaan. Ook door de originele schrijver ervan, Billy Joel. Maar Barbra Streisand pakte dat liedje ook op en maakte daar ook een heel mooie uitvoering van. Toen kwamen ze elkaar tegen en toen zeiden ze, waarom doen we dat niet samen eigenlijk? Want hoeven mensen niet meer te kiezen welke ze het mooist vinden. Die van ons samen, namelijk. New Yorkers, die houden van dit liedje of zeggen van, nou, niet voor mij, maar de meesten houden ervan. The New York State of Mind van Barbra en Billy. Samen.

0: app en start met Vin.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met €60 miljoen. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu €1 miljard bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel.
14: Verkeersinformatie dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met 25 minuten vertraging. We blijven op de A2, maar dan Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is het inmiddels 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En daardoor ben je 3 kwartier langer onderweg. En op het spoor tussen Den Bosch en Geldermalsen rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Er rijden wel bussen.
0: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
17: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
18: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Autotaalglas zit echt overal.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
25: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
26: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
27: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
28: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

Het is al een heel oud plaatje. Toen werd er al gezegd, er was geen bal op televisie. Toen hadden we nog maar 12 net of zo. Nu 333. Er is vaak nog steeds geen fluit op televisie. Doe maar. Dat toen al. Kijk op tv en sociale media. Wat brengt dat ons? Ja, van alles en ook niks. Ja. Wij gaan zometeen iets geven waar je misschien wel wat aan hebt. We gaan een beetje terug in de tijd. Maar je mag ook op onze kosten naar Muses om te genieten van een voorstelling. Welke dat is? Zometeen. En dan kun je zeggen, ja, ik wil. Je kunt nu ook al zeggen, ik wil. Maar dan weet je nog niet waar je naartoe kunt.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland. Punk.

0: can't get enough. Het is 11:50.
1: In ruil voor een recensie mag jij van ons het theater in.
0: Tijd voor ons om weer prachtige kaarten te gaan weggeven voor een optreden, een vertoning, in Muses in Arnhem. En dit keer gaat het om Piaf, de musical. Die komt woensdag, de 30ste september, naar Arnhem toe. Met weer Suzanne Zegers in de hoofdrol. En weer zijn de kritieken echt 5 sterren. Over het leven van chansonnière Edith Piaf gaat natuurlijk de voorstelling. Maar zeer indrukwekkend. Geweldig, super, prachtig, krachtig, schitterend. Ga naar deze musical als je de kans krijgt. Dat zijn de recensies in de grote kranten en op de grote websites. Nou, van ons mag je. 2 kaarten kun je krijgen voor woensdag. 8 uur begint het. Over Piaf dus. Met Suzanne Zegers, die daar een musicalprijs voor heeft gekregen als beste vrouwelijke hoofdrol in 2024. Dus je gaat ook nog eens naar gewoon prijswinnend materiaal kijken. En op onze kosten. Dat scheelt je, omdat je 2 kaarten krijgt, een dikke €100. Drankje erbij en een hele mooie avond. Heb je daar zin in? Om dus naar Edith Piaf, de musical, te gaan. Piaf, de musical. Muses is de plaats. 30 september woensdag, de tijd. Dan app je even. Ja, dat wil ik. Naar Piaf, de musical. Of je mailt even. Ja, dat wil ik. Naar Piaf, de musical. En misschien krijg je dan 2 kaarten. 20 minuten lang mogen ze binnenkomen, de appjes. Nu van ik heb zin om naar Piaf te gaan. En dan gaan we een keuze maken. Kom maar op. 06-22-22-1342 of rob@gld.nl. Klein voorproefje. Hier is Edith Piaf met een nummer dat afgelopen paar jaar ook nog een hitje was.

sterk nummer is het, hè? Kylie Minogue maakte er 3 jaar geleden haar versie van. Had hij ook een hit mee met Padam Padam. Maar is dus van Piaf. En Piaf, de musical, die komt naar Arnhem Muses komende woensdag. Wil je daar naartoe op onze kosten? En de enige tegenprestatie is dat we je maandag erop bellen voor een recensie. Dan heb je, of mail je, komende kwartiertje. Ja. Rob@gld.nl of even de app gebruiken. Na Piaf, tegenprestatie, kleine recensie. That's it.

Ja, niks blijft zoals het was. As it was van Harry Styles. 3:30 geworden. De provincie warmt langzaam op. In Buren is het inmiddels 15,1. En in Putten al 17,3 graden. Kijken we ook nog even naar het verkeer. Hoe dat doorrijdt. Of niet. Ja, redelijk wel. Maar ook wel een aantal meldingen. De A2 namelijk. Den Bosch richting Utrecht. Knooppunt Hintham-Waardenburg 13 kilometer. Met een kwartier vertraging. Op diezelfde A2. Maar dan Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel. 20 kilometer met 35 minuten vertraging nu. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen af de Wageningen en knooppunt Waterberg, ook 10 kilometer langzaam rijden, stilstaan. Kwartier vertraging komt door een kapotte auto, de rechter rijstrook is dicht. En de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En nog steeds geen treinen tussen Den Bosch en Geldermalsen door een aanrijding. Er rijden daar nog steeds bussen.

Oh, wat een lekkere zo net voor het weekend. The Four Seasons en Silver Star. Voor de kaarten voor Piaf hoef je niet meer te mailen of te appen. We hebben een hele leuke man en een hele leuke vrouw gevonden die samen naar de musical gaan. Yeah. Je kunt nog wel gaan stemmen op alle1300goed.nl. Kun je misschien nog een bijtje winnen. Ja, deed Willem ook. En één van de platen van Willem is van The Doors. En Willem schrijft erbij, ja, het is eigenlijk een heel herfstige plaat, maar die herfst komt maar niet. Nee, klopt. Maar met een beetje regen en The Doors en je ogen dicht, lijkt het herfst. Riders on the Storm, ook in alle 1300.

Riders on the Storm van The Doors. Ja, misschien komt u wel in de lijst. Stel de 1300goed.nl. Je kunt nog stemmen tot en met 1 oktober van 9 tot 18 zenden wij hem uit. De muzikale smaak van Gelderland. Het is eigenlijk een soort marktonderzoek ook voor ons. Dat wil jij horen. Ga stemmen en maak kans ook nog eens op een van de 50 ontbijtjes. Je bent van harte welkom. Alle 1300goed.nl.

0: R.E.M. Rapid Eye Movement, daar is de band naar vernoemd. En Losing My Religion. Tijd voor zometeen tot drie met Erik van den Berg. Maar die is heel druk vandaag.
1: Want ik ben hartstikke druk. Ik ga vanavond een hele dag, punkavond presenteren. Dus hele studio vol met oude punkers. Kijk. En ook trouwens nieuwe punkers, want er zijn nog steeds punkbands.
0: En wat gaat er tot drie gebeuren?
1: Kijk even terug op Nederland tegen Duitsland, de voetbal. Het heeft 10 jaar geduurd. 10 jaar na Donny van der Beek is er weer een Gelderse voetballer gedebuteerd in Oranje. Max Meerdink.
0: Oh ja.
1: 10 jaar. We zijn de grootste provincie van Nederland.
0: Schitterend doelpunt, echt.
1: Ja, fantastisch.
0: Dat is echt een beetje
1: ongeveer. Ja, Meerdink had ook nog wel eentje kunnen maken. Dat zat een beetje tegen.
0: Was een lekkere wedstrijd.
1: Hoe kan het nou dat in 10 jaar tijd in zo'n grote provincie maar 1 voetballer nu gedebuteerd is?
0: Dat dus tot 3 en tot 11 gaat Erik door met punk. Hele mooie avond en een lekkere middag. Hier is Survivor.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
14: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
13: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Even kijken naar de files en ik noem ze met een kwartier en meer aan vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer, bijna een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. 20 kilometer langzaam rijden. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en knooppunt Ewijk. 7 kilometer, een half uur oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Zometeen tot 3. Meteen muzikaal lekker beginnen. Na de reclame met Genesis.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
19: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
20: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
21: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
22: www.123gold.de.
23: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
26: Hey Remon!
27: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Hey Remon!
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
30: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
29: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
30: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
29: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
30: Oké, ga ik op letten.
29: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
30: Doe ik.
29: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: James, Fleetwood Mac. Een hele goede middag, welkom bij Tot 3. Natuurlijk zometeen even contact met de Weerplaza over het weer voor de komende dagen. Nou, het gaat nazomeren, wat heet. We zouden zomaar in een soort hittegolf terecht kunnen komen als ik het zo eens een beetje hoor. 30 graden wordt al genoemd, dat is ongelooflijk. En dat terwijl afgelopen nacht in Twente, weliswaar op klomphoogte, maar toch, vorst is gemeten. Nou, dat is toch wel gek, toch? Hartstikke koud s'nachts en dan binnenkort weer 30 graden overdag. Nou ja, hoe dat precies in elkaar steekt en wat we mogen verwachten, we horen het zo meteen. Verder even vooruitkijken naar het weekend natuurlijk. Ik heb een hartstikke leuke wandeltip voor je. De Pegasus wandeltocht in Ede. Daar gaan we zo rond 14:15 even aandacht aan besteden. En natuurlijk het nieuws. Even contact zometeen met de familie Meerdink. Die waren natuurlijk apetrots, want achterhoeker Max Meerdink debuteerde gisteravond in Oranje.
1: Tot 3.
2: Ik wens jullie heel veel succes en vooral ook plezier.
1: Met Erik van den Berg.

0: Je zit in mijn hoofd, de drie J's. En wij wensen Horssen en omgeving heel veel plezier vanavond. Want de kermis in Horssen is vandaag. En een optreden vanavond van de drie J's.
1: Nou, ik dacht net ook even dat je het over mij had.
0: Want?
1: Je zit in mijn hoofd. Ik denk, nou, wat aardig.
0: Jij zit in zeker in mijn hoofd. En ik van, zou Joy nog komen? En waar gaan we het over hebben? En dat soort dingen. Waar moeten we het over hebben? Wat is er in het nieuws?
1: Nou, dat zal ik je even vertellen. In Delft zijn honderden studenten op de fiets gestapt gisteravond om te protesteren tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen tijd zijn daar rond het Delftse Hout meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Het is niet heel toevallig dat ze dat dus op de fiets doen, dat protesteren. Want de vrouwen die werden aangevallen waren op dat moment ook op de fiets.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
1: Ja, echt tientallen tot honderden mensen op de fiets gisteravond.
0: Ik als man kan me dat helemaal niet voorstellen.
1: Nee.
0: Ja, niet dat een man dat doet, dat snap ik al helemaal niet. Wat is daar nou aan? Hè? Alleen maar agressie en onvriendelijkheid. En nou ja, dat doe je niet. Maar als vrouw lijkt me echt vreselijk.
1: Ja, nou, ik ben blij dat jij er zo in staat, Erik.
0: Maar heb jij er als last van gehad? Als je gewoon ergens fietst, dat er...
1: Ja, zeker.
0: Dat je na wordt geroepen of erger?
1: Ja, vroeger toen ik nog wat meer uitging dan nu. Eigenlijk geregeld bijna elk weekend.
0: Ja.
1: Ja, het is echt wel een probleem, hoor.
0: Ja, ik heb drie dochters en ik ben altijd blij dat ze wel weer thuis zijn.
1: Snap ik. Ben jij ook van dat ze altijd samen moeten fietsen of even een appje als ze er zijn?
0: Dat laatste zeker.
1: Ja.
0: Maar mijn jongste is echt zo'n stevige tante, zeg maar. Die zegt, ik fiets wel even zelf terug en zo. Maar dan ben ik altijd blij. Zeg, daar zet wel even je telefoon aan. Dat is tegenwoordig wel makkelijk natuurlijk.
1: Precies.
0: Of locatie. Ja. Toch ja. Eventjes een gevoel heb van...
1: Doe ik ook wel vaak.
0: Het is maar een klein stukje. Maar
1: mijn live locatie
0: en laat het even weten natuurlijk.
1: Precies, ja. Precies. Heb jij gisteravond gekeken, Erik?
0: Ja, zeker. Ik zat er klaar voor.
1: Nou, wat goed. Ja, bij ons thuis stond hij ook aan. Want het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Xavi gelijk gespeeld tegen Duitsland. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd er namelijk 1-1. Nederland speelde goed, maar kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna aan het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. De supporters in het stadion die zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje.
3: Ja, zijn tevreden. Eerste start, toch?
4: Ja.
5: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Nandes. Dat is niet normaal.
6: We gaan ervoor.
7: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Opportunisme is voetbalsupporters nooit vreemd, hè?
1: Nee.
0: Een goede wedstrijd en we houden van Xavi.
1: Het is mooi ook dat het altijd na de wedstrijd wordt gevraagd wanneer natuurlijk het bier ook rijkelijk heeft gevloeid.
0: Nou,
1: zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League in en tegen Servië.
0: En we hadden een Achterhoekse debutant, Max Meerdink.
1: Ja.
0: Ik ga straks even bellen met de uiteraard zeer trotse vader van Max.
1: Wat leuk zeg, dat dus zometeen. En dan op de IJssel geldt vanaf vandaag eenrichtingsverkeer. Iets wat nog niet eerder is voorgekomen. Tussen Zutphen en Westervoort mogen schepen alleen nog richting Arnhem varen. Want de vaargeul die is door droogte op een paar plekken te ondiep geworden om elkaar veilig te passeren. Voor de schippers die de andere kant op moeten, heeft dat nogal wat gevolgen.
8: In de stroomgebieden van de rivieren valt al weken weinig regen. En daar lijkt voorlopig nauwelijks verandering in te komen.
9: Het waterpeil in de vaargeul is op sommige plekken gezakt tot 1,45 meter. En vooral bij een bochtig en smal stuk tussen Zutphen en Westervoort is dat te laag.
8: En dus moeten schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen 300 kilometer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De binnenvaartsector heeft begrip voor de maatregel, maar is er niet blij mee. Het kost extra tijd en brandstof en producten komen later bij de klant aan. Het kabinet liet eerder al weten bedrijven niet te compenseren voor financiële schade door het lage water.
1: Ja, lullig hè?
0: Ja, 30 kilometer zie ik net op de routeplanner. Normaal gesproken.
1: Ja.
0: En dan moet je via Tiel Amsterdam. Dan word je toch knettergek.
1: Daar word je echt knettergek van. Ja, het is echt een groot probleem aan het worden.
0: En dan dat de dure brandstof die ze in zo'n boot moeten tanken natuurlijk. Er zal wel gewoon diesel in gaan, neem ik aan.
1: Ja, echt vreselijk.
0: Dus de lage waterstanden, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf.

0: Help is on his way, Little River Band. Radio Gelderland, het is 1 minuut voor half. Tijd voor wat lekkere muziek. Niet dat andere plaatjes er toen niet lekker waren, maar ik heb een paar echt lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Mel en Kim bijvoorbeeld. We gaan even naar Drenthe, dat is Kik. Maar eerst even kijken naar de samenstelling van alle 1300 goed. Je kunt stemmen op jouw favoriete liedjes. Je kunt er liefst 25 uitzoeken. Minder mag ook hoor. Zijn er mensen die één liedje uitzoeken? Nou, daar denk ik van, dan kun je er ook wel 2 of 3 uitzoeken, toch? Maar goed, het mag allemaal tussen de 1 en 25. Je hebt nog eigen keuzes, kun je invullen. En de lijstjes die komen aan de lopende band binnen. En ik zag, dat vind ik leuk, net een lijstje binnenkomen van collega Xandra. Nou, meteen eens even gekeken, waar zal die Xandra daarvan houden? Herman Brood, Kate Bush zie ik staan. Helding heeft ze erbij gezet. Yusun Doer, Wem, Icehouse, Alida's Hidding. Nou, een mooi lijstje, Xandra. Laat het je inspireren. Ga naar onze website www.alle1300goed.nl of klik op een van de banners op de website of in de app. Dan kom je er vanzelf. Ik ga zo een liedje draaien uit het lijstje van Xandra.
1: Hij komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
2: Oh, het Trojka-lied.
3: Het Trojka-lied?
2: Ja, dat is leuk. We kunnen wolven ook meehuilen.
1: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
2: Hartstikke bedankt ook.
1: Joejoe.
0: Joejoe, dag dag. En deze... deze zou er ook in moeten, volgens Xandra. Maar dan heeft hij wel wat meer stemmen nodig. Dus steun jij Xandra voor de Crash Test Dummies?
4: Wow.

0: Het giet zoals het giet. Kik. Hier op Radio Gelderland. Het is 1:50. Gisteren is er weer een nieuwe episode begonnen voor het Nederlands elftal. Nieuwe coach, aantal nieuwe spelers opgeroepen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En de eerste wedstrijd was thuis tegen Duitsland voor de Nations League. Het werd 1-1. En op de tribune zat onder meer de hele familie Meerdink uit Winterswijk. Martijn Meerdink, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jullie waren er uiteraard van de partij, want je zoon Max, opgenomen in de selectie.
1: Ja, dat was mooi. Dat was natuurlijk in eerste instantie een verrassing. Maar ja, uiteindelijk is die knop ook wel heel snel omgegaan bij Max zelf.
0: Dat hij erbij zat en dat het de realiteit was geworden, zeg maar.
1: Zeker. Uiteindelijk hij zat in de voorselectie, maar ja, goed, niet opgenomen. Uiteindelijk wat blessures in de selectie en wat jongens. Is hij toch opgeroepen. Ja, supermooi.
0: Ja, fantastisch. En dan wil je daarbij zijn natuurlijk. Krijg je dan meteen van de KNVB een aantal kaarten of hoe werkt dat?
1: Ja, nee, dat gaat vanuit de speler. En volgens mij, wat ik zo begreep, was mij krijgen ze 6 kaarten. En dan stel je voor, buiten de 6 kaarten kun je nog wat kaarten bijbestellen, weet je wel.
0: Ja, geweldig.
1: Of als familie.
0: Ja, ja, met wie zat je allemaal op de tribune? Wie waren er allemaal mee?
1: Mijn vrouw, Monique. Max's broertje, Melle, die bij de Graafschap speelt.
0: Ja.
1: De vriendin van Max. Nog een paar vrienden van Max. En de ouders van de vriendin van Max. Dus ja,
0: hebben
1: aardige talen.
0: Ja, geweldig man. Want je zit natuurlijk regelmatig in een voetbalstadion. Je hebt er zelf bij gezeten. Maar goed, als je toch als ouder bij een mogelijke debuut van je zoon bij Oranje zit, dat moet toch ook voor jou heel bijzonder zijn.
1: Zeker, je zegt het ook al goed. Mogelijk. Weet je, je gaat naar het stadion. Ja, goed, wij vonden het wel heel mooi dat hij bij de wedstrijdselectie zat. Want er moeten er ook nog 3 op, zeg maar, op de tribune. Hè?
0: Ja.
1: Uiteindelijk kan een speler er ook buiten vallen. Was ook geen probleem geweest, maar dan is het al heel mooi dat hij bij de wedstrijdselectie zit. En ja, goed, na een half uur viel Brobbie uit.
0: Ja, ja, plotseling zat Brobbie op de grond. Dat schoot hem in een van zijn spieren, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, en dan kijk je toch even naar links, naar Max. Want we zaten op 25 meter van Max af, achter de dugout. En dat was echt wel, van Nederland zelf wel, dat was echt wel heel mooi. Mooi plekje.
0: Ja, fantastisch.
1: En ja, toen moest hij even 4 minuten warm lopen. En toen moest hij de warming-up in de wedstrijd nog doen. Dus ja.
0: Ja, precies. En zo klonk dat op de televisie, even het geluid.
2: Bij Nederland, Max Meerdink. Ja. Want Brobbie kan absoluut niet verder. Hij debuteert in de wedstrijd tegen Duitsland voor het Nederlands elftal.
0: Ja, daar staat hij. Wat deden jullie op de tribune? Allemaal je telefoon pakken en er een filmpje van maken? Of wat heb je gedaan? Of heb je gewoon gekeken?
1: Gewoon gekeken. Ja, ik heb mijn telefoon niet gepakt. Ja, die bleef alleen maar gaan. Maar, ik bleef rustig in mijn broekzak. Nee, maar mijn vrouw deed wel een filmpje maken. Maar goed, ja. Het moment gaat natuurlijk ook zo snel. Maar goed, hij stond op 25 meter langs de lijn. En dan gaat het bordje omhoog. En dan met nummer 17 loopt hij het veld in. Ja.
0: Ja, waanzinnig.
1: Er gaan toch wel dingen door mij heen, weet je wel. Ja, dat is wel mooi. Ja, toch wel een klein beetje emotioneel, links en rechts. Ja.
0: Wel, want je hebt natuurlijk, je hebt het sowieso zijn voetbalcarrière natuurlijk van de eerste stapjes tot nu meegemaakt. Dus je weet alle hoogte en dieptepunten en al die uren dat je getraind hebt. En dan staat hij in Oranje.
1: Ja, die droom is gisteren werkelijkheid geworden.
0: Fantastisch.
1: Maar goed, het is nog niet klaar.
0: Nee, want er zijn 4 wedstrijden te spelen. Nu dus al 3 te gaan. Dus ja, wie weet wat er nog in het vat zit. Nog even naar gisteren, want hij deed hartstikke goed. Het hele team deed het in de tweede helft hartstikke goed. Er kwamen een aantal kansen.
1: En hij aardig.
0: Scoorde bijna, zo klonk een van die kansen, de grootste.
2: Somerville, Dumfries, die een dijk van de tweede helft speelt. En daar is, wilde ik zeggen, de gelijkmaker wel.
0: Ja, ja, ik dacht ook, die gaat erin, Martijn.
1: Ja, ik stond
0: al. Maar hij kwam net te hard. Waarom kreeg je hem niet in? Was hij te vroeg of te laat? Of wat?
1: Hij zei iets. Volgens mij moest ik iets sneller naar voren, iets eerder reageren. Dat is ook wel, vind ik ook wel gelijk weer mooi dat hij dat analyseert. Maar goed, ja, goed, normaal wordt die bal er gewoon in, simpel.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, dan is het nog wel even lekker dat je dan de 1-1 maakt, want anders dan blijft dat nog langer hangen.
0: Ja.
1: Ik zag wel dat Van Nistelrooy gelijk naar hem toe ging. En maar die was de afgelopen dagen ook heel veel met hem bezig geweest. Dus, en in de wedstrijd ook, dat was ook mooi om te zien.
0: Dat hij van de coaching van Ruud van Nistelrooy langs de kant kreeg.
1: Ja, niet van de minste, hè?
0: Nee, helemaal geweldig. Ja, nu
1: nee,
0: ja,
1: dus het geruststellen van, zeg maar, toch. Want ik zag Max na die tijd nog wel dat het afgelopen was. Dat hij toch nog met die kans zat. Maar ja, dat betekent ook wel hem weer. Dat is ook wel weer mooi.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.

0: spits erbij, terecht. Ja. Want AZ kijkt natuurlijk ook een klein beetje mee, hè? Zo van, met een schuine oog. Zo van, kijk, het is ook niet logisch, vind ik dan. Wel, dan kijk ik ook een beetje als trainer. Maar niet logisch dat je Max nu gelijk...
1: Vier wedstrijden vol laat spelen. Nee, dat is natuurlijk een enorme belasting natuurlijk.
0: Precies, dat ook. Ja, dat ook. Dus,
1: fantastisch. Ja, hij gaat je wel voorbij deze periode, qua aantal oranje interlands.
0: Ja, ik heb net nog gezegd bij iemand, ook bij Noord-Holland of zo, ja. Een krant. Het is nu 1-1.
1: Het is nu 1-1 en hij kan er 1-4 van maken als het goed gaat. Met wat jij hebt 1 interland helaas maar kunnen spelen.
0: Het kan heel snel 2-1 worden.
1: Geweldig. En er was natuurlijk nog een debutant, Ruben van Bommel. Nou, ja, die hebben iets heel moois, want opa Bert, zijn vader. Ja. En hij, dus Max moet u eigenlijk ook uiteindelijk nageslacht op de wereld zetten. Die dan ook nog jullie trilogie gaat voltooien.
0: Dat zal.
1: Maar dat, ja, dat is voor latere zorg.
0: Dat laten we nog maar eens mee wachten.
1: Ja, geweldig. Ga er lekker van genieten de komende tijd met je zoon en bij Oranje.
0: Nee, kom goed. Dankjewel.
1: Dankjewel, ja. Martijn.
0: Oké.
2: Doei.
0: Hoi.

0: Stuck in the Middle with You. Muziek van Steeler's Wheel hier op Radio Gelderland. We gaan het hebben over het weer met Floris. Goedemiddag, Floris.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Ik zei het al, het zijn bijzondere tijden. Dat wil zeggen, in Twente hadden we een vleugje nachtvorst afgelopen nacht. En binnenkort gaan we richting de 30 graden.
1: Ja.
0: En alles wat ertussen zit natuurlijk.
1: Ja, een beetje kenmerkend voor deze periode van de tijd van het jaar natuurlijk. De nachten worden natuurlijk een stukje langer. Maar overdag kan de zon nog best wel krachtig zijn. Dus overdag zou het eens zomaar eens 25 graden kunnen worden na het weekend. Maar ook vandaag is het eigenlijk prachtig najaarsweer. Met flink wat ruimte voor de zon.

0: nauwelijks bewolking aan de horizon. En bij weinig wind uit het zuiden warmt het verderop naar 22 of 23 graden. En in de meteorologie noemen we deze dag ook wel een golden day.
1: Een golden day, waarom?
0: Ja, omdat er weinig wind staat, er weinig bewolking aanwezig is en de zon volop schijnt. Dus onder de vleugels van een hoge drukgebied gewoon een prachtig weertype vandaag om naar buiten te gaan. Dus alle omstandigheden zijn wat dat betreft goud.
1: Ja, hoeveel van die golden days komen de komende dagen nog meer voorbij?
0: Nou, de komende dagen gaat bewolking een beetje goed in het eten gooien. Want we zien dat komende nacht de bewolking gaat toenemen vanuit het westen. Zou er misschien een spatje lichte regen of motregen kunnen vallen? En verder wordt het ook niet meer zo fris als voorgaande nacht met zo'n 11 of 12 graden. En morgen hebben we dan met flink wat wolkenvelden te maken. Af en toe wat ruimte voor de zon. En omdat de wind naar het noorden is gedraaid, wordt het ook iets minder warm dan vandaag. Maar nog steeds zeer aangenaam weer, met zo'n 20 à 21 graden. Zondag weer een fractie warmer, met 22 of 23 graden. Flink wat ruimte voor de zon. Misschien een mistige start van de dag, maar de zon krijgt overdag wel flink wat ruimte om te schijnen. En er trekken wat wolkenvelden voorbij. Vanaf maandag, ja, dan krijgen we echt te maken met een vleugje nazomerweer. Eigenlijk wordt het vanaf dinsdag gewoon volop zomers. Met hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag de warmste dagen van volgende week. Met 27 tot lokaal misschien wel 28 graden. En dan is er flink wat ruimte voor de zon. Misschien een enkele bui op de maandag. Maar de droge periode overheersen en met name dinsdag en woensdag voelen echt volop zomers aan.
1: Helemaal fijn, dankjewel Floris.
0: Graag gedaan, fijne dag nog.
2: You self-destructed, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be-

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bokkot.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Zitcomfort met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte. Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken. Hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Tot drie. Met Erik

0: You Too, Angel of Harlem. Zometeen een mooie uittip voor het weekend als je van wandelen houdt. De Pegasus wandeltocht in en rond Ede. Dat is iets moois, dat is een prachtig evenement. Daar worden we zometeen over bijgepraat. En Saskia Fasenjoweb die zou langskomen. Maar zoals zoveel, en ook hier op de redactie, is er het al flink een zieke boeg aan het worden. Geveld door een virus. Dus die moet even afhaken voor vandaag. Maar ze heeft me nog wel iets aardigs opgestuurd waar ik je over kan bijpraten. Namelijk over een campagne die zij gaan houden deze maand over AI. Ja, daar ontkomen we met elkaar niet aan, hè. AI, het duikt overal op. Je kunt het overal voor gebruiken. Maar waar moet je beginnen? Zometeen zal ik je daar iets over vertellen. En natuurlijk wat vrolijkheid op de radio. Hé, daar zul je Femke Hengeveld hebben.
1: Hallo Gelderland, Femke Hengeveld hier. Hoe laat is het, Erik?
0: 13 over 1.
1: Nou, dan is het tijd voor een feestje.

Wayne Fontana en The Mindbenders, The Game of Love. Normaal gesproken op vrijdag altijd een vaste gast. De ene week is dat Jan de Autobahn, de andere week zijn dat de mensen van SeniorWeb. Maar helaas, een ziekte in de crew. Dus geen SeniorWeb live vandaag, maar wel iets waar ik even de aandacht op kan en wil vestigen. Namelijk de maand van de AI op SeniorWeb. Er zijn een aantal artikelen gepost over AI en alles wat daarmee te maken heeft. En de mogelijkheden zijn eindeloos natuurlijk. Er is een uitlegartikeltje over van wat is AI eigenlijk precies. Maar ook een specifiek artikel over ChatGPT. Veel gebruikte AI-tool natuurlijk, waar je van alles aan kunt vragen, alles in kunt doen. Maar er zijn ook andere chatbots natuurlijk van andere bedrijven. Hebben ze ook het een en ander over geschreven. En welke chatbot is dan voor jou geschikt? Nou, ook daar is een artikeltje over geschreven. Kortom, je kunt er van alles over vinden. En heel veel mensen zijn best wel huiverig voor AI. En dat vind ik ook terecht. Ik vind het best dat je kritisch, positief kritisch mag zijn tegenover dit soort dingen. En dat je in ieder geval altijd zelf moet blijven denken. Dat vind ik ook altijd belangrijk. Geef niet alles uit handen. Blijf zelf wel een beetje je verstand gebruiken natuurlijk, hè. Als ik dan toch vanuit mijn eigen beleving nog een handige tip mag delen over AI en wat er bijvoorbeeld kan. Dan is dat de volgende. We zitten allemaal wel bij een vereniging of een clubje natuurlijk. Er moeten altijd vergaderingen worden gehouden. En dan is altijd de vraag, wie gaat er notuleren? Nou, dan blijft dat meestal angstvallig stil. En uiteindelijk is het altijd dezelfde die de notule maakt. Nou, dat is met AI heel goed te doen. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, je neemt je vergadering op met een audio tool op je telefoon. Dus je legt die telefoon gewoon in het midden van de vergadering. Dan ga je na afloop van de vergadering die opname eventjes transcriberen. Dat kan ook via het internet, geen enkel probleem. Alle gesprekken uit de vergadering worden dan uitgewerkt in tekst, in een tekstbestand. Dat is één grote chaos natuurlijk. Dan plak je dat in AI, bijvoorbeeld ChatGPT. En dan zeg je van, dit zijn notulen van de vergadering. Zou je die netjes willen uitwerken? En dan zul je zien dat die hele chaos, dat hele gesprek, die hele lange vergadering wordt uitgewerkt. En als je dan denkt van nou, hij heeft nog heel veel onnodige zaken uitgewerkt, dan zeg je nog een keer, hou het wat zakelijker. Nou, dan past hij nog aan ook. Dus notuleren met AI, een fluitje van een

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: Raccoon, Devo, deels. Slecht lied, denk ik. Want er is nog niemand opgestemd momenteel voor alle 1300 goed voor Devo, deels van Raccoon. Nee, daarmee is het geen slecht lied natuurlijk. Maar je ziet dat mensen vooral goud van oud stemmen bij alle 1300 goed. De klassiekers die komen voorbij. Alle 1300goed.nl als je je favoriete lijst wil invullen. Je favoriete liedjes in de lijst wil doorgeven. 25 mag je er kiezen. Vrije keuzes kun je invullen. Dus leef je uit. En er zijn altijd een aantal songs die, die scoren altijd makkelijk veel punten. En dat zijn natuurlijk de popklassiekers. Ik heb bijvoorbeeld klaarstaan Le Lac du Connemara, Michel Sardou. Ah, dat is een geweldige klassieker natuurlijk. Free van Dela Doornenburg heeft daar bijvoorbeeld een stem aan gegeven. Maar hij komt ook voor in het lijstje van Dineke Cornelis in Aalten. Lientje in Borculo. En Rob van der Beek in Vaassen, ook hij heeft gestemd. Puntje erbij voor Michel Sardou.
1: Alle 1300 goed.

Nu Connemara, Michel Sardou. Nou, als het zo doorgaat, komt die wel lekker hoog in onze alle 1300 groeten lijst die we binnenkort gaan uitzenden. Als je trouwens stemt, dan maak je ook nog eens kans op een lekker ontbijtje. We geven een aantal ontbijtjes weg voor twee personen. Jawel, aardig geitje. Alle 1300groet.nl. Waar stem jij op? Misschien wel op Boston. More than a feeling?

0: Got holes, but we carry on.
1: Passenger met holes. Het is 12:30 geworden. Radio Gelderland, dit is Tot 3. En op vrijdag kijken we altijd eventjes vooruit naar de sportieve evenementen waaraan we kunnen meedoen. Morgen kunnen we bijvoorbeeld wandelen. Pegasus Wandelfestival in Ede. En daar ga ik over praten met Arda Bekkers. Arda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat is een niet alleen een wandeltocht, maar een heel wandelfestival. Want er gebeurt veel meer dan alleen wandelen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Als je een fervente wandelaar bent, dan stamp je lekker door met de 25 of de 35 kilometer. Maar voor de gezinnen is er een wandelfestival en dan is het echt wel een belevingstocht. Dan kom je van alles onderweg tegen.
1: Ja, wat voor de jongsten is het bijvoorbeeld een 5 kilometer tocht, een belevenistocht. Ja. Wat valt er dan te beleven? Wat komen ze tegen?
2: Nou, je moet het eigenlijk zo zien dat je meegenomen wordt in het verhaal van operatie Pegasus 1 en 2. Hè, de ontsnappingsroutes na de slag om Arnhem. En dat wordt uitgebeeld met muziek, met theater, met historische voertuigen, een soort kampementje. Maar ook acteurs die het verhaal vertellen, hoe ze ondergedoken zitten in de schaapskooi. Ja, en zo word je meegenomen in het geheel.
1: En je komt natuurlijk ook langs het mausoleum bijvoorbeeld. Wat voor rol speelt dat bij de wandeling? Komen mensen daar langs en wat kunnen ze daar doen?
2: Ja, zeker. Het mausoleum is bijna het eindpunt. Daar liggen 44 verzetshelden uit Ede en omgeving begraven. En bij de start krijg je een poppiekruisje, zoals dat heet, een houten kruisje mee. Voor tijdens de wandeltocht. En het idee is dat je bij het mausoleum die in het gras zet om de helden te eren.
1: Prachtig, mooi georganiseerd. Er is ook muziek. Is dat muziek passend bij het evenement? Of?
2: Ja, zeker. Dan moet je denken aan de Pegasus Pipes and Drums. Hè, de bekende doedelzakken. Maar ook muziek uit de jaren 40. En de zingende kapsters, zoals ze heten. Die zie je ook altijd op de luchtlandingen en herdenking op de Ginkel. En ja, dat is helemaal de muziek van die tijd.
1: En natuurlijk het verhaal van de operatie Pegasus wordt natuurlijk verteld. Hoe kunnen mensen, hoe wordt dat verteld? Hoe kun je het verhaal tot je nemen, zeg maar, als je daar geen weet van hebt?
2: Nou, als je de 5 en de 10 kilometer belevingsroute neemt, dan krijg je een boekje met de route erop. En dat vertelt eigenlijk het verhaal en alle posten waar je langskomt en wat je daar ziet. En als je de 15, de 25 of de 35 loopt, dan krijg je een ander boekje mee. Die vertellen ook verhalen, maar daar kun je ook een podcast luisteren. En dan krijg je eigenlijk het verhaal van één persoon die operatie ook heeft meegemaakt.
1: Oké, en dan moet je dan op verschillende punten eventjes aanzetten om dan op de locatie te horen van wat daar is gebeurd of zo?
2: Nee, we maken het heel makkelijk. Ze duren ongeveer een half uur tot 3 kwartier en je mag hem luisteren waar op de route je wil. Dus je hoeft niet per se naar vaste punten want we maken het zo makkelijk mogelijk.
1: Kijk, nou, het is goed georganiseerd. Heel, heel interessant om te doen natuurlijk. En het wordt morgen hartstikke lekker weer voor een wandelevenement. Dus alles zit mee. Vanaf hoe laat kunnen mensen starten en waar moeten ze zijn?
2: Ze kunnen vanaf 8 uur starten voor de lange afstanden en vanaf 10 uur voor de 5 en de 10 kilometer. En het is allemaal op het Museumplein in Ede bij de Substituut. Daar zit het startbureau.
1: Kan niet missen. Hartstikke mooi. Morgen de Pegasus wandelevenement in Ede. Dankjewel voor de toelichting, Arda. Veel wandelplezier morgen.
2: Dankjewel. Doei.

0: Brian Meehan, Sam Fender en Olivia Dean. Robbie Williams die zou een concert geven in Peru. Dat werd afgelast wegens veiligheidsredenen. Het is mij niet helemaal bekend wat daar aan de hand was, waarom het werd afgelast. Maar in ieder geval, het concert ging niet door. Robbie zat natuurlijk ondertussen lekker in zijn 5-sterren hotel. Dat wisten de fans ook. En voor de deur verzamelden zich echt honderden fans. En Robbie die is de broertje niet. Die is altijd wel erg contactueel met zijn fans. Dus die komt gezellig naar buiten. Trainingspak aan, petje op.
1: And we belong to
2: everybody!
0: En toen werd het een soort community singing. Hier zingen ze met elkaar Angels.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige. De anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Nou, het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Eens even kijken naar de files. En het is behoorlijk druk aan het worden. Ik noem je de files met een kwartier en meer aan vertraging. En dat zijn er ook nog best wel wat. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel, 50 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, 50 minuten. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Knoopend Ridderkerk, 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 22 minuten. En dan heb ik nog de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook iets meer dan een kwartier. Zometeen door met tot 3. De klok gaat op rock en omdat het vandaag de dag is dat we stil gaan staan bij 50 jaar punk, wordt dat de klok op punk.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
17: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
28: Voor ieder thuis

0: se bastasse una canzone. Eros Ramazzotti.
1: De klok. Op rock.
0: Vanavond tussen 7 en 11 op Radio Gelderland. 50 jaar punk. In de zomer van 1976 barstte de punk los. Begon zeg maar in Londen, Groot-Brittannië. Sex Pistols, Malcolm McLaren. En al snel ging het als een olievlek over de hele wereld. Punkers werden zichtbaar in het straatbeeld en steeds meer bandjes gingen punk spelen. Nou is wel de grote vraag natuurlijk, wanneer noem je iets punk en wanneer is het gewoon rock and roll? En zit er wel een scheiding tussen? Nou, ga ik vanavond allemaal bespreken. Punkers van toen en nu komen naar de studio. Punkbands van toen en nu. En dan gaan we terugkijken, onder meer op het concert van de Sex Pistols in Arnhem. Maar ook de Ramones kwamen naar Arnhem toe bijvoorbeeld. En wat is het tegenwoordig allemaal nog aan punkmuziek? Tussen 7 en 11. En ik zag al een appje binnenkomen van iemand die zegt, ik zet altijd Radio Gelderland aan, 's avonds als ik lekker zit te puzzelen. Ik denk dat ik vanavond een avondje ga overslaan. Ah, dat mag natuurlijk als je echt niet van houdt. Geen enkel probleem hoor. Alvast even een klein voorproefje. De Undertones met Fergal Sharkey. Teenage Kicks.

0: Nou, dat valt toch best mee. De Undertones, Teenage Kicks. Maar het kan dus ook nog veel ruiger. En zeker bandjes, lokale bandjes die je vroeger had, punkbandjes. Dat was natuurlijk gewoon het motto. Het maakt niet uit of je gitaar kunt spelen. Het maakt niet uit of je kunt zingen. Je gaat gewoon spelen, je gaat gewoon zingen. Je maakt er maar wat van. En die vind je natuurlijk niet meer terug na 50 jaar op Spotify bijvoorbeeld. Dus heb jij ooit lang geleden in een punkbandje gezeten? Heb je daar misschien wel een cassettebandje van of op een andere manier het opgenomen? En kun je dat naar me toe laten komen? Dan ben ik zeer benieuwd. Want juist die hele obscure dingen, hoe obscuurder, hoe beter natuurlijk. Laat het vooral weten. 50 jaar punk vanavond.
1: Een halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 'savonds. Punk op Radio Gelderland.
2: Punk

0: Martin Conley, Sweet Soul Music. We gaan het weer eens hebben over life hacks. Zaken die ons alledaagse leven een stuk gemakkelijker kunnen maken. Want er zijn heel veel dagelijkse problemen. En elke dag vinden we wel weer een nieuw dagelijks probleem. Joy, komt het volgende probleem uit je eigen belevingswereld? Ja. Of,
1: Toevallig eigenlijk deze week. Want ik moet elke dag wel, om hier naar het werk te gaan, een tijdje in de auto zitten. Mm-hmm. Tussen de 50 minuten en een uur. En dan vind ik het 's ochtends wel lekker dat ik gewoon een kopje thee kan meenemen.
0: Ja.
1: Dus ik heb zo'n thermosmok gekocht voor in de auto. Die heb ik uit Disneyland laten overkomen. Want dat vind ik, moet het wel weer Disney zijn, want dat is mijn grootste hobby.
0: Logisch.
1: Ja, dus make sense. En daar zit een stickertje op waar dan het prijsje op heeft gezeten. En die heb ik er afgehaald. Maar nu blijft er dus zo'n rest zitten.
0: Ja.
1: Zo'n halve sticker en dat krijg ik er dan niet af. Of het is nog plakkerig van de lijm.
0: Ik vraag me altijd af waarom dat is. Is dat omdat ze dan mensen in de shop het er niet af kunnen halen of zo? Ik bedoel, soms heb je zeker op grote ronde dingen valt me op de onderkant vaak echt een enorme sticker met enorm veel lijm. Dat je denkt van nou, is dat niet wat overdreven?
1: Ja, of die sticker die gaat er maar voor de helft af. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar tips hoe we dat goed eraf kunnen krijgen.
0: Ja, dat is een hele goeie. Ik zit te denken wat ik altijd doe. Ik gooi het wel eens in warm water.
1: Ja.
0: Maar zelfs dan gaat meestal het papier er wel af. Maar als je pech hebt, de kleverigheid nog niet.
1: Ja, dus eigenlijk ben ik op zoek naar de oplossing daarvoor.
0: Hoe halen we stickertjes van producten af? Heb je daar een gouden tip voor? Die kunnen we gebruiken.

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Hoe kun je stickertjes van producten afhalen zonder dat die vervelende lijmresten zichtbaar blijven en nog wekenlang blijven plakken? Nou,
1: veel mensen hebben er een antwoord op.
0: Volgens mij gaan we tot een oplossing komen. Ja. Want er komen maar ook heel veel verschillende soorten oplossingen. Dus ja, laten we maar eens even beginnen. Wat komt er zoal binnen?
1: Nou, eventjes kijken. Hier, Hans die zegt bijvoorbeeld: ha, Erik en Joy, ik verwijder wel eens een sticker met een haarfeun. En die heb ik trouwens vaker voorbij zien komen. Kleine toelichting op die feun, zegt hij. De warmte maakt de lijmlaag van de stickerweek en daardoor laat het dus los. En die heb ik al een paar keer voorbij zien komen. Ik was er natuurlijk even ingedoken vanmiddag. En die kwam inderdaad vaker voorbij. Nou, Angelique die zegt hier: stickersresten verwijderen doe je door op een doekje lampenolie te doen. Dat op de kleverige lijmresten te wrijven. En dan lost het op.
0: Lampenolie.
1: Lampenolie.
0: We leven niet meer in 1910. Wie heeft er nog een lampenolie in moed?
1: Ja, Karin zegt het ook.
0: En Sandra zegt trouwens: oh, heeft ook over olie. Zeg maar, het maakt ook niet uit wat voor soort olie. Olijfolie kan bijvoorbeeld ook. Dus blijkbaar alle soorten olieën.
1: Alle soorten olie, dat doet wonderen.
0: Goed.
1: Wel mooi dat het een keer geen baking soda is.
0: Nee, precies.
1: Hè?
0: Maar dat is niet gezegd dat baking soda ook niet hiervoor geschikt zou kunnen zijn, natuurlijk. En warmte wordt vaak gezegd in alle soorten en maten.
1: Klopt, klopt. Wat dus ook goed werk, komen we wel weer bij iets warms. Het is afwasmiddel met een beetje warm water. En dat is bij potjes en glazen vaak eigenlijk al genoeg. Laat het gewoon eventjes weken en daarna met de ruwe kant van de spons eroverheen. Dan gaat het ook weg. En dit klinkt misschien een beetje gek, Erik. Pindakaas.
0: Dat klinkt wel een beetje gek.
1: Ja, maar het vet kan dus lijmresten losweken. Een beetje dun erop laten doen. Ook even laten zitten en dan kan je het schoonmaken.
0: Jeroen die zegt: ik gebruik meestal wasbenzine.
1: Oh.
0: Kan overal op gebruikt worden, ook op plastic. Je kunt ook thinner gebruiken, alleen dat is een vrij agressief middel. Dus als je dat op plastic producten zou gaan gebruiken, dan kan dat wel eens gaan beschadigen. Volgens mij heb ik thinner wel eens gebruikt, ergens op. Maar dat glas of dat kopje, dat heeft toen nog wekenlang gestonken naar dat middel.
1: Jeetje, nou nee, die sla ik denk ik eventjes over. Annelien zegt het ook over wasbenzine. Nou, ik denk dat ik hier wel wat mee kan, Erik, want er komt echt een hele hoop op binnen.
0: Welke spreek je het meest aan? Wat zou je zeggen van nou, de olie of juist iets warm maken?
1: Nou, liever lui dan moe. Ik vind de föhn van de badkamer pakken en meenemen naar de keuken vind ik heel veel gedoe. Dus dan, ik denk dat ik de potjes en de bekertjes maar gewoon een beetje in warm water ga liggen, even laten weken.
0: En ik ga voor de olie.
1: Ik ga dan ook misschien voor de pindakaas.
0: Ik heb altijd wel olijfolie in het kastje staan, dus ga het eens proberen.
1: De olijfolie staat bij mij naast het potje pindakaas, dus
0: gaan
1: misschien tegelijk.
0: Binnenkort verslag uitbrengen. Dankjewel voor het meedenken. Earth, Wind & Fire.

0: lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. Daar kunnen we op meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.

George Michael samen met Mary J. Blige. S. Ik heb de Janssen Bacheband voor je. Solliciteren, dat is natuurlijk de allergrootste hit die deze band heeft gehad. Er is trouwens een hele interessante webshop, zag ik op de website van de Janssen Bacheband. De JBB webshop. En wat me echt verraste is, je kunt er ook cassettebandjes kopen van de Janssen Bacheband. Ik had niet gedacht dat bands nog tegenwoordig cassettebandjes maken. Maar ze bestaan 40 jaar en hebben daar een vinyl album van uitgebracht. Nou, dat is vrij gangbaar natuurlijk tegenwoordig. Langspeelplaten nog uitbrengen. Maar cassettebandjes, dat zie je niet vaak. Het is een mooie blauwe cassette geworden. Geel stickertje erop, de Janssen Bacheband. En voor 10 euro heb je hem al in huis. Haal je Walkman maar weer van zolder. Of de draagbare radiocassette recorder.

0: zal het citeren.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor je, voordat André Kuipers zometeen gaat beginnen aan Thuis in Gelderland. En ik ga dit keer nog niet meteen zeggen wat de bindende factor is tussen de 3 liedjes. Luister goed, en dan ga ik na 2 liedjes André Kuipers vragen of hij enige idee heeft wat de link is tussen deze liedjes. We gaan beginnen met Charlie Puth en Meghan Trainor en daarna The Commodores. Maar wat zou de link zijn tussen de 3 liedjes? Nou, luister goed.
1: 3 voor 3. Let's move!

0: De Commodores, daarvoor Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye. En dan hebben we nog eentje te goed, de Marvelettes zo meteen. André Kuiper, we gaan even een popquizje doen.
1: Oh, gezellig. Ik word gelijk voor de bus gegooid, begrijp ik. Ja, nou,
0: precies.
1: Commodore. Ja,
0: daarom. Ik heb dus drie liedjes. De Commodores, Night Shift, Meghan Trainor, Charlie Puth, Marvin Gaye en nu nog de Marvelettes, Please Mr. Postman.
1: Ja, dat moet iets met Marvin Gaye te maken hebben, of niet?
0: Iets met Marvin, dat is wel heel ruim begrip.
1: Oh, wat dan? Je hebt er wat specifieker gemaakt?
0: Nou ja, maar wat heeft... goed, dan kijken we even naar Marvin Gaye. Dat zat in de titel dan.
1: Ja.
0: Night Shift Commodores, wat heeft dat met Marvin Gaye te maken?
1: Ja, die wordt erin bezongen ook.
0: Oh ja.
1: Eerbetoontje.
0: Maar wat hebben dan de Marvelettes Please Mr. Postman te doen met Marvin Gaye?
1: Ja, dat zal wel in de groepsnaam zitten, denk ik dan.
0: Nou, ik zie het niet zitten in de Marvelettes.
1: Nee, beetje puzzelen met woorden.
0: Nee, zo...
1: Oh, jij maakt die Omroep Gelderland puzzeltjes natuurlijk niet.
0: Nee, dat is het.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee, je weet het niet, hè?
1: Ik heb geen flauw idee,
0: joh. Blij dat je niet weet, dan kan ik het even gaan vertellen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Geef
0: Marvin Gaye was in het begin van zijn carrière geen zanger, maar sessiedrummer bij Motown.
1: Ah.
0: En is dus ook de drummer op Please Mr. Postman van de Marvelettes.
1: Hé, maar dat is wel een goeie, hè? Was hij ook van de Funk Brothers bijvoorbeeld?
0: Nou, ga je nou helemaal moeilijke vragen terugstellen?
1: Ja,
0: ik moet alles opzoeken. Ik heb niks in mijn hoofd zitten.
1: Ja, ik bedoel, deze dingen die gaan mijn intelligentie te boven. Maar ik hoor jou over Motown en ik hoor je over sessiemuzikanten. Daar ga ik het zo meteen na 3 uur namelijk over hebben.
0: Oké, nou, het is weer een geoliede machine die naadloos in elkaar omgrijpt.
1: Alsof we het geproduceerd hebben, Van den Berg.
0: Maar goed, dus heel veel Motown-liedjes waarop gedrumd wordt, dan is het Marvin Gaye.
1: Wat leuk.
0: Hoe leuk is dat? Nou, pak je toch wel weer mee.

0: gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij

0: tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroudetochtroep.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ismaël, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze met een bijzondere oorzaak of boven de 3 kwartier, want het is druk in onze provincie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 3 kwartier vertraging daar. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Daar 1 kwartier vertraging, 16 minuten om precies te zijn. Komt door een kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is daar dicht. En ook 3 kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel. En tot slot de A50, Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar momenteel 31 minuten vertraging. Ja, een hele goede middag. Ja, ik moest het stof er vanmorgen even afblazen. Met als resultaat een hele mooie groepsfoto in onze wissellijst van vandaag van de Temptations. Want vandaag in 1964 begon het inspelen van My Girl van deze groep. En dat gebeurde door de Funk Brothers. In die tijd kende niemand hem. Het waren sessiemuzikanten. Maar ze waren wel verantwoordelijk voor de muziek van de vele hits van Motown. Ja, en als we het over Motown hebben, dat is toch hele fijne muziek. En als we het over de Temptations hebben, is het ook wel heel prettig. En daarom in onze wissellijst 3 liedjes van de Temptations. Hoor je zo meteen.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder 1 dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
11: aanstaande zondag. Koop zondag Bocuts & Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
14: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
15: Lekker!
14: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
18: Thuis in Gelderland.

Zoveel hebben we hem niet als zanger gehoord. Wel als producer van heel veel platen. Onder andere van Whitney Houston. Narada Michael Walden bij Radio Gelderland. Samen met Paddy Austin. Ja, hij liet zich omringen door goede artiesten. En Gimme, Gimme, Gimme uit de jaren 80. Het is 13 minuten over 3. Pak er nog even een bakje thee bij. Kop koffie mag ook als je daar beter op gaat. En doe even mee hè, voor onze wissellijst. Vandaag in 1964 werd in de beroemde Motown-studio Hitsville, USA... dat was in Detroit, de instrumentale basis opgenomen van het liedje My Girl. De Temptations die werden pas veel later ingevlogen om het in te zingen. En toen was het liedje eigenlijk klaar. De Funk Brothers die waren verantwoordelijk voor de muzikale invulling daarvan. En een van de producers was trouwens Smokey Robinson. Ja, en als we het over de Temptations hebben... ja, naast My Girl heb ik er nog twee voor je uitgekozen. En je mag via de app kiezen welke ik zo meteen voor je mag draaien. Is het deze dan, hè? Ja, Stichting Open Deur, deze natuurlijk, hè? Oeh, die is goed. Baslijntje, lekker. Of kies je het typische jaren 80 geluid van de Temptations, want dat hadden ze ook nog.

Het is toch leuk dat Steve Winwood al een aantal keren in de alle 1300 goedlijst van dit jaar is gestemd. Uit Drempt komt er bijvoorbeeld een mailtje binnen van Margot Esveld. Dankjewel Margot. Jij hebt die andere gedaan, hè, van Steve Winwood. Dat vind ik wel een hele leuke. En heel veel andere Steve Winwood liedjes, die worden er ook nog even in gestemd. En jij mag ook stemmen. Heb je het al gedaan? Alle1300goed.nl. Dan ben je er helemaal bij, want dan doe je ook mee voor mooie prijzen onder andere. En je maakt natuurlijk onze lijst. De 1300 goedlijst die we vanaf 8 oktober gaan uitzenden hier bij Radio Gelderland. Dat komt allemaal tegen die tijd, maar eerst maar eens even stemmen. En dat is 10 dagen lang, dus een beetje opschieten. We zijn afgelopen maandag begonnen, dus je hebt nog wel even de tijd. Je kunt er nog even over nadenken. We hebben al een paar duizend liedjes voor je op de site gezet, maar je mag ook op mijn eigen keuzes erbij doen. Hoe mooi is dat, hè? Ja. Het is bijna 3:30 geworden. Het is tijd voor de uitslag van onze wissellijst. Ik heb even zitten kijken. Maar ja, dat was toch wel leuk. Treat It Like a Lady was toch de minste. My Girl, die stond op de tweede plaats. Maar met 67% op de eerste plaats is het deze geworden. Ja, welke denk je dan natuurlijk? Papa Was a Rolling Stone met die fantastische baslijn erin. Ik had alleen wel één probleem. De 12-inch versie werd een aantal keren aangevraagd van ruim 10 minuten. Dan is er nog een single versie, die duurt iets van 3 minuutjes. En er is ook nog een albumversie van 5 minuten. Dus ja, zoals we dat in Nederland doen, we gaan het poldermodel toepassen. We pakken de middellangste versie, de albumversie.

0: Radio Gelderland.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Even na 3:30 is het geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Oosterhout is het nu 20,7 graden. En in Gameren 21,9. Het weer in Gelderland, het is zonnig en warm met 20 tot 22 graden... met een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond blijft het lang helder en later in de nacht neemt wel de bewolking toe. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 63-jarige man uit Elburg heeft meerdere bedreigende e-mails gestuurd... naar medewerkers van de jeugdbescherming... waarin hij onder andere refereerde aan een vuurpeloton. Daarnaast verspreidde hij een boek met beledigingen... en persoonlijke gegevens van een wethouder. Dean Sanders heeft een eerbetoon uitgebracht aan zijn overleden broer Ben... ondanks dat Bens weduwe had gevraagd dit niet te doen. Het nummer, een cover van Michael Bolton... is gemaakt in samenwerking met Frank van Etten... en de opbrengsten gaan naar Stichting Kika. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort alle files langer dan een 30 minuten. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 38 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel. Daar heb je 3 kwartier vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Ravenstein. Daar zo'n 38 minuten vertraging. Ik weet dat jij van puzzelen houdt en dat kan hier natuurlijk bij Thuis in Gelderland elke werkdag. Dus ook vandaag gaan we weer Memory spelen. Hebben we een leuk prijzenpakket voor samengesteld. Het is ons leukste prijzenpakket wat we tot nu toe bij elkaar hebben kunnen scharrelen. En dat kan van jou zijn als je meedoet met Memory. Doen we over, nou, pak een beetje 20 minuutjes.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks.
0: Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
18: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
17: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
19: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
20: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
21: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
22: Hoe kom je daar nu bij?
21: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
23: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
24: Ernstings Family.
25: Aanbevolen door vrolijke families.
26: Thuis in Gelderland.

0: Ik krijg zin om een biertje open te trekken als ik dit hoor. Misschien ligt het ook wel aan mij, hoor. Het is bijna weekend natuurlijk, hè. Geniet ervan. Dat was natuurlijk Nielsen bij Radio Gelderland en Sexy als ik dans.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Nou, als ik zo kijk, ja.
1: Dus luister sowieso.
0: Nou, we hadden natuurlijk vanmiddag redactieoverleg, ja. En dan kan ik mijn lach niet inhouden. Toeval bestaat niet. We gaan het straks hebben over 24 uur lang zwemmen. En degene die we straks gaan bellen, ja, geloof het of niet, die heet Niels Onderwater.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng...

En dat is leuk, hè? 27 november. Ja, je merkt, het country is populairder dan ooit. 27 november gaan we daar prima op inspelen met een countryavond. Countryklappers heet dat bij Radio Gelderland. Vanaf een uurtje of 7 tot een uurtje of 10 gaan we dat doen. Of 11, ja, 10 uur, 11 uur moeten we nog even bekijken. Maar het wordt wel gezellig, dat kan ik je wel vast wel vertellen. Ja, en die Dasha, die doet het heel goed. Ze zegt memo, memo, memory. En dat brengt ons bij natuurlijk, ja... Het dagelijkse spelletje op elke werkdag. Dan hoor je dat hier bij Radio Gelderland. We laten 6 fragmentjes horen. 2 zijn er van dezelfde artiest. En elk fragmentje dat is genummerd van 1 tot en met 6. En aan jou de taak om de nummertjes aan mij even te appen van die van dezelfde artiest zijn. Win je ons leukste verrassingspakket ooit mee? Het is echt een leuk ding. Ik heb hem bij de receptie zien liggen. En misschien is die wel van jou. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst even die 2 nummers raden die van diezelfde artiest zijn. Ben je er klaar voor? Dit is de opgave.

0: Jazz.
1: Daar moet je het mee doen. Geef het maar door. 06-22-22-1342. Gebruik die Omroep Gelderland app en win dat leuke verrassingspakket in ons spel Memory. Ging het je allemaal wat te snel? Zometeen laat ik de opgave nog een keertje horen.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
10: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ismaël, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort alles vanaf een half uur. Het is druk in onze provincie. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Utrecht, tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Daar heb je een uur vertraging. En dat geldt ook op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, een half uur vertraging op dit moment. En 50 minuten vertraging op de N302 Harderwijk richting Kootwijk, tussen Ermelo en Speuld. De N830 Gorkum richting Meteren, tussen Hellouw en de aansluiting met de A2. Daar ook een half uur vertraging. En tot slot de N848, dat is Leerdam richting Herwijnen, tussen Culemborg en Geldermalsen en Herwijnen. Daar heb je momenteel 37 minuten vertraging. Zwemmen voor kanker op een hele bijzondere manier. Joy die gaat je zometeen daar alles over vertellen. En we zitten in midden in ons spel, hè? Memory. We hoorden allemaal fragmenten, 6 stuks, allemaal genummerd, hè? 1 tot en met 6. En 2 zijn er van dezelfde artiest. En welke 2 zijn dat? Je hoeft me niet de artiest te vertellen, alleen de nummertjes. Dit is de opgave.
14: 1. 2. Let the judges frown, 'cause I saw the end. Before we'd begin.
15: 3.
16: Shake, shake, shake.

0: Jazz.
1: Welke twee nummers zijn van dezelfde artiest? Geef maar door. 406-2222-1342.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Thuis in Gelderland.

0: geld, dat doet er vanavond niet toe. Het is toch altijd wel handig als je het in de zak hebt zitten. Prince en Money Don't Matter Tonight. Even bellen met Ermelo. Daar woont Corrie Gijsbertsen. Goedemiddag, Corrie.
1: Goedemiddag, André.
0: Goedemiddag, vind je het spannend? Hallo, vind je het spannend?
1: Zeker.
0: Ja, nee, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. Want je schrok volgens mij een beetje toen ik belde, hè?
1: Zeker, ik schrik altijd als jullie bellen.
0: Oh, is dat zo? Ja. Wat zie je dan op je telefoon? Onbekend nummer? Neem je dan toch maar op?
1: Nee, er staat Radio Gelderland.
0: Oh, je hebt hem al voorgeprogrammeerd op je telefoon.
1: Ja, wat dacht jij?
0: Kijk, zo hoort dat, hè. Dat zijn de echte diehards. Heel goed, Corrie. Hey, welke twee nummers waren van dezelfde artiest? Gelijk maar even de administratie erbij pakken.
1: Ja, 2 en 5. Hoop.
0: 2 en 5. Laten we eens even kijken, hoor.
2: 2. Let the judges frown, 'cause I saw the end before we'd begun.
0: 3. Ja, oh, 3 zegt hij, maar ze zijn niet waar. 2 en 5. Nou, volgens mij is het hartstikke goed, hoor. Zeg, Corrie. We gaan je blij maken met een verrassingspakket.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, dat dacht ik ook. Nou, en als klap op de vuurpijl mag jij ook nog even kiezen welke van James Blunt je wil horen.
1: Ja, graag de eerste. Goodbye, my lover.
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we die gewoon draaien. Lijkt me goed. En dat is lekker rustig. Ik zou zeggen, geniet ervan. En een mooi weekend alvast, hè.
1: Dankjewel. Jij ook, hè.
0: Dankjewel.
1: Dag, André.
0: Doei.

0: nou het haardvuur? Dat steken we vanavond bij deze plaat aan. Dan komt het helemaal tot z'n recht. James Blunt en Goodbye My Lover bij Radio Gelderland. Joy is aangeschoven. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag André. Wat fijn om een keer tegen jouw gruitige bekkie aan te kijken.
0: Nou, is een keer weer wat anders, hè?
1: Keer wat anders.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Het is maar goed dat het radio is en dat er een koptelefoon over het hoofdgedeelte zit.
1: Scherm toch weer iets af, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Waar gaan we het over hebben? Ja, we hadden iets leuks. Hè.
1: Ik ga daar zo goed op. Ja. Van die namen die aansluiten bij iets wat je doet. Weet je wel, bijvoorbeeld een sportverslaggever. Nou, Niels op het veld, zeg maar wat. Dat soort dingen vind ik gewoon humor.
0: Ja.
1: Nou, zo is er een Arnhemmer, Niels Onderwater. En hij gaat 24 uur lang zwemmen. En dan uiteindelijk 60 kilometer aantikken. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar. Hij doet dat in Lisserbroek, waar hij is opgegroeid. En hij hoopt daarmee €10.000 op te halen voor kankeronderzoek. Maandenlang stond hij soms al om 4:30 op om te trainen. En nu is het zover. Zin in, dat heeft hij zeker. Al weet Niels ook, makkelijk gaat het niet worden.
2: Ik ben niet een raszwemmer. Ik heb een jaar of 15 geleden wat korte triathlons gedaan. En daar hoort ook zwemmen bij. Ik heb er op een bepaalde manier wel zin in. Het gaat heel veel pijn doen, dat weet ik wel. Maar dat is iets waar ik wel goed op ga. Ja, het klinkt gek om te zeggen dat je daar echt zin in zou hebben. Maar ik heb wel zin in het hele... Ja, in het hele verhaal afronden.
0: Beetje masochistische instelling, maar dat is prima verder hoor. Nee,
1: ja. Gaat goed komen.
0: Ik wou net zeggen. Nou, ik zou je vertellen, Joy. Ik ben gisteravond voor het eerst weer sinds maanden naar de sportschool geweest.
1: Wat goed.
0: Nou ja, in zoverre. Ik kom daar 2 keer in de week, maar dan zit ik altijd lekker te spinnen.
1: Oh, dat doe ik ook.
0: Ja, dat is echt heerlijk.
1: Ja, zeker.
0: Lekker voldaan, zwetend van de fiets af. Maar ik heb dus eerst weer, zoals ik dat zelf altijd noem, toestelletje getrokken.
1: Oei.
0: Oh, ik heb
1: spierpijn?
0: Overal spierpijn.
1: Nou, het is echt alsof hier een soort estafettestokje wordt doorgegeven. Want ik had het gisteren. Want ik heb deze week 2 keer ook met gewichten lopen smijten.
0: Oh.
1: Nou, ik dacht gisteren dat ik kon niks meer.
0: Nee.
1: En vandaag voel ik me weer helemaal kip lekker. Want gisteren in de lifehack bij Erik hadden we het dus over hoe kan je spierpijn dus het beste behandelen.
0: Ah, vertel.
1: En het beste is
0: baking
1: om wel...
0: Soda.
1: Ja, baking soda op je spieren doen. Gaat echt geweldig. Maar eigenlijk gewoon een beetje in beweging blijven. Dus eigenlijk kan je vandaag een beetje een stukje gaan wandelen, fietsen. En dan niet extreem.
0: Nee.
1: Maar of even aan je vrouw vragen of ze je wil masseren.
0: Dat zou natuurlijk ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.
1: Ja, het is tenslotte weekend.
0: Zo is het ook. We hebben er de tijd voor.
1: Nou.
0: Nog even wat anders over dieren.
1: Ja.
0: Oh, mooi. Vind ik wel leuk.
1: Ja, ach, ik vind het zo zoet.
0: Ja,
1: want in Nijmegen helpt dierenvoedselbank De Kwispel mensen die moeite hebben om het voer voor hun huisdier te betalen. Zo'n 150 mensen staan daar inmiddels ingeschreven. En 2 keer per week wordt er dus voer voor huisdieren uitgedeeld. Oprichter Juan die begon ermee nadat hij zelf arbeidsongeschikt raakte. Thuis zitten, dat was niks voor hem.
3: Ik had echt zoiets, ik wil toch iets voor de maatschappij betekenen. Dus ben ik eigenlijk een dierenvoedselbank begonnen. Dieren die horen bij het gezin. En doordat ik zelf de problemen ondervind met mijn eigen dieren... Was het echt gewoon 1 op 1 is 2.
0: Ik vind het wel nobel. Vind
1: ja,
0: wel leuk.
1: Mooi, hè?
0: Ja, vind ik wel mooi. Als onderdeel van het gezin. Zo
1: ja, onderdeel van het gezin.
0: Ja, vind ik mooi.
1: Wel, natuurlijk, ik snap de vraag. Hè, op het moment dat je krap bij kas zit... is dan een huisdier nemen het verstandigste wat er is. Maar precies wat Juan dus nu overkwam. Raakt arbeidsongeschikt, heeft al een huisdier. Ja, dan is dat natuurlijk ook een geweldig mooie uitkomst.
0: Ja, vind ik wel. Ik vind het echt prachtig, prachtig gedaan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Meer nog? Of dit was het?
1: Nou, ik wou nog even wat bewaren voor straks. Want anders, anders heb ik zo vroeg weekend.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja, ik gun jou wel het weekend natuurlijk. Maar ik vind het ook wel fijn om de luisteraars er even mee...
1: Is nog wel even gezellig.
0: Ja, dat vind ik zeker. Trouwens, weet je wat zo leuk is? Als je gitaarles hebt. Hè? Mijn zoon die heeft een jaar lang gitaarles gedaan. Uiteindelijk heeft hij dat ding aan de wil gehangen. Hij vond het allemaal prima. Drummen, dat doet hij toch liever. Maar weet je wat een van de eerste gitaarriffs is wat hij heeft geleerd?
1: Nou.
0: Deze.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online. Aanbevolen door vrolijke families.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Het is 16:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Oosterbeek is het nu 21,3 graden en in Kranenburg 22,5. Het weer in Gelderland, het is zonnig en warm met 20 tot 22 graden... en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond blijft het lang helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Langs het spoor aan de Wolweg bij Stroe is een oude Russische bom gevonden... tijdens werkzaamheden aan de wissels. De explosieve opruimingsdienst Defensie en de politie hebben de plek veiliggesteld... en de werkzaamheden zijn stilgelegd. Vitesse speelt morgen tegen Heracles met een gewijzigd elftal... door ziekte en blessure zonder de spelers. Trainer Rudiger Reem is echter tevreden over de voorbereiding... ondanks de problemen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf een half uur en dat zijn de volgende. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg. 57 minuten vertraging. En ook een uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Del. Daar een half uur vertraging. En 40 minuten vertraging heb je op de N848. Dat is Leerdam richting Herwijnen tussen Culemborg, Geldermalsen... en Herwijnen. Zoals gezegd, daar zo'n 40 minuten vertraging. We gaan het zo meteen hebben over de e-waste race. Ja, het gaat echt over duurzaamheid. Het is een schoolproject en daarvoor gaan we zo meteen even bellen naar Lunteren.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Thuis in Gelderland.

0: aan denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Tom Braber uit Uggelen, maar ook Benny, die heeft uit Lochem woont hij, daar woont hij. Die hebben ze al in de alle 1300 goedlijst gestemd, deze van Peter Fox. En House am Zee, we gaan die uitzenden van 9 tot en met 18 oktober. 1300 platen in de juiste volgorde en hebben we jouw hulp bij nodig. Hè. Breng je stem uit op alle1300goed.nl. Kun je nog een leuke prijs mee winnen, maar vooral jouw stem, daar zijn we naar op zoek. Je mag ook nog wat eigen keuzes doorgeven en van 9 tot en met 18 oktober. Dan kun je de lijst hier terug horen bij Radio Gelderland. De smaak van Gelderland gaan we dan doen, hè? Dat is mooi. We gaan eens even bellen zometeen. Want op basisschool Nederwoud in Lunteren zijn ze op dit moment op jacht naar oude apparaten. Groep 7-8 doet mee aan de e-waste race en neemt het op tegen 8 andere basisscholen. Wie haalt de meeste oude elektrische apparaten op? Er zijn inmiddels meer dan 10.500 spullen ingezameld. En ook slim, je kunt ook extra punten verdienen door op de radio over deze actie te vertellen. Dus meester Klaas, jullie scoren nu op dit moment gewoon ordinair punten bij ons, hè?
2: Ja, dat is 200 punten verdienen, ja, inderdaad. Dus
1: 200?
2: Dat is leuk, joh.
1: Kijk, ja, precies. Want hoe fanatiek zijn jullie inmiddels met deze wedstrijd?
2: Nou, ik verbaas me, ik moet me echt zeggen, elke dag verbaas ik me eigenlijk weer hoeveel spullen kinderen meekomen sjouwen. Dus ja, dat doen ze echt hartstikke goed, ja.
1: Ja, hoe staan jullie ervoor op dit moment?
2: Best goed, eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat betekent eigenlijk dat we nu bovenaan staan.
1: Boven? Oh, nou, dan gaat het inderdaad wel goed. Nou, een van jouw leerlingen, dat is Sophie. Sophie, wat doen jullie allemaal om aan die oude apparaten te komen?
3: Nou, we gaan langs huizen, ja. En langs de buren, de hele buurt door, om te vragen of ze oude elektronische apparaten hebben.
1: Ja, en wat is nou het gekste wat jullie tot heden, nou, nu hebben binnengekregen?
3: Nou, ik vond eigenlijk het gekste vond ik wel eigenlijk de steppen. De elektrische step vond ik wel eigenlijk zo gek.
1: Ja, ja, dat is wel, ook wel weer mooi, hè?
3: Ja.
1: Ja, een elektrische step, daar kun je wat leuks mee doen. Want wat, Klaas, wat gebeurt er uiteindelijk met al die oude apparaten?
2: Sorry, wat zei je nog één keer?
1: Wat gebeurt er uiteindelijk met al die oude apparaten die jullie inzamelen?
2: Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Dus voordat we met de IW... ja, dat gaat op een grote container mee en op een bult, maar... Het schijnt dat 95% van alle spullen wat in een oud apparaat zit, dat helemaal gerecycled wordt. Dus dat wordt, ja, gehaald en dat gaat naar een recyclingcentrum.
1: Ja, precies. Naar een recyclecentrum. Daar gaat het allemaal naartoe. Sophie, weten jij en je klasgenootjes trouwens waarom het belangrijk is dat die spullen goed worden ingezameld?
3: Ja, dat weten wij. Het is belangrijk omdat anders gaat het over 15 jaar... kan het zijn dat de grondstoffen opraken en dan kun je geen telefoons, computers, laptops, kun je niet meer kopen in de winkel. En dan, ja, is weg. En nu om dit, deze actie te doen, krijg je punten en ga je apparaat recyclen.
1: Ja, nou, dat is wel heel mooi. Want Klaas, jullie verdienen nu dus ook punten bij dit gesprek. Hè? We zeiden het nou net over. 200 punten was het volgens mij. Is dat nou veel?
2: Ja, 200 punten is best veel, ja.
1: Oké. Okay.
2: We zitten nu op zo rond de 4000 punten. Alleen 200 punten hoeven we niet te verdelen over alle kinderen in de klas. En normaal gesproken levert een elektrisch apparaat 100 punten op.
1: Ja.
2: Dat wordt verdeeld door het aantal kinderen in de klas. En wij zitten met 27 kinderen in de klas.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat scheelt een hoop sjouwen, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kan ik me voorstellen. Klinkt wel mooi. Ja. Sophie, ja. Tot slot, jullie gaan, laten we jullie ook maar echt gaan helpen. Hè? Want wat zoeken jullie nog? Waar kunnen mensen hun oude apparaten inleveren en tot wanneer kan dat?
3: Tot 8 oktober kun je oude elektronische apparaten kun je,
1: inleveren.
3: Inleveren bij onze school.
1: Ja.
3: En, dan kunnen wij het aanmelden in de container doen.
1: Precies. En waar staat jullie school?
3: In Lunteren.
1: Ja. En Klaas, wat is het adres voor de mensen met navigatie?
2: Het adres is Kruisbeekweg nummer 45.
1: Nou, daar kun je dus inleveren. Lunteren. En laten we hopen dat onze luisteraars ook jullie helpen aan die overwinning. Hartstikke mooi. Mooie actie. Hartstikke Klaas en Sophie, dankjewel. En een goed weekend, hè?
2: Ja, vanzelfde, hoor.
1: Oké, dankjewel. Joejoe. Hoi, hoi.
2: Doei.

0: Little Steven bij Radio Gelderland en Bitter Fruit. 5:10 is het geworden. We gaan naar Weerplaza, we gaan naar Berend van Straten. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het is, ik zat even in de weer-app die ik op mijn telefoon heb te kijken. En nou ja, het is best lekker weer hè, deze dagen. Vandaag ook best wel lekker, wel koud vanmorgen. Maar we gaan weer naar de zomer toe. Hoe dan?
1: Ja, het is ongekend, hè? Ja, nee, de zomer lijkt geen einde aan te komen. Nee. We hebben natuurlijk echt wel een uitzonderlijk warme zomer gehad. En er komt toch een kleine periode aan met eigenlijk gewoon echt wel zomerweer inderdaad. Ja, komend weekend valt dat misschien dan nog enigszins tegen voor de mensen die echt zin hebben in wat vroege warmte. Vandaag was het natuurlijk ook al een fraaie nazomerdag. Temperatuur van een graad of 22 in Gelderland. Maar vooral morgen zien we wat meer bewolking terug in het weerbeeld. Nou, het wordt ook echt niet koud morgen. Temperaturen van een graad of 20 op de meeste plekken. Zelfs nog iets warmer dan gebruikelijk. En op zondag, ja, dan zien we de zon al wel weer geregeld. Ja. En kan het gewoon weer 22 tot lokaal misschien al wel 25 graden worden op zondag. En dat is voor eind september toch wel aan de warme kant.
0: Ja, dat is toch wel lekker. Even het barbecue'tje aansteken, denk ik dan, hè? Of niet?
1: Dat lijkt me geen slecht plan.
0: Nee, ik wou net zeggen, dat is altijd wel goed. Maar het wordt dus echt de komende week ook temperaturen 26 graden, zag ik, hè? Even vooruitlopend.
1: Nou, misschien nog wel meer dan dat, denk ik inderdaad.
0: Oh, ja.
1: Ja, zondag is eigenlijk, vandaag zeg ik een beetje een voorproefje. Morgen iets minder. Zondag dan lokaal misschien nog wel 25 graden in de Achterhoek, denk ik ergens. Maar begin volgende week zien we dat die diepe zuidelijke stroming op gang gaat komen. En daarmee wordt echt opvallend warme lucht vanuit Zuid-Europa aangevoerd. Temperaturen in Frankrijk en Spanje zien we al ruim boven de 30 graden uitkomen deze dagen.
0: Zo.
1: En dan krijgen we maandag, dinsdag en woensdag ook mee te maken. Nou, niet 30 graden, dat gaat echt niet gebeuren. Dat zou wel heel extreem zijn.
0: Ja.
1: Maar in Gelderland verwacht ik de warmste dagen op dinsdag en woensdag. En dan kunnen we temperaturen verwachten van zo'n 28, lokaal misschien wel 29 graden.
0: Kijk, dat is lekker. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, Berend, dankjewel en een goed weekend.
1: Hetzelfde.
0: Hey, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hoi.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: Dit is Radio Gelderland. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals Nike, Levi's. En Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
2: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkot z'n Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de shoppingzondag in Bokkot.
3: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
6: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
7: Hoe kom je daar nu bij?
6: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer, tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
11: Ewout, dankjewel.
9: Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf een half uurtje. Er zijn nog wel lange files in Gelderland. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel Noord en afrit Kerkdriel. Bijna 50 minuten vertraging. 53 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. 42 minuten. N327 Leerdam richting Geldermalsen tussen Meerkerk en de aansluiting met de A2. Daar 45 minuten vertraging. Ook 45 minuten vertraging op de N830 Gorkum richting Meteren tussen Hellouw en de aansluiting met de A2. En de N848 Leerdam richting Herwijnen tussen Culemborg en Geldermalsen, daar 47 minuten vertraging. En er rijden tot ongeveer 6:30 geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch. En dat komt door herstelwerkzaamheden. Zometeen gaan we een greep doen uit het Gelders nieuws. Met onder andere daarin Zevenaar en Nijmegen wat voorbij gaat komen. En ik zit nog even te kijken met een schuin oog, want dat doen we altijd op vrijdag. Hebben we iets leuks, namelijk een aantal leuke Gelderse agendatips.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
13: Kuipers Badkamers in Husen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Thuis in Gelderland.

0: Can You Feel It? Ja, en dan met name natuurlijk het weekendgevoel. Hè? De Jacksons en Can You Feel It bij Radio Gelderland. 12 minuten over 5 is het geworden. Joy is weer aangeschoven. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Oh, ja. Lekker vind ik dat altijd. Jacksons, Michael Jackson. Dat is wel een beetje mijn guilty pleasure, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ik ben groot Michael Jackson fan.
0: Oh, echt? Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: En welke periode van Michael Jackson vind je dan het leukst?
1: Vooral het album Dangerous vind ik heel goed uit 91.
0: Ja, zie je, ja. Dan komt het generatieverschil weer. Want ik vind dus Off the Wall en
1: Thriller
0: vind ik echt.
1: Snap ik.
0: Ja, en dat heeft ook een beetje met Quincy Jones te maken en de muzikanten die erbij zitten. Maar ja, goed.
1: Ja, eigenlijk is het ook van, zoals vandaag had ik in de auto, had ik dan Dangerous opstaan. En toen besloot ik, nee, dit is mijn favoriete album. Maar het kan ook maar weer zijn dat het over 2 weken toch Thriller is. Dus het, vraag me, je moet gewoon aan een van mijn persoonlijkheden vragen. En dan krijg je elke keer een ander antwoord.
0: Ja, nee, precies. Een schizofreen is nooit alleen.
1: Nou, zo is het wel. Zo is het altijd heel gezellig bij mij.
0: Ja, precies. Nou, goed. Je zei net in de auto, maar volgens mij gaan we het daar even over hebben. Hè? Parkeren met name.
1: Dat ben jij toch altijd goed in bruggetjes maken, André?
0: Het is toch fantastisch.
1: Ja. Parkeren met de stadspas, dat verdwijnt in Zevenaar. Want vanaf 1 oktober doen de paslezers het niet meer. Omdat ze werken via het oude 2G-netwerk.
0: 2G?
1: En 2G, kent u het nog? Ja. Ja, en dat wordt dus uitgezet. Zo'n 7000 mensen gebruiken startparkeren. En ruim een derde daarvan parkeert dus nog met zo'n pas. Zij moeten dus straks overstappen op een app. Of gewoon betalen bij de parkeerautomaat. En daar is niet iedereen blij mee.
2: Ja, ik vind het heel jammer. Ik heb de app wel gedownload. Maar ik dacht dat het in de parkeergarage zou blijven bestaan. En nou zie ik dat het verwijderd wordt. Dus ik vind het gewoon jammer. Ik vind het allemaal wordt lastiger voor oudere mensen. Dus daar baal ik een beetje van.
3: Ik vind het een beetje onnodig geregeld allemaal weer. Het werkt op zich perfect. Dus waarom? Dat is me eigenlijk niet duidelijk geworden waarom dat het verdwijnen moet.
1: Ja, het werkt op zich perfect, maar ik vind het wel lastig dat het verdwijnt.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, dan denk ik ook, maar dan pas je toch gewoon aan de rest. Ze passen zich nu aan, hè, aan de rest.
1: Ja, zeker.
0: Gewoon met muntjes en geld betalen en zo.
1: Maar het is toch heerlijk als dit je zorgen kunnen zijn?
0: Ik vind het geweldig.
1: Ja.
0: Het is een fantastisch eerste wereldprobleem.
1: Heb je een heerlijk leven dat je je dan hier zorgen om kan maken?
0: Dat is waar, ja. Precies.
1: Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat als je echt ouder bent en je bent zo'n pasje gewend, dat een app misschien allemaal wel een beetje ingewikkeld
0: wennen.
1: Is.
0: Het is wennen vooral, precies, denk ik. Ja, precies. Ja.
1: Ach, André, dan een verhaal wat me echt aan het hart ging. Misschien heb je het meegekregen. Marcel en Esther uit Nijmegen. Ze zijn weer terug als overblijfouders op basisschool De Oversteek. Eind augustus kwam daar ineens abrupt een einde aan. De nieuwe organisatie die de opvang regelt, die zag te veel problemen omdat Marcel en Esther allebei in een rolstoel zitten. Nou, voor dat stel kwam het besluit behoorlijk onverwacht.
4: Ik ga al een lange tijd mee op deze manier. En ik heb nog nooit in mijn leven dat ik zo hard ben gepakt op mijn handicap.
5: Ik kan niet zeggen wat het in mij losmaakt, maar het kookt bij mij dan van binnen. Ja.
1: 18 jaar lang deden ze het al. Hè? Inmiddels is er een oplossing en mogen Marcel en Esther weer aan de slag. Maar de manier waarop ze destijds moesten vertrekken, dat zit Marcel nog steeds hoog. Want aan het einde van de eerste schooldag dit jaar werd dus namelijk verteld dat ze niet meer welkom waren. Oh. En alles ging zo snel dat hij nauwelijks afscheid kon nemen van collega's. Hij kon namelijk nog maar 1 docent persoonlijk gedag zeggen.
5: Die stond echt ook met een open mond en die moest ook huilen. En ik zelf moest ook huilen natuurlijk.
0: Ach, ja, sneu hoor.
1: Nou, gelukkig mogen de 2 dus tot en met het einde van dit schooljaar weer helpen bij de overblijf. En voor Marcel en Esther is daarmee de strijdbel begraven.
0: Kijk, heeft het toch een positief einde, hè?
1: Ja.
0: Zo kunnen we dan toch goed het weekend in. Joy, dankjewel. Oh ja, zometeen gaan we toch even wat tips uitwisselen, hè?
1: Een paar leuke weekendtips nog.
0: Ja, Gelderse dag morgen ook. Dus,
1: zeker.
0: Wordt leuk. Spreek je zo.

0: Blijft een beetje hangen op die piano daar. Simply Red and Something Got Me Started bij Radio Gelderland. We gaan dus even kijken naar het weekend, Joy.
1: Want, zo leuk. Hier gaat mijn hart echt sneller van kloppen.
0: Wat dan?
1: In Groesbeek zijn dit weekend de Nederlandse wijnfeesten.
0: Ik zag het al. Ja.
1: Daar moeten we heen.
0: het liefst nu nog. Ja.
1: Het liefst nu. Nou, bij verschillende wijngaarden kan je terecht voor wijn van eigen Gelderse bodem, eten en live muziek. Een mooi moment dus om eens te ontdekken wat er tegenwoordig allemaal uit de Gelderse wijngaarden komt.
0: Ja, en dat is echt goed, hè? Ja. In Groesbeek, dat is echt heel erg goed.
1: Dus... Ik kom dan uit Twente en bij mij hebben ze ook Twente wijn. En daar ben ik vorig jaar een keer voor een rondleiding geweest. Rondleiding. Nou, ik wachtte vooral op de proeverij aan het einde. Dat was de hele rondleiding dubbel en dwars waard. Maar ook dat is echt heel goed. Dus Nederlandse wijnen worden wel beter. En ze hebben dit jaar, alle Nederlandse wijnen hebben hun beste jaar ooit gehad. Vanwege natuurlijk de hitte dit jaar. Oh. Dus hitte, klimaat, daar kan je natuurlijk een hele hoop van vinden. Maar voor de Nederlandse wijnen is het heel goed.
0: Ja, ik wou net zeggen dat
1: elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg ik dan maar.
0: Zo is het ook maar. Nou, we gaan straks die kurk er maar eens aftrekken. Maar in de tussentijd ook landgoed de Wiersen.
1: Ja.
0: Want dat zit in Vorderheide. Daar kun je zaterdag en zondag naartoe. Er is namelijk een grote plantenmarkt. Ben je een beetje van de planten?
1: Mijn vriend wel. Dus die laat ik altijd de tuin water geven.
0: Oh, dat doe je heel goed. En misschien... kan die zich ook wel specialiseren. Hij kan in ieder geval met mensen in gesprek erover. Gespecialiseerde kwekers. Dus als je in de herfsttuin... In de herfsttuin? Ja, hoe is het bij jou de tuin? Ja, bij mij is het al een herfsttuin. Ik weet niet hoe het bij jou is.
1: Wij hebben ook heel veel moestuingrij staan. En dat begint inderdaad wel aan het einde van zijn tijd te komen. Er zit hier en daar nog ergens een verdwaalde framboos aan. Maar daar houdt het ook wel bij op.
0: Nou, in zover, dat is wel grappig. Wij zijn nu de peer aan het oosten tuin.
1: Ja, wij ook.
0: Ja, dat is zo leuk, hè? Ja, dat is zo leuk. En mijn zoon die is bij mijn schoonmoeder de appels aan het weghalen.
1: Leuk.
0: Dus dat is echt erg.
1: Mijn schoonmoeder is volgende week jarig. En zij hebben een appelboom in de tuin. En ze zei, ik heb dit jaar precies genoeg appels voor één appeltaart.
0: Oh, echt waar? Dat is ook niet veel.
1: Ik zeg, nou, wie blijft er thuis?
0: Ongelooflijk. Nou, dat dus vandaag, of eigenlijk morgen, op landgoed De Wiersen.
1: En dan misschien nog wel leuk morgen, André, de Gelderse dag. Hè. We hebben het er al vaker over hier bij Radio Gelderland. Ja. Op allerlei plekken in de provincie gaan de deuren open. En zijn er allemaal activiteiten, rondleidingen. En natuurlijk ook wat ontbijtjes hier en daar. Nou, je kan bijvoorbeeld terecht bij kastelen en landgoederen. Maar ook op plekken waar je eigenlijk niet zo snel binnenkomt. Nou, dat hoef je niet zelf allemaal af te rijden, mocht je dat vervelend vinden. Want dat doet onze Desiree morgen gewoon voor je.
0: Leuk.
1: Zij trekt door de provincie, gaat bij verschillende activiteiten langs en doet daar morgenochtend vanaf 7 tot 2 'smiddags af en toe live verslag van hier op Radio Gelderland.
0: Nou, dat is wel leuk voor de inspiratie dan, hè, mocht je daar naartoe willen. Want er zijn ook plekken open die normaal niet open zijn. Dat is
1: klopt,
0: ook zoiets,
1: klopt, klopt. En ik weet ook waar ze morgenochtend naartoe gaat. Ik zit er morgen tussen 7 en 10.
0: Ja.
1: En bij mij zit ze al helemaal goed.
0: Oh,
1: nou. Kaas en wijn.
0: Ah, gaat wel weer over drank.
1: Heerlijk. Dus ik ga nu naar huis, want de wijn staat te branden in de koelkast.
0: Dat is toch ongelooflijk, hè? Ja, ik doe het met een biertje vanavond, als je het niet erg vindt. Ja, precies. Dat is ook wel fijn. Hey Joy, dankjewel.
1: Fijn
0: weekend ook. En succes morgen in de weekendochtendshow.
1: Dankjewel.
0: Met Desiree dus, de Gelderse dag. En dit is Kiss en I Was Made For Loving You om 8 minuten voor 6:30.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: is Radio Gelderland.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
4: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
5: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Even na 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Spijk is het nu 21,2 graden. En in Apeldoorn, in Bergenbos, is het nu 23 graden rond. Het weer in Gelderland. Vanavond blijft het lang helder. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. En morgen trekken er meer wolkenvelden voorbij en kan er zelfs een spatje regen vallen. Maar er is ook geregeld zon. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Oosterbeek zijn 3 minderjarigen aangehouden voor het mishandelen en vernederen van een slachtoffer op 5 juli. De politie en het Openbaar Ministerie zien steeds vaker dergelijke incidenten waarbij beelden online worden verspreid. Onder andere Frank Boeien, Armin van Buuren en Dries Roelvink treden aanstaande dinsdag op in de vereniging in Nijmegen voor de strijd tegen Parkinson. De opbrengst van het concert gaat naar onderzoek naar de helende werking van muziek voor Parkinson-patiënten. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB, je hoort ze vanaf 30:30. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Kerkdriel, 36 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel, daar een uur vertraging. 38 minuten vertraging op de N830, dat is Gorkum richting Meteren tussen Hellouw en de aansluiting met de A2. En de N848 Leerdam richting Herwijnen tussen Culemborg en Herwijnen, daar zo'n 40 minuten vertraging. En er rijden tot ongeveer 6:30 vanavond geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch. En het komt door herstelwerkzaamheden. Wist je dat muggen het West-Nijl-virus op jou kunnen overbrengen? Zometeen praten we met bioloog Arnold van Vliet wat dit betekent allemaal en vooral ook wat je er zelf aan kan doen.
8: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg.
0: Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Thuis in Gelderland.

0: Brian Ferry bij Radio Gelderland en Let's Stick Together. Ja, 5 mensen zijn er in dit jaar in Nederland overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. En inmiddels zijn er ook besmettingen gemeld in de regio Arnhem-Nijmegen. Volgens bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University and Research is het tijd om maatregelen te nemen tegen muggen, want die verspreiden het virus. We hebben hem aan de telefoon. Arnold, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, moeten wij ons inmiddels echt zorgen gaan maken?
1: Nou, dit is geen goed nieuws dat virus circuleert in ons land op grote schaal, want daar hebben we het dus over.
0: Ja.
1: Het komt uit vogels en het wordt via muggen overgebracht op mensen, en ook paarden zijn heel gevoelig. En ja, je kan er ernstig ziek van worden. De meeste mensen worden niet ziek, maar een beetje, maar we zien nu toch echt wel toch eigenlijk onverwacht zulke grote aantallen. En ook een aantal mensen overleden. En dat is toch een nieuwe wereld. Je kan in Nederland dus overlijden aan een muggenbeet.
0: Ja, precies. Want je zegt het is groot. Maar hoe groot is het dan juist door dat overlijden?
1: Nou ja, het is... we dachten altijd van nou, in tropische landen, daar moet je rekening houden met muggenbeten. En hier in Nederland is het gewoon een beetje, ja, vervelend. We liggen er 's nachts wakker van.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het ook een beetje. Maar dat is nu toch wel, heeft een andere dimensie gekregen. Nog iets, nog steeds niet gewoon in totale paniek raken natuurlijk. We zullen eraan moeten wennen. Maar je moet het ook niet bagatelliseren. Dus dat betekent gewoon dat je aan muggenwering moet doen. En dat we iets met die muggen moeten, zeg maar. Of iets wat daar leren mee op te gaan.
0: Ja, nog even terug naar de oorzaak, zeg maar. Want hoe raakt een mug eigenlijk besmet met dat virus? En hoe komt het dan vervolgens bij mensen terecht?
1: Ja, dat virus dat zit in vogels. Muggen die drinken bloed. En die drinken dan bijvoorbeeld, als ze een besmette vogel daar bloed drinken, dan kunnen ze dat de besmetting overnemen. En als ze dan weer bij een ander vogel of bij een mens of een paard, zeg maar, bloed drinken, dan komt het virus over. En daarom noemen we de muggen de vectoren, met een moeilijk woord. Maar dat is de manier hoe het virus dus bij ons terechtkomt. Moet het virus dus wel eerst hier zijn, maar dat lijkt dus nu het geval.
0: Ja, het is, tenminste dat hoorde ik een paar weken geleden, een slecht muggenjaar geweest, hè,
1: ja,
0: volgens mij, door de droge zomer. Dus we hebben eigenlijk nog geluk gehad dan, of niet?
1: Ja, dat slechte muggenjaar, dat baseren wij onder andere op onze muggenradaronderzoek. Daar geven mensen wekelijks door welke mate van muggenoverlast ze hebben. En dat is dit jaar echt, in vergelijking met de afgelopen jaren, heel laag. En dat heeft alles te maken met die droogte. Dus in die zin hebben we geluk. Maar het was ook heel warm. Recordwarm zelfs deze zomer. En dat is heel gunstig voor het virus. Ik denk wel inderdaad, als we veel meer muggen hadden gehad, speculeren, maar dan denk ik dat het probleem nog veel groter was geweest.
0: Ja, dan even naar de... Want je zegt ook, hè, we moeten er misschien wel aan gaan wennen. Want wat kunnen mensen dan zelf doen om zichzelf beter te beschermen?
1: Nou, het is niet misschien. We moeten daar moeten er allemaal wat mee. En ik zeg nu zelf ook al regelmatig van, ja, als je gebeten wordt door een mug, dan is dat ook een wake-up call. Niet vaak omdat het ook gewoon 's nachts plaatsvindt, maar en we ook wakker worden ervan. Denk aan muggenwering. Heb je oren voor de ramen, heb je klamboes. Dus dan kan je daarmee voorkomen dat je 's nachts gebeten wordt. Dat heb je ook niet zomaar, dus daar moet je over nadenken. Dat kost soms ook aardig wat geld. En wat we ook kunnen doen is die broedplaatsen, want muggen leggen hun eitjes op stilstaand water, in plantenbakken, in niet regentonnen die niet afgedekt zijn, onder buitenkraantjes in die putjes, zeg maar. Dus die zullen ons moeten leren om dat te legen of af te dekken.
0: Ja, precies. Daarnaast vind je eigenlijk ook wel dat de overheid iets moet gaan doen, hè?
1: Ja, allereerst niet alleen maar naar de overheid kijken, want we hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid. Want de meeste muggen komen uit onze eigen tuinen. En niet de natuurgebieden, maar de tuin. Er is ook zoiets als een bouwbesluit. Zorg daar gewoon dat het verplicht is om bij nieuwbouw in ieder geval rollen voor de ruimte te plaatsen.
0: Ja.
1: En we zullen gewoon moeten kijken waar zitten die muggen. De monitoring daarvan, dat is de afgelopen jaren echt wel flink opgeschaald in Nederland. Dus daar is ook de overheid speelt daar een rol. Maar ook in de voorlichting en het informeren van mensen. Er zijn echt nog heel wat stappen te zetten.
0: Ja, nee, dat is een duidelijk verhaal. Een nieuwe wereld zijn we dus in beland als het gaat om de mug. Arnold van Vliet, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

0: Milky Chance met de Stolen Dance. Ja, dat rijmt ook nog. Radio Gelderland staat aan en het leuke is, normaal gesproken na 6 uur... dan hebben we helemaal nationaal. Gaan we vandaag trouwens ook doen, hè. Maar dan is het 7 uur, ja, en dan gaat de non-stopmachine, zoals wij dat hier zeggen, altijd aan.
1: De jukebox
0: gaat dan aan, maar vanavond niet, want hij zit er nog, Erik van den Berg. Jij gaat vanavond wat moois doen.
1: Ja, het is er 50 jaar geleden dat de punk zijn intrede deed in de wereld.
0: Ja.
1: Moet ik er wel bij zeggen dat dat vooral toen in Amerika, New York en Londen was.
0: Ja.
1: Duurde een halfjaartje. En toen werden we ook in Nederland opgeschrikt door de eerste punkers en de eerste punkbandjes. Maar 50 jaar punk. We gaan die punkgeschiedenis laten herbeleven. Beleven zometeen.
0: Wat ga je er doen? Op volgorde van tijd? Of
1: nee, we hebben gewoon ik heb sowieso allemaal punkers van toen en nu uitgenodigd. Tenminste, punkbands. Daar lopen er tegenwoordig niet meer bij met Hanekamp. Ja, die zul je ook nog wel hebben. Maar die zijn toch. Vroeger was dat. Ja, menig punker liep met een Hanekamp rond.
0: Hanekamp, leren jasje. Ja, precies. En...
1: Maar heel wat punkers van toen komen langs die in punkbandjes hebben gespeeld. Sommige bandjes spelen nog steeds, sommige bandjes spelen nog af en toe natuurlijk.
0: Wat leuk.
1: Dus we gaan het allemaal horen en we gaan de anekdotes horen over die toch wel ruige punktijd toen.
0: Ja, nou, dat geloof ik ook wel. Het is trouwens wel grappig, want de resten daarvan, die vind je nog op het Rijn-IJssel College.
1: Oh ja?
0: Ja, een neefje van mij, die is drummer. En het is een beetje metal tegenwoordig.
1: Ja, precies.
0: Maar daar in Willem II in de Arnhem, jongen, daar wordt de boel nog wel eens afgebroken daar. Ik ben er wel eens geweest.
1: Ja, precies.
0: Goeiedag zeg. Maar dat is dus, het was toen ook, hè?
1: Ja. En maar ik ben wel benieuwd, weet je, wanneer begint de punk? Wanneer houdt de rock and roll op? Wanneer begint de metal?
0: Ja.
1: Weet je, het loopt natuurlijk allemaal in elkaar over.
0: Ja.
1: Gaat goed.
0: Ja, rustig. Ja, je hebt er zin in vanavond, hè? De adrenaline giert door je lijf natuurlijk.
1: En wat ik ook leuk vind, ik heb natuurlijk heel wat punkclassics beluisterd de afgelopen weken.
0: Oh, dat zal.
1: Dat ik denk van, goh, dat vroeger vonden we dat super ruig. En nu denk je van, nou...
0: Valt wel mee.
1: We zijn blijkbaar wel wat gewend geraakt inmiddels.
0: Nou, dat denk ik wel,
1: Er zitten wel ruige dingen tussen, maar het is bovenal, rockmuziek. Misschien een beetje sneller, een beetje meer energie in veel gevallen.
0: Ja, en ook wel bijzonder, want heel veel van die liedjes die zijn niet op cd verschenen.
1: Nee. En wat op Spotify en cd staat en dat soort dingen zijn natuurlijk de bands die echt wel muzikaal gezien ook echt goed zijn.
0: Ja.
1: Wereldwijd faam hebben. Ja. Maar vroeger had je natuurlijk elke buurthuis had zijn punkbandje.
0: Ja.
1: Dus mocht er nou nog iemand luisteren die in zo'n buurtpunkbandje heeft gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En er nog een obscuur cassettebandje van heeft of zo.
0: Jij hebt het. Ja,
1: dat soort dingen heb ik ook. Maar die zijn in de minderheid. Zijn de Sex Pistols en de Stooges en de Damned. Gewoon de grote bands. Ja, die vind je overal wel.
0: Ja, we hebben zelfs technisch het een en ander aangepast. Want het is gewoon een draaitafel.
1: Ik heb gezegd, neem je hele collectie aan singeltjes en albums maar mee. Dus jongen, het wordt zo meteen een stuiver. Je kunt meekijken via de stream trouwens.
0: Ah, kijk.
1: Dus hoe leuk is dat?
0: En dat allemaal.
1: Radio Gelderland.
0: Zeker, dat allemaal vanaf een uurtje of 7. En je gaat door tot hoe laat?
1: 11 uur.
0: 11 uur met 4 uur lang.
2: De alle 1300 goed. Monumentenlijst.
0: Ja, zo is het. Dat allemaal straks. Eerst nog even thuis in Gelderland afmaken. Ik ga het met je hebben over een liedje. Ja, dat hebben we al eens wat vaker gedraaid. Het staat op 231. Nou, staat. Want die lijst ben jij nu zelf aan het samenstellen. Hè? Alle1300goed.nl. Kijk er even op. Geef je favoriete liedjes door. En vanaf een oktober of 8. Ja, 8 oktober is het, geloof ik, Erik. Ja, 8 oktober. Dan gaan wij deze lijst helemaal uitzenden. Ruim een week lang. Dus dan komt de smaak van Gelderland weer voorbij. En vorig jaar stond deze op 231. Een bijzonder liedje. Beetje creepy, maar een fantastische baslijn. Dit is The Cure en The Forest.
2: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Zitcomfort. Met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
5: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
4: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij De Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
5: Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
18: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
18: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. En dat liedje, ja, die hou ik als vrije keuze. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl.
2: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Nike, Levi's
1: en Adidas.
0: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
1: Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
2: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
12: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
12: En de coalitie gaat praten met Pro, Ja 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal. Radio

0: Ja, we zijn er klaar voor. Dit wordt een historisch avondje op Radio Gelderland. Niet één, niet twee, niet drie, liefst vier uur. Punk! 50 jaar geleden viel er een muzikale bom in Londen, in New York. En half een jaartje later was de ellende ook al in Arnhem aangekomen. En in Nijmegen. De punkbandjes die schoten als paddenstoelen uit de grond. En het leuke is, mensen van toen, van die bandjes hier in de studio. Laat je horen! Van harte welkom. Leen Babier, ik ga gewoon meteen met jou beginnen. Want jij zit er, kom dicht bij de microfoon. Leen, ben je een beetje hersteld trouwens? Jij was ook alweer getroffen door een virus natuurlijk. Pak die microfoon er even dichtbij.
1: Ja, het is zo mooi.
0: Ja, dat is de sonore stemgeluid van Leen Babier, dames en heren. Van harte welkom, Leen.
2: Ja, gezellig hier.
0: Dat zou ik zeggen. Het is een soort punkreunie hier.
2: Ja, lekker jonge honden ook erbij.
0: Precies, grijze kopjes.
2: Punk moet blijven leven, hè?
0: Ja, precies. Punk's not dead, hè? Dat is het geval. We gaan het hebben over punk. Dat doe ik niet alleen. Collega Boudewijn Beekman, inmiddels oud-collega, want pensionado inmiddels, Bouw.
3: Ja, niks mis mee.
0: Nee, niks mis mee, hè?
3: Nee, nog vaker.
2: Volgens mij hebben we nooit zo druk gehad.
3: En de platenzaken bekijken.
0: Precies. We gaan het hebben over 50 jaar punk. Boudewijn, jij bent bij een legendarisch concert geweest. Daar gaan we zo meteen uitgebreider over praten. Maar welk concert was dat?
3: Ja, dan kijk ik ook weer naar Leen.
0: Ja, want die Leen weet er ook, die was daar ook
3: die
0: bij.
3: Weet daar nog meer van dan ik, denk ik. Maar het gaat om de Sex Pistols in de Stokvisaal 8 december 1977.
0: Ongelooflijk, dat was wel een momentje natuurlijk, hè?
3: Dat was zeker, ja. Ja, het was volgens mij in die periode dat ze er overal in Engeland last kregen met optredens. Dat ze niet in alle zalen meer welkom waren. En toen zijn ze ook op heel korte termijn volgens mij naar Nederland gekomen. Ik heb het op de radio gehoord, volgens mij op de dag zelf. Maar het stond wel in Arnhem, stond het wel ook op de dag zelf al in de agenda's van de kranten.
0: Ja.
3: Dus het was hartstikke druk bij de ingang van de Stokvishal. En ik kwam een paar jongens tegen uit mijn dorp. Ik weet niet of je naar dat verhaal toe wilt.
0: Nou, dan vertel even. Ja, tuurlijk. We zijn hier om verhalen te vertellen. Haal uit de oude doos.
3: Twee gasten uit mijn dorpje Gaanderen. Die ook in de rij stonden. En die ook volop hebben genoten van voorprogramma de Speedtwins.
0: Waar Leen in zat.
3: Ja, en nadat de Speedtwins klaar waren, dachten hun, oké. Okay, we hebben het allemaal gezien. Dit waren de seks.
0: Dit was de hoofdpoze.
3: Wij gaan er weer naar huis. En die.
0: Ja, je komt het Gaanderen. Je kunt zo niet alles kwalijk nemen, Boudewijn.
3: Ja, ho. Ik kom ook uit Gaanderen. Rustig aan, hè? Nee, maar goed. Die ene jongen is later vriend van mij geworden. En ik zal zijn naam niet noemen, want dat ligt nog steeds gevoelig.
0: Maar ik heb de zwart-wit foto's gezien van het optreden. Een hanenkam was er nog niet aan de orde in Gaanderen in die tijd, zag ik bij jou. Je hebt een keurig kapseltje nog.
3: Ook in Arnhem niet, hoor.
0: Was dat nog niet.
3: In 77 heb ik nog geen hanenkammen gezien, Erik.
0: Dat kwam later. We gaan het hebben over punk. Nou, om even een klein beetje de stemming te komen. Even een paar classics in een korte compilatie.

0: Hartstikke idee.
1: Veiligheidsspel, de hanenkam.
0: Jij mag nog even wachten. Ik heb gasten uitgenodigd. Nou, de hele studio zit vol. Heel veel mensen hebben vinyl meegenomen. Langspeelplaten, singeltjes, we hebben ook boeken. Dus nou, die tijd gaan we wel doorkomen. Ik wil even naar het begin gaan. Het Polygoonjournaal deed er zelfs verslag van in de tijd. Leen, dat kun je ongeveer voorstellen. Die stem van Philip Bloemendaal. De nieuwe rage, de nieuwe gekkigheid, die punk heet. Andere tv-zender deden er ook verslag van. En die had, gek genoeg, onder het verslag jazzmuziek gezet. Ja, het kan natuurlijk allemaal. We zitten in 1977, deze fragmenten.
1: Veiligheidsspel, de hanenkammen, zware make-up.
2: Dringen voor punk of new wave is ook in Nederland niet ongewoon meer. De rage voor deze op rock and roll voortbordurende muziek en alles daaromheen heeft in de hoofdstad geleid tot de vestiging van een punkwinkel.
3: Punk is de muziek die de hitparades van de hele wereld overspoelt. En het is niet alleen andere muziek, het is ook andere kleding, ander gedrag, anders denken zelf.
4: Punk gaat volgens mij weer terug naar de erg eenvoudige muziek uit de jaren 60. Weinig akkoorden op een gitaar, veel hetzelfde keihard ramwerk.
5: Ben jij een punker?
6: Ja, zeker.
7: Hey, wat is het?
6: Jij niet?
5: Ik kom informeren, wat is dat punk?
6: Punk, dat is een nieuwe tendens in de muziek.
5: Moet je daar ook je ogen voor zwart maken dan?
6: Ja, dat moet. Dat is anders is niet goed.
8: Ook in ons land raakten veel jongeren in 1977 in de ban. Punk, hoe het begon. Met energie en bluf en onverdunde, nog altijd aanstekelijke, gierend anarchistische fun.
9: Wat is nou eigenlijk punk?
10: Hoe zou ik het zeggen? Ik denk een soort wakker schudden van de mensen of zo. Hoop, eigen plezier. Je kunt alles maken. En dat bevalt me wel. Een beetje opvallen en zo.
0: Een beetje opvallen, een beetje plezier maken. Laten we maar eens even wat gaan draaien. Uit de beginperiode van de punk. The Damned. Neuros.

0: Ja, en toen was het begonnen. De Punk, de Damned. We gaan even terug naar dat legendarische concert in Arnhem. De Speedwinds in het voorprogramma van de Sex Pistols. Leen, jij zat in de Speedwinds. Hoe lang speelden jullie al met elkaar toen?
1: Oh, dat zal vast een paar weken zijn geweest, volgens mij.
0: Echt kort?
1: Ja. Ja, we waren op dat moment de enige punkband in Arnhem. Dus ja, een half mazzel. En dan moest een punkbandje uit de buurt moest in het voorprogramma spelen. Dat ging heel snel eigenlijk.
0: Oké, ze belden je gewoon en zo van, willen jullie inspelen? Ja, natuurlijk.
1: We zijn er echt voor gevraagd toen de tijd, ja. We hadden volgens mij twee of drie keer in Arnhem in een kroegje of ergens in de fietskelder van de school gespeeld. En dat stond natuurlijk al in de kranten. Het ging heel snel namelijk. Hè. De repeteren. Drie weken later eerst optreden. Twee maanden later minstens 20 keer in de week in de maand spelen.
0: Het ging denk ik heel hard.
1: En dat werd alleen maar erger en erger en erger.
2: Ja, maar jij kon wel spelen.
0: Ja, Jan komt dicht bij de microfoon, kunnen we je goed horen?
1: Ja, Sex Pistols ook. Dat waren twee te gekke muzikanten met twee types die er kleur aan gaven.
2: Ja, het was een boyband, hè? Ja, toch? Vergeleken bij jullie wel.
0: Ja. Jan, jij was ook bij dat concert.
2: Ja, ja.
0: En met wat voor verwachtingen ging je naartoe? Bedoel, kende je het allemaal al heel goed?
2: Ja, ik was heel enthousiast. Ik was net 15. En
0: waar heb je de punk opgepikt dan? Hoorde je dat op de radio? Had je een LP gekregen?
2: Met John Peel op de BFBS. Dat is elke week raak. En Punk's platen shoppen.
0: Ja, en toen dacht je van, als dat een keer in de stad komt, dan moet ik erbij zijn.
2: Ja. Echt wel. Ja, toen was het gebeurd. Ze zijn met de parodies van jullie nog begonnen. Onze bassist die kreeg een bas van Jackie, maar die moest je met twee handen indrukken, want anders komen de snaren niet tussen de fretten.
1: Ja, dat kwam omdat we er twee snaren van afgeknipt hadden.
2: Ja.
1: Dan moesten twee hele dikke snaren op, anders kon ze niet spelen.
0: Maar de Sex Pistols, die hebben natuurlijk een beetje dat punkvuurtje eigenlijk soort van officieel ontstoken. Toen ging het helemaal los natuurlijk. Hoe heb je ze ontmoet eigenlijk, Leen, toen? Of hoe ging dat?
1: Nou, in de kleedkamer was het behoorlijk afgesloten in de Stokvishal dan, hoor. Later heb ik ze nog wel een paar keer gesproken, maar ik sprak vooral met de gitarist en de drummer. Want dat waren een beetje echte muzikanten. Dus dan is het makkelijke lullen bij elkaar over gitaarsound en dat soort dingen.
0: Maar en de rest van de Sex Pistols waren geen echte muzikanten?
1: Ja, Sid Vicious, dat was gewoon een wandelende zombie. En
0: wat op zich wel een pre is in mijn ogen voor goede punkmuziek. Moet toch een beetje ongepolijst, een beetje ruig, een beetje.
1: Ja, dat
0: of zie ik dat verkeerd?
1: De bassist, die kon gewoon helemaal niks. Die kon er alleen maar staan. Maar die maakte de act.
2: Maar ja, dat hadden jullie ook met de Speedwinds.
1: Ja, dat zei ik ook. Ja, die maakte gewoon de act.
0: Maar wat was jouw rol bij de Speedwinds? Was jij ook zo'n... Of was jij juist het muzikale brein?
1: Vooral samen met Jody, de zanger, de songs. En ja, wij vonden het gewoon zo leuk om lekker simpele muziek te maken. En het was allemaal het hele muziekgebeuren was gewoon zo flauw in Nederland. En allemaal zo netjes. En daar hadden ook wij een keertje genoeg van. Dus toen Jody met het idee kwam van, hebben jullie zin om met mijn punkband te beginnen? Dat was binnen 3 seconden was dat geregeld.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Fantastisch. Jan, jij was daarbij. Wat weet je nog van dat concert? Ik bedoel,
2: niet veel meer. Hoor.
0: Oh, want?
2: Ja.
0: Neem ons even mee in die avond.
2: Veel stimulantia.
0: Maar heb je Leen nog wel gezien? Heb je dat nog bewust meegemaakt? Of was toen het licht al half uit? Of helemaal uit?
2: Nee, Leen kan ik me niet meer herinneren.
0: De Sex Pistols wel.
2: Als het visjes dat hij er inderdaad helemaal niks van bakte.
0: Maar dan zit je te kijken naar een legendarische band op dat moment al.
2: Ja,
0: en denk, hij bakte niks van, maar je hebt wel een hele goede avond.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Je krijgt bier in je nek en je wordt heen en weer gespeten.
0: Ja, maar goed, is dat de ware punk spirit? Gewoon, bedoel, hè? Het hoeft niet zo netjes. Het hoeft allemaal niet zo van A tot Z goed te lopen, toch?
2: Tegenwoordig doen ze echt belangrijk over de moshpit, maar het is toen uitgevonden.
0: Jullie liepen al in de moshpit.
2: Alleen gingen wij wat meer op en neer spreken in plaats van heen en weer.
0: Geweldig. De Sex Pistols natuurlijk. Zij mogen aan het begin van deze avond op Radio Gelderland niet ontbreken. Anarchy in the UK.

0: Ach, de Gelderse punkreunie gaat intussen in de volle hevigheid los hier in de studio. Jan, was er ook sprake van een soort punk scene in Arnhem of Arnhem en Nijmegen? Ja, waren dat gescheiden werelden?
1: In Arnhem waren eigenlijk twee punk scenes. Je had,
0: in één stad?
1: Ja, is ook knap.
0: Want?
1: Je had de linkse punks in Hotel Bos en je had de rest van de punks in het Café Het Luifeltje en bij Merik in de Walstraat.
0: Maar die waren niet links genoeg? Of anders
1: nee,
0: links?
1: Nee,
0: of,
1: die waren vooral niet links.
0: Vooral niet links?
1: Maar ook vooral niet rechts.
0: Oké. Maar dan kreeg je echt een beetje twee werelden.
1: Ja.
0: Oké, en waar hoorden jullie bij of hoorden jullie niet bij één van?
1: Wij hoorden bij de vrije punks.
0: Dus jullie werden overal geboekt?
1: Niet automatisch, maar gewoon je fles achterna lopen.
0: Ja. Ja, waanzinnig. Hadden jullie een band of zo als voorbeeld? Dat je denkt van nou, toen jullie gingen spelen, van nou, we liggen een beetje in de lijn van de Ramones. Een beetje meer, weet ik wat.
1: Toch wel de UK Subs.
0: Oké. Ja. Daar heb je het shirt ook van aan, zie je?
1: Ja.
0: Die zijn een tijdje geleden nog hier geweest, toch?
1: Ja, pas toch.
0: En
1: ja,
0: hebben we nog gezien?
1: Handjes mogen schudden met Charlie.
0: En hebben ze de reputatie van toen weer waargemaakt?
1: Ja, en nog steeds, ja.
0: Ja, waanzinnig.
1: Nog net niet aan de rollator, maar.
0: Ja, de spelen er zolang het gaat, toch?
1: Ja.
0: Ja, heerlijk.
2: Hoe oud is hij nou dan?
1: 82.
0: Och, ja. Ik ben net zo oud als jij, Leen.
2: Zeg, nou even rustig aan.
0: we hebben een draaitafel meegenomen. DJ Marco heeft inmiddels de Speed Twins erop gelegd. Ja, geweldig. Albums gemaakt, alles erop en eraan, Leen.
2: Ja,
0: kwam dat al snel? Want we gingen snel spelen, we gingen snel optreden. Kwam er ook snel vinyl of duurde dat
2: ja,
0: een tijd?
2: Ook dat ja. Een van een heel, heel vaag platenlabel uit het noorden van het land. Universe heette dat. Tegenwoordig heb je een hele andere Universe.
0: Maar... Ik zou zeggen, klinkt als een grote platenmaatschappij, maar die was iets heel anders.
2: En we kregen er ook hartstikke veel geld voor. Dat vonden we ook zo vreemd.
0: Om het op te nemen?
2: Nou, toen hij uitkwam, kregen we ineens zomaar, ik geloof iets van 30.000 gulden.
0: Ja. Nou, wat is dat voor, ja, is dat voor gekkigheid?
2: Toen, hoor.
0: Maar gewoon, het kwam uit ja, en al als...
2: In het busje naar Engeland, naar Londen gegaan. Prachtige gitaren even gekocht. Wat gefeest.
0: Jullie hebben die 30.000 euro even omgezet. Ja, of wij gulden in de tijd natuurlijk.
2: Maar vooral aan instrumentarium hoor. Ja, en ook dat op een gegeven moment is die zelfs nog eens een keertje opnieuw... Want Alfred Lagarde die ontdekte het ook een beetje. En die vond dat hij een beetje vlakjes klonk. En ik zei van, nou, weet je wat, we gaan nog eventjes... we gaan hem even remasteren ergens en een beetje galm erop.
0: Maar Alfred kwam met tips.
2: Dat was de toenmalige Wizzlord Studio. En dat hoorden we iemand van Philips. En die zei van, leuk, mogen wij het uitbrengen? En werd hij ook nog eens een keertje bij Philips. Dat kon ook zo, want ik kan me tegenwoordig niet voorstellen... dat je een plaat uitbrengt en 3 maanden later... staat hij ineens op een ander label. Heel vreemd was dat.
0: Waanzinnig. We hebben My Generation klaarstaan.
2: Oh, kijk eens aan.
0: Waarom moest die worden opgenomen?
2: Ja, gewoon om de tekst, hè.
0: Oké.
2: Onze generatie, een van de eerste punksongs, denk ik wel.
0: We gaan hem laten horen. DJ Marco. Het ligt in je toestel, zo begint My Generation gewoon, hè.
3: Oh, here comes that man again.

0: De Speed Twins. My Generation. Met een schitterende Baccarat-imitatie aan het begin. Fantastisch. Deed deze live trouwens altijd ook eventjes, dat Baccarat-gedeelte, Leen?
1: Zeg je?
0: Dat Baccarat, dat Yes Sir, I Can Boogie, werd dat live ook altijd eventjes gedaan?
1: Ja.
0: Yes Sir, I Can Boogie. Precies, precies. Ja, geweldig, geweldig. Ik heb jullie allemaal ook gevraagd, neem desnoods muziek mee of geef even door wat je een hartstikke goede punkplaat vindt. Wat moeten we zeker eventjes laten horen. Ik heb het ook aan mijn zus gevraagd. Dini?
2: Ja, daar ben ik. Oh, kijk, hij doet het niet. Daar was ik al bang voor.
0: Even kijken. Ja, dan moet je toch even naar de overkant lopen, Dini. Dan, dat is... Ik heb een microfoon aangesloten waarvan ik al met twijfels had of die het zou doen.
3: Deze microfoon?
0: Deze doet het, die doet het helemaal zeker.
3: Hallo?
0: Hallo, hallo. Ja, luid en duidelijk.
3: Ja, we zijn er. Ja. Ja,
0: jullie hebben allemaal midden in de punk scene gezeten. Ik zat ernaast, want mijn zus die was punk. Dus ik kreeg er wel wat van mee. Interessante stapels met langspeelplaten en zo.
3: Ja, dat was ook wel mooi hoe dat vroeger ging, hè, want ik weet dat nog wel. Wij zijn natuurlijk, Erik, wij komen natuurlijk uit Sneek, hè?
0: Dat is niet zo erg als Gaanderen.
3: Sneek is geen Amsterdam, hè?
0: Nee, dus maar het is ook geen Gaanderen. Laten we wel weten.
3: Dat is net zoals Gaanderen, ja. Nou, Gaanderen waren ze volgens mij nog wat eerder op de hoogte dan in Sneek.
0: Maar in Friesland dronk de punk door.
3: Maar in Friesland dronk de punk ook door, maar nog niet in 1977, maar zo eind 1978, 1979.
0: Ging zo langzaam.
3: Ik kan me herinneren dat mijn ouders, dat onze ouders, op vakantie waren en... toen ze terugkwamen van vakantie had ik een briefje bij hun achtergelaten van ik wil jullie even laten weten dat ik punk geworden ben.
0: Ja, je had even tijd om over na te denken.
3: Zo ging dat dan. En in die tijd ging je dan ook bijvoorbeeld op Tina-tour door Nederland.
0: Ja.
3: En dan gingen we naar Amsterdam. En dan kwam je ook via Zwolle bijvoorbeeld. En dan zat je uit de trein te kijken, want je wist, in Zwolle wonen ook punkers. Dus dan ging je punkers spotten, zeg maar. Bij elk station waarvan je wist, in die plaats wonen ook punkers. Dat was dan niet zoveel plekken.
0: Maar zwaaide je ook naar elkaar? Als je dan per ongeluk een andere punker in de
3: wereld
0: tegenkomt?
3: Nee, zwaaide. We geen motorrijders, hè?
0: Nee,
3: maar wel altijd heel, heel cool en heel verveeld kijken. Dat hoorde overal bij concerten ook gewoon heel verveeld tegen de muur aanhangen en kijken alsof het je niet interesseerde. Dan was het goed.
0: En wat waren de eerste punk LP's en muziek die je in huis haalde? Je van, nou,
3: een van de eerste LP's die ik wist te scoren in de platenzaak in Sneek was van Panic. En dat is eigenlijk altijd een van mijn favoriete punk-LP's gebleven.
0: Er wordt instemmend geknikkerd op de achtergrond. Dat ik door meerdere mensen Panic aangegeven van, nou, dat mag niet ontbreken.
3: Ja, is dat zo?
0: Ja,
3: is dat,
0: ja.
3: Wordt dat gedeeld? Het wordt gedeeld, kijk, wordt gedeeld. Maar dat was wel zo favoriet nummer dat... ik ben 11 jaar geleden zelf voor het eerst in een band gegaan. En wij zijn begonnen met heel veel coverspelen. En Panic was een van de eerste, Requiem voor Martin Heidegger was een van de eerste nummers die wij instudeerden. En ik heb later ook kennis gemaakt met de bassist van Panic, ook persoonlijk ontmoet. Wij hebben een tijdje geleden ons laatste optreden in Willem 1 gedaan en een filmpje opgestuurd naar hem. En ik kreeg als commentaar, zo hoort het. Nou, dan weet je dat ik het goed heb gedaan. Requiem van Martin Heidegger, ga draaien, Erik.
0: Zeker, hij staat klaar.
3: Ja?
0: Panic.
3: Nou, gooi me maar in. Und ich

0: Ach, heerlijk. Panic Requiem voor Martin Heidegger. Mijn gasten vanavond hebben allemaal suggesties gedaan. Dan wel vinyl meegenomen. Marco van Diek, collega, heeft zich uitgeleefd in zijn platenkast. Want we kunnen tot 4 uur vannacht door. Ook wel tot morgenochtend 8 uur met jouw tas.
1: Ik was er niet van plan.
0: Nee, hè? Maar ben jij zo'n fanatieke punkverzamelaar?
1: Nou ja, in de loop der jaren verzamel je wat. Je raakt ook wat kwijt. En je probeert weer wat terug te kopen wat je ooit of verkocht hebt of kwijt bent geraakt. En dat doet beetje bij beetje. Deze ben ik nooit kwijtgeraakt hoor, deze single van de Dead Kennedys.
0: Nou, dit toch over beginnen. Ik denk, ja, ik ga er toch even naar vragen. Hij heeft een enorme verzameling muziek, is wel eens verhuisd. Hij is ook heel ordelijk trouwens, dus alles staat bij de A, staat bij de A en de Z. Nou, je snapt het. En toen is er bij een verhuizing de doos CD. Ja, niet de doos met CD's, maar de albums in de categorie letter C, letter D.
1: Ja, daar ben ik wat van kwijtgeraakt.
0: Dus je hebt gewoon je hele collectie was in de nieuwe kast. En plotseling denk je, ik mis een plank.
1: Nou ja, het ging een beetje zo. Je bent een beetje punk. Hè? Op een gegeven moment het kopje veel platen. En op een gegeven moment word je wat ouder. En dan zakt die interesse voor de punk wat weg. Dan komt wat voor in de plaats. En dat verdwijnt ook weer wat er voor in de plaats kwam. En dan ga je weer eens je oude plaat opzoeken. En dan merk je, hey, ik mis wat in mijn collectie. En dat moet ergens zijn gebleven. Maar waar, ik heb geen idee. Dus en dan mis je dus een bepaalde categorie punkplaten.
0: En dan blijk je alle CD's.
1: Dan mis je de Coffee Rejects en dan mis je de Dead Boys. Gelukkig niet de Dead Kennedys. De Cramps mis ik wat van. En dat soort bands. Ja, Cramps is wel geen punk, maar goed.
0: Nee, de ramp voor rockabilly. Ramp voor elke verzamelaar natuurlijk.
1: Ja, maar tegenwoordig kun je via Discogs of via Marktplaats toch weer het nodige terugkopen. En er wordt een hoop R uitgegeven, dus
0: Wat zijn jouw favoriete punkbands?
1: Buzzcocks vind ik toch wel. Dat is meer poppypunk, maar daar heb ik heel veel van. En daar koop ik ook nog steeds wat van bij, want er wordt nog wel wat heruitgegeven. En helaas is de zanger een paar jaar geleden overleden. Dat optreden was gepland in Luxor. En ik had een kaartje en een week voor het optreden overleed hij helaas, Pete Shelley. Maar de Buzzcocks bestaan nog. Want
0: maar was iedereen van plan om er naartoe te gaan hier?
1: Dat was echt een beetje een deceptie. Maar dat werd wel een leuke avond hoor. Want volgens mij trad jij ook op Dinnie.
0: Heeft mijn zus de avond gered?
1: Ja, nou die trad het voorprogramma volgens mij. Het was een leuke avond. Maar ja, ik ging voor de Buzzcocks natuurlijk.
0: En, ja, natuurlijk.
1: Ja, ze bestaan nog. Steve Diggle is tegenwoordig de zanger. Ze hebben 2 LP's uitgebracht. Maar ik had graag nog met Pete Shelley. Het is een beetje poppypunk. Het is niet vroeger was punk een beetje schoppen tegen. Anarchistisch. Maar
0: je doet tal van soorten punk natuurlijk. Maar in de loop van de tijden.
1: Hele melodieuze punk vind ik het nog steeds. En het ging meer over liefdesverdriet. En volgens mij ook een beetje over zijn geaardheid en dergelijke. Dus ik heb ook de Buzzcocks bij me hoor. Maar wat je nu gaat horen is toch andere stuff uit Amerika.
0: Ik wou zeggen liedjes met inhoud. We hebben op jouw verzoek The Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck.
1: Ja. Ja, komt wel eens voor.
0: Dat is ook een goed onderwerp. De Dead Kennedys. Ja, hit 'em.

0: Geweldig dat einde. De Dead Kennedys, punkavond op Radio Gelderland, 50 jaar punk. We hadden het over de Arnhemse punk scene. Nu gaan we eens eventjes in Nijmegen kijken bij de Squads. Gerrit en Toon, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En hadden jullie een beetje contact met de Arnhemse punk scene eigenlijk?
1: Zeker wel, ja.
0: Een soepel
1: Arnhem, Arnhem liep eigenlijk wel een beetje voor met punk. Het was heel simpel, er was nog geen internet. Dus alles wat dichter bij Amsterdam lag, liep iets meer voor als Nijmegen.
0: Ja.
1: Dat
0: is op zich wel grappig. Want Dini zegt ook wel in Friesland. En dat doet het dan weer zoveel maanden later. En voordat het uit Londen in Nederland kwam. Nou ja, zo ging het heel langzaam eigenlijk.
1: Ik denk dat de speedwinster zeker anderhalf jaar voor de Squads waren. Als het geen twee jaar is. Had ook andere oorzaken. Maar zeker liep Arnhem voor. En Arnhem had de Stokvishal. Waar wij als Nijmegenaar zeer graag kwamen.
0: En iedereen kwam dan blijkbaar graag.
1: Ja, dus iedereen heeft daar gespeeld. Hebben legendarische bands opgetreden.
0: Wie heb je daar zoal gezien?
1: Nou, ik heb het eerste optreden bijvoorbeeld weliswaar geen punk van Madness daar gezien. En daar stonden de hele zaal ongeveer 1500 man vol met punks. En wij stonden daar. Iedereen die had zo'n houding van... Wat zou dat zijn, Madness? Hè? Is dat wel punk of zo?
0: Ja.
1: Ze speelden de eerste noten van Nightboat to Cairo. En de hele zaal ging op zijn kop. Het werd één groot feest. Ja, en verder ja, zijn er daarna ook vele punkbands geweest. We hebben daar zelf als de Squads ons afscheidsoptreden in, ik dacht, 81 gehad.
0: Want Nijmegen had geen enkele zaal waar...
1: Ja, Nijmegen had Don Roosje.
0: Maar dat was niet geschikt.
1: Hij heeft één jaar gehad. Ik dacht 78 op 79. Toen er heel veel punkbands speelden. Plus Joy Division, The Ruts... De Speed Twins daar gezien.
0: Maar dat was maar één jaar.
1: Absoluut 78. Was ongeveer één jaar. Er had een hele actieve vrijwilligerscommissie. Was natuurlijk een gesubsidieerd jongerencentrum. En die boekte ineens heel veel punk. Daar waren gelijkgestemde mensen. En dat was een heel mooi jaar. En ook hele later ook wel grote bands gezien. Maar het eerste punkconcert dat ik heb gezien als Nijmegenaar was Speed Twins uit Arnhem.
0: Kijk, geweldig. Ja. Nou, een goed begin zullen we maar zeggen, ja. Toch? Geweldig. Toon, jullie zijn trouwens familie van elkaar. Niet dat verder veel er vanaf doet. Neven, toch?
2: Ja, wij zijn neven.
1: Volle neven, ja.
0: En wie heeft wie gevraagd in de band en wanneer was dat?
2: Ja, ik kwam uit het waterkwartier in Nijmegen. Een beruchte buurt. En Gerrit die was op bezoek en wij zagen samen...
1: Wij zagen Iggy Pop een studio slopen.
2: Ja, we dachten, dat willen wij ook.
1: Ja, toen zeiden we gaan een band beginnen. Ja, zo is het gekomen.
2: Ja.
0: Maar hoe zag je dat? Gewoon op televisie of zo? Of,
1: ja, bij Top Op. De beruchte Top Op opname van Iggy Pop.
0: Ja. Geweldig, ja sowieso. Maar goed, ik kan Boudewijn misschien straks wat over vertellen. Dat de meest heftige punkbands die kwamen terecht in Top Op. En bij de NCV en bij Renier Rotwee. Ik wil een hele gekke programma's.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar goed, daar zag je dan. Toen dachten jullie van wij willen ook een band.
1: Wij willen een band, maar we hadden natuurlijk geen drummer. En we hadden nog nooit een instrument überhaupt maar gezien. Of in onze handen gehouden. En maar ja, er zat iemand bij jou in de klas, geloof ik. Die wilde wel drummen. En ja, dan zette je op een gegeven moment een advertentie in de Gelderlander. Voor een gitarist.
0: Voor toen,
1: een gitarist.
0: En voor toen, een band of een rockband of een punkband? Wat
1: nee, voor een punkband. Ja, en ja. Toen meldde een gitarist zich uit Lent. En die bleek heel goed de Sex Pistols na te kunnen spelen.
0: Oh, ja,
1: die had toevallig een oefenruimte, want zijn vader die had daar in Lent van die kassen met bloemen erin. Dus zijn we daar maar gaan oefenen.
0: Dat was nog een veel betere pre. Iemand die een oefenruimte meebrengt, natuurlijk. Ja, die mag dus de band in.
1: Ja, die mocht blijven, ja. En dat bleek trouwens ook wel een goede gitarist, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja. Geweldig. En wanneer waren jullie hoogtijdagen? Wanneer hebben jullie meestal gespeeld?
1: Nou, wij wilden eigenlijk beginnen in 78, maar ja, Bok... had wat omgang met de politie gehad. Dus al het geld voor zijn drumstel, wat hij gespaard had, was hij kwijt. Dus dat een jaartje later.
0: Okay.
1: Dus september 79 pas speelden we in Café Het Haantje... het eerste optreden in Nijmegen.
0: En Café Het Haantje is tot op de toilettegel gesloopt natuurlijk.
1: Nou, dat viel wel mee.
0: Nee, die Iggy Pop tafereelen kwamen
1: niet. Ja, viel wel mee. Ik geloof dat het een verjaardagsfeest van jouw broer was.
2: Ja, mijn oudste broer die was jarig. Dus ik dacht van, ik nodig dat bandje uit.
0: Geweldig. Maar mooie dingen meegemaakt met optreden?
1: Nou ja, er gingen bij optredens wel eens... met name publiek met elkaar op de vuist. Helaas. Ook natuurlijk, ook in Arnhem wel. Hebben we ook wel dingen meegemaakt. Wij speelden als Squads graag in de Stokvishal. Meestal in het voorprogramma van iemand, nooit als hoofdprogramma. En bij punkfestivals. Maar ja, we hebben in het voorprogramma ook van de UK Subs gezeten. Antipasti. Een vreselijke ervaring in de kleedkamer vooral. Was niet zo heel erg leuk in de Stokvishal. Antipasti was weer een iets latere punkband. En ja, het waren natuurlijk, die voelden zich de sterren uit Engeland. En dat werd de narigheid in de kleedkamer met ons. Ja.
0: Oké, want jullie zetten ze even op hun plek of zo. Of,
1: ja, of andersom, maar ik had geen versterker meer daarna, zeg maar.
0: Oké, dus het ging even lekker aan toe daar in de kleedkamer.
1: Ja, dat was niet fris, nee.
0: Nee, je maakt wat mee, hè.
1: Ja, Jody Thunders hebben we ook het voorprogramma gestaan in Dorotia. Ja, was wel een ervaring, maar ja, zoals de Speed Twins Sid Vicious meemaakten, maakten wij Johnny Thunders mee. Veel latere datum overigens.
0: Maar hoe was zijn podium?
1: Johnny Thunders was niet een zombie, maar was volledig stoned op heroïne. En was ook volgens mij niet zijn beste optreden. En stonden wij in het voorprogramma. En dat was het oude Roosje nog. Dus ja, en nou ja, daar komen we straks nog vast nog over te spreken. Het beruchte Black Flag optreden in het oude Roosje. Waar Arnhem en Nijmegen elkaar vond.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst even naar de Squads luisteren. Een vinylsingeltje meegebracht. Laten we hem gaan starten, zou ik zeggen. Stars om 33 staat, dan moet je op 33 of 45.
1: Dat weet ik niet. Dat is een herpersing.
0: Ah, maar

0: plaats. Chaos in Nijmegen. Ja, dat is wel een fantastisch nummer over jullie eigen stad.
1: Zeker.
2: Zeker. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, volstrekt apolitiek geschreven. Een heleboel mensen denken dat het een soort nummer is voor de kraakbeweging of zo.
0: Ja.
2: Wij wisten niet eens wat de kraakbeweging was toen we het nummer schreven.
0: Ja, tuurlijk wist je dat wel.
1: Ja, dat wisten we wel, ja.
0: Maar goed, daar kunnen we het later nog even over hebben, hoe de verhoudingen waren. Want je had punkers die krakers waren, krakers die punk waren, maar ook punkers die helemaal geen krakers waren. En krakers
2: hetzelfde als in Arnhem, je had eigenlijk twee groepen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Je had het over een roemrucht optreden. Zeg, daar moeten we het even over hebben. Black Flag. Nou, ik heb de muziek van klaarstaan. Wat, ja. Vertel. Waar was het? Waar speelt het? Wanneer zitten we en wanneer speelde het dat zich af?
2: In de jaren 80, Marco, zoiets. Ik was er niet bij. Oké. Okay. Black Flag speelde...
0: Jan ontkent alles dat hij erbij is geweest. Marco zegt dat hij ook niet...
2: Black Flag speelde in het oude Roosje. Met in het voorprogramma, want daar ging het eigenlijk mis. De Nick Heist uit Los Angeles. Die hadden ze meegenomen op tour. En de ordendienst van het oude Doornroosje bestond toen uit een vrouwenkraakgroep. En die moesten de orde bewaken bij punkconcerten.
0: Oké. Alleen maar vrouwen uit de kraakbeweging.
2: Ja, de zanger van het voorprogramma, het Amerikaanse voorprogramma, begint met een zin door de microfoon voordat ze het nog één nummer hadden gespeeld. Dat durf ik hier niet te herhalen, maar het was behoorlijk seksistisch.
0: Zelfs voor tijd zette dat de boel op zich.
2: Toen ging het al gelijk los, dus ze kregen allemaal bier over. Ze hebben twee nummers gespeeld en ze werden van het podium afgejaagd. Maar er was ook een bus Arnhemmers aanwezig. Wij stonden daar bier mee te drinken, want ja, wij kenden al die jongens.
0: Ik zie dat Toon zich het allemaal in zich levendig
2: gaat herinneren. Ik denk 50 man, ja, 50 mannen uit Arnhem waren er. Ja. En die zeiden, ja, wij willen verdomme gewoon het voorprogramma zien. Nou, toen ging het op een gegeven moment helemaal mis. Is de zaal ontruimd, de politie erbij. En dat optreden staat nog in vele boeken over punk, staat dat nog vernoemd, ja. Ja.
0: Waanzinnig.
2: Ja, het was...
0: Maar Toon, jij was er ook bij. Wat gebeurde er? Ja, op een gegeven moment moest je de zaal uit. Werd je de zaal uitgeslagen of geduwd? Of, vluchtte je zelf maar weg?
1: Nou, ik weet niet. Er werd gewoon heel veel... geslagen, dus we sloegen gewoon mee, zeg maar.
0: Ja, nee, als je er toch tussen staat, kun je beter maar verweren, toch?
1: Ja, ja. Ja, je moest je gewoon verweren. Hè? Dus ik maakte denk ik alleen afwerende bewegingen.
2: Ja. Ja. Wij kregen van Doornroosje natuurlijk de schuld dat we die Arnhemmers kenden. Dat was automatisch.
1: Dat was ook tuig.
2: Want,

is nu echt van Ron Flonflon Radio geworden. Volgens mij lopen er nou twee dingen door elkaar. Dat kan nooit de bedoeling zijn natuurlijk. We gaan eens even kijken naar alle verzoeknummers en dingen die zijn aangedragen. Vandaar dat het door elkaar loopt. Ach, dat is de ware punk natuurlijk. Hè. We gaan naar een John Peel session. Zometeen gaan we horen wat dit is en waarom we dit gaan laten horen. Let It Rot. Radio Gelderland. Tijdens de punkavond. 50 jaar punk. Tot 11 uur zijn we bij je. Met tot 9 uur de anekdotes en de verhalen. En na 9 uur lekker veel punkmuziek.

0: Het zal eens een tijd worden om eens wat vrouwen te horen in de studio. En ze zijn ook gekomen. Suzanne, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Moet ik iets horen? Oh, ik moet mezelf horen door die...
0: Je moet niks, maar als je jezelf zou kunnen horen op je koptelefoon is het fijn.
1: Ja, dat is zo. Ik hoor mezelf. Dat was Let It Rot, ja, van Brigandage.
0: Ja, je zei, die moet zeker even voorbij komen vanavond. Ja. Wat is het verhaal achter deze band, dit lied? Waarom wil je deze juist horen?
1: Nou, ten eerste is het een vrouw on front, hè? Dus dat vind ik wel belangrijk, ook even een vrouw te horen vanavond.
0: Want er zijn nog weinig vrouwen, ja, we hebben die niet gehoord.
1: Ja, joh, maar voor de rest
0: is een punk mannen aangelegenheid.
1: Nou, eigenlijk wel, want Boudewijn die vroeg mij om een lijstje te maken. En ik begon gelijk met, ja, natuurlijk met de Sex Pistols. Johnny Thunders, New York Dolls, Iggy Pop, Stoetjes. X-Ray Specs, oké, daar hebben we toch een vrouw. Weten we, dus dat staat ook wel op mijn lijstje. Maar ik dacht ook van, ja, het is ook belangrijk om Brigandage. Wat hebben we daar? Poison Girls. Ja, heel politiek, hè. Maar ik dacht, ik ga toch voor Brigandage. Brigandage, ik heb een tijdje in Londen gewoond, in een squad. En ik leerde Brigandage kennen eigenlijk ook door de kleding. Wij maakten allebei kleding. En Michelle Brigandage is wel een geweldig leuk persoon. En zij heeft ons ontzettend geïnspireerd om ook een band te beginnen. En het leuke is eigenlijk dat... wij gingen heel goed, zij ging ook heel goed. Op een gegeven moment gingen zij uit elkaar, wij gingen ook uit elkaar. Maar vorig jaar om deze tijd ongeveer... toen zei Michelle Brigandage tegen mij van... Suus, we willen graag in Nederland gaan optreden... En toen zei ik, nou, zei joh, ik ga dat voor jullie regelen.
0: Dat regel ik.
1: Dat doe ik even. Nou, dat deed ik ook even. Maar wat zij zei was van, nou, maar dan willen we wel met Rubber Gun spelen. Rubber Gun, dat is mijn band.
0: Ja.
1: Wij begonnen in 1984, denk ik, zoiets. Alhoewel ik laatst mijn oude multimapje vond met de songteksten die ik toen schreef. En het begon al in 82 met allerlei punk... lyrics te schrijven. Maar ja, goed, even terugkomend op haar verzoek... Hè, dat wij dus met hun samen moesten gaan spelen hier in Nederland. En ik zei, joh, ik heb al 30 jaar niet meer serieus gezongen... dus dat wordt wat. En toen moest ik dus wel even een zangjuf in de arm nemen.
0: Oké, je denkt, die gaan we even goed voorbereid er tegenaan.
1: Ja, nee, maar het is echt zo, hè. Want het zijn gewoon, ja, peesjes, spieren en alles, die stembanden van mij... En ik heb intussen best wel een beetje COPD en alles. Nou, dat is ook niet echt geweldig voor je zangstem.
0: En je weet ook hoor, goed voor de dag komen natuurlijk. Je wilt een beetje goed doen natuurlijk.
1: Ja, weet je, ik had ook een oud collega die zei... ah joh, dat is toch punk, man. Dan hoef je toch niet echt... Maar daar ben ik het dus niet mee eens. Wij kunnen allemaal echt wel goed zingen, hoor, als we willen.
0: Ja.
1: Dus goed geoefend. We hebben een try-out gedaan in Zutphen. Daar kwam eigenlijk Rubber Gun ook vandaan. Dus het was ook wel even leuk. En daarna zijn we met Brigandage samen hebben we drie optredens gedaan. Dus het was echt een mini-toertje. We hebben gespeeld in Willem I Arnhem. We hebben gespeeld in de Onderbroek in Nijmegen. En in Wageningen bij Loburg Live. Dus dat was heel succesvol. En ook heel leuke reunie, zeg maar.
0: Ja, fantastisch.
1: En dus die oude sets helemaal weer uit de kast getrokken.
0: Bent u weer helemaal losgegaan toen je er een keer weer...
1: Het was alsof ik nooit weg was geweest.
0: Ja, gewoon zat je er zo
1: ik had echt zoiets van, yes, het podium is voor mij. Maar ik merkte wel, ik ben ietsje milder geworden. Want de bassist is dan nog van het originele oude Rubber Gun. Die zei, ja, Suus, die kan af en toe best wel een beetje cynisch en sceptisch tegen het publiek zijn. Een beetje venijnig en zo. En dat had ik nu... Ik was nou toch wel wat vriendelijker. Ja, hè. 60 plus of 64 ben ik nou. Dus
0: zelfs de oude punkers die verliezen hun wilde haar. Op een gegeven moment word je een klein beetje milder.
1: Ja. Maar ik had wel zoiets van... Yes, podium is voor mij en ik ga er helemaal voor. Dat was echt heel leuk. We hebben echt geweldige tijd gehad.
0: En heeft het nog een vervolg gekregen? Dat je zegt van nou...
1: Wij gaan wel weer optreden. We gaan op 4 december staan we weer in de Onderbroek. En... we gaan in januari zijn we op Eurosonic in Groningen.
0: Kijk.
1: En we hebben echt heel dom hoor. Maar we hebben vier aanbiedingen gehad de afgelopen tijd. Maar dan is die op vakantie, dan is die dit en dat. Maar vroeger, hè, dus ik kon dat niet doorgaan. Was ik zeer gefrustreerd over. Maar ja, het is niet anders. Hè. Iedereen heeft zo zijn eigen bezigheden. Maar vroeger zaten we allemaal natuurlijk in een uitkering. Of we waren studenten.
0: Alle tijd op de spel.
1: Weet je wel? Ja, dus je had altijd wel tijd. Ja, je ging natuurlijk niet op een dure vakantie. Dus wij traden altijd wel op. Als we wat aangeboden kregen, dan konden we gewoon. Maar nu merk je gewoon met dat beetje gezapige gebeuren. Ja. Het leventje van de 60-plusser. De punk van de 60-plus.
0: Dan moeten de agenda's getrokken worden. Even, en zo. Ja, precies.
1: Die moet af en toe op vakantie, hè? En dan kan er ineens niet opgetreden worden. En dat is wel jammer dan.
0: Zie je Rubber Gun ook op Spotify te luisteren?
1: Ja, dat klopt. We hebben een LP, die is op een gegeven moment op een Duits label. Ik ben even kwijt. Waar is Boudewijn eigenlijk? Die weet dat allemaal. Ik ben heel veel vergeten, maar we zaten op een Duits label. We hadden in de jaren 80, begin 90, hadden we heel veel succes, vooral in Duitsland. En toen hebben wat mensen hebben voor ons een LP bekostigd.
0: Kijk.
1: En zelf heb ik hem niet eens. Dus dat is wel een beetje raar.
0: Volgens mij heeft iemand hem meegenomen.
1: Boudewijn daarentegen, die heeft wel die LP.
0: Boudewijn heeft hem gewoon, hè?
1: Ja, hij heeft alles ook, hè, die Boudewijn. Maar ja, dat label dat heeft onze LP betaald. En het staat nou op Spotify. Ik weet niet eens of je daar überhaupt als artiest geld krijgt als je gedraaid wordt of zo. Maar ja, ik heb nooit rode rotsen. Zoals die 30.000 guldens.
0: De
1: Speed Twins met die 30.000 gulden uit de...
0: Ja, dat viel allemaal van ons stoel.
1: Ja.
0: Nee, je krijgt 0,0000101 cent.
1: Dat
0: zie je nooit van.
1: Dat is heel jammer.
0: Maar misschien kunnen we de kast even spekken. Zal ik Veer laten horen?
1: Nee, niet Veer.
0: Och, nee.
1: Ik zou dan Deadland adviseren te doen. Ja, als het kan. Hartstikke leuk. Heel leuk nummer ook. En jongens, echt 4 december staan we waarschijnlijk in de Onderbroek in Nijmegen. Dus
0: zet het in de agenda.
1: Goed zo.

0: Ja, lekker hevig, lekker kort allemaal. Dat zijn de punkliederen, de songs. 50 jaar punk, we staan daarbij stil vandaag op Radio Gelderland. Vanavond tot 11 uur. En tot 9 uur praten we voluit met de punkers van toen en van nu. Jan van de Kripo's, jij hebt, of er zijn mensen die hebben ook vinyl van jullie band meegenomen. En nou, jullie hebben er wel werk van gemaakt, dit is radio natuurlijk. Maar mooi gekleurd vinyl. En in een hoes die met een soort Chinese vouwkunst in elkaar is gestoken.
1: Nou, er was weinig Chinees aan, hoor.
0: Wat vertel eens, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Hoe de coke vroeger verpakt werd.
0: Oké, want het is een driehoek.
1: Dit is ongeveer een kwart gram wat erin past.
0: Ja. Oké. Ja, geweldig. Ja, het is helemaal de vormgeving fantastisch. Maar hoe ging dat, vertel eens? Je, op een gegeven moment mocht je een single of je wilde een single opnemen?
1: We wilden zelf een single maken en we hadden een manager. Die was de enige die een baan had. Dus die had geld.
0: En die moest het financieren?
1: Die moest het financieren, dat deed hij ook. Want die had een hele goede baan bij de gezellen, want die draaide fietsen elkaar. En toen zijn we naar Deventer gegaan. In 2 dagen heeft Leen ons begeleid met alle studio-faciliteiten. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ook weinig kaas van gegeten.
0: En hij zegt van nou, zo gaan we het doen.
1: Ja.
0: Maar oké, moet het dan geperst worden? Dan hebt u de keuze uit een vierkant hoesje en een zwart vinyl plaatje.
1: Ja, maar dat hoesje hebben we ook uitbesteed aan Marcel Wellink. Die heeft er een mooi driehoekig hoesje van gemaakt.
0: Maar die gaf je gewoon de opdracht, bedenk wat moois of ja, maak er maar wat moois van?
1: Ja, doe iets. Ja.
0: Ja, geweldig. Het is echt een verzamelaarsobject geworden daardoor. Ja, ja, ja. Omdat het een afwijkend iets is dan ten opzichte van andere hoesjes.
1: Ja, en het voordeel van deze hoesjes is dat hij opvalt in de platenbak in de platenzaak.
0: Ja,
1: hij steekt er bovenuit.
0: Ja, sterker nog, hij past er niet eens in. Hij is te breed en hij is te hoog. Enig idee hoeveel ervan gemaakt zijn toen?
1: Ja, er zijn de 1000 geperst in België zelfs. Bij een platenperserij in Heist op den Berg.
0: Ja.
1: En we hebben er 500 van verkocht aan platenzaken. En er zijn er 500 verdwenen. En die duiken af en toe op.
0: Ja, op zolder of achter in de garage of zo.
1: Ja, nou, niet in mijn.
0: Nee, is allemaal.
1: Ze zijn rijk geworden.
0: Ja, ik denk dat de punkverzamelaars gaan hier helemaal dol op natuurlijk.
1: Ja, die doen tussen de 40 en 80 euro.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Van wie is deze? Van Boudewijn? Ik bied 25 euro.
2: ik heb hem gekocht in Arnhem in een rommelwinkel. Denk 1983 voor 50 cent.
0: Oh. Voor 50 cent?
2: Maar dat klinkt goedkoop, maar hij stond in een doos en daar zaten er nog 30 of 40 in. Dus jammer, maar helaas.
0: Oké. Okay. Wel een geweldige verzamelaarsding.
1: Zo toegankelijk is de roem, hè?
0: Belangrijk, wat voor nummer staat erop, Jan? Weet je dat?
1: Wat?
0: Wat voor nummer staat erop?
1: A-kant is eigenlijk Action Girl. Dat ging over Corrie en Hoer in de Spijkerkwartier.
0: Een bestaande ja, Corrie, een bestaande
1: die
0: Hoer.
1: Vaak een showtje weg bij ons in de kroeg. Ja, die vaak met de biljartkeu in
0: en wat vond Corrie ervan dat er een nummer aan
1: haar die was heel gecharmeerd. We klopten nog aan op de ramen en dan moesten de klant me even laten liggen. Dan maakte ons op de foto.
0: Oh, wat geweldig.
1: En de achterkant ging over camera security, over de camera's die overal in de stad toen hingen. Toen hingen er misschien wel 2. En daar waren we heel boos over.
0: In het Spijkerkwartier, met name.
1: Ja, ook.
0: Voor iedereen die erin en eruit reed. Ja, precies. Helemaal.
1: Nou ja, dat niet dat we er veel last van hebben, maar het was wel een leuk trend die. Ja, camera security, total control, backfall een beetje.
0: Jammer dat er geen videoclip bij is gemaakt destijds, hè?
1: Nee, ja.
0: Met Corrie in het Spijkerkwartier.
1: Ja, ja.
0: Maar goed,
1: dat zou nou niet meer mogen.
0: Nee, dat denk ik ook niet meer. Het hele Spijkerkwartier is natuurlijk veranderd ook, sowieso.
1: Ja, sinds de burgemeester daar ging wonen.
0: dit nummer was nu niet meer gemaakt. We gaan hem laten horen. Marco, daar gaat de naald.

0: Ach, heerlijk en een fantastisch. Hoe zitten dus ook erbij van de Kripo's. Ondertussen gaan wij weer een plaatje opzetten. DJ Marco heeft er nu een langspeelplaat bij gepakt. Jan, je gaat iets laten horen. Welke band moeten we gaan opzetten?
1: Sham 69 met Boston Breakout.
0: Van Jan,
1: Sham 69 was voor mij een punkband. Eigenlijk die kwamen net na de eerste golf punkbands. En eigenlijk vond ik Sham 69 de eerste punkband die echt, zeg maar, working class was. Jimmy Purcey is daarna helemaal doorgedraaid. Maar het was een punkband die niet uit studenten bestond, maar uit gewoon echt gaaiers uit ergens een buitenwijk in Londen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Marco, zou je even op de startbutton willen drukken? Ja, dan gaat onze langspeelplaat lopen.

0: Ach, heerlijk allemaal. Het leuke is, dat hoor je hier in de studio, en dat zal je misschien thuis ook hebben als je uit de punktijd komt. De herinneringen komen boven als je er zo over hebt. Ook bij Jan, die heel veel vergeten is, maar gelukkig niet alles, Jan.
1: Nee.
0: Want ik had het over, ik las ergens dat jullie in het voorprogramma van The X hebben gespeeld. Nou, dat is ook een beroemde band.
1: Ja, toen wel. Dat is eenmalig, helaas.
0: Dat jullie één keer bij hun hebben mogen optreden in het
1: voorprogramma. Ja, ik vond het ook een vreemde combinatie dat wij geboekt waren samen met hun. Want
0: maar hoezo dan?
1: Zij zaten aan het linker spectrum van de punk en wij zaten een beetje... ergens aan de andere kant.
0: Boven, onder, achter, maar niet in hetzelfde spectrum.
1: Nee.
0: Maar wat is het verschil dan?
1: Zij namen alles heel serieus en wij gingen gewoon een beetje spelen en losschoppen.
0: Zo is de punk toch nooit bedoeld. Tenminste, als ik dit vooronderdeel heb, lol maken, fun... Moet je niet al te serieus nemen. Ja, je mag wel fatsoenlijke muziek maken, daar niet van. Maar...
1: Ja, dat probeerden we ook wel, maar ja, nee.
0: Maar toen jullie in het voorprogramma van The X, waar was het?
1: In Nijmegen, in het Oude Roosje.
0: Ja.
1: En The X had 1 krat bier, gratis. En die hadden wij opgedronken, daar waren ze een beetje kwaad over.
0: Die hadden ze gekregen als... nou ja.
1: En toen had The X ook nog een meisje aan de mengtafel. Daar gingen we ook een beetje shammen. Van, meisje, moet je best doen, hè?
0: Vonden ze ook niet leuk, waarschijnlijk.
1: Nee, vonden ze ook niet leuk.
0: Maar het was nog niet afgelopen.
1: Toen vond het feministisch comité en Doren Roosje vond dat genoeg om ons levenslang te verbannen.
0: En toen was het einde optredens in Doren Roosje.
1: Nee, zijn carrière.
0: En vonden jullie dat erg?
1: Nee, wij waren voor Vitesse.
0: Daarom, precies.
1: Nog steeds.
0: Wel geweldig. We gaan zo weer een plaatje draaien. Als er nog verzoeknummers zijn vanuit de zaal, geef ze vooral eventjes door. Hier zijn de Vibrators.

0: De Vibrators, 50 jaar punk, Radio Gelderland, daar luister je naar. Boudewijn Bleekman en ik hebben deze avond voorbereid. En we zijn onder meer op zoek gegaan naar het allereerste begin van de punk in Gelderland. Is er een moment aan te wijzen dat het eerste plaatje werd opgenomen? Of het eerste optreden was? Of ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Maar hoe ver zijn we gekomen? Hoe ver ben jij gekomen in de archieven? Waar is er ergens een moment aan te wijzen van het eerste punkmomentje in onze provincie?
1: Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. Maar de muziekpers die houdt volgens mij de eerste LP van de Ramones aan. Eind 76. En in die periode was ook, denk ik, een van de eerste live optredens van de Pistols ergens in Londen. Op een kunstacademie of zo, ik weet het precies meer. Dus dat combineren de muziekjournalisten graag om het jubileum maar vast te plakken.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet iets wat je feestelijk aftrapt of zo. We gaan nu beginnen met een nieuwe stroming of zo. Dat ontstaat natuurlijk gewoon. En toen waaide het over naar Nederland, ook naar Arnhem. Wat is dan het eerste moment dat we in de boeken terugvinden?
1: Ik heb de krant dan een beetje na zitten pluizen. En dan zie je dat het eerste optreden van... Leen is er niet meer bij nu, maar van de Speed Twins in een kroeg in Arnhem was, vlakbij platenzaak De Waaghals nu.
0: Heja heet het?
1: Café Heja.
0: Heja.
1: Dat was een kroeg van een alternatieve Arnhemmer, Henk Jaspers heette die. En die heeft geprobeerd om in die tijd een soort Malcolm McLaren van Arnhem te worden.
0: Kijk,
1: dat is voor een deel wel gelukt, want hij heeft ze natuurlijk wel in het voorprogramma gekregen van Pistols. En daarna is de Henk ontspoord in een soort grootheidswaanzin. Maar met Speedwins is gelukkig wel goed blijven gaan.
0: Ja, die heeft het goed gedaan. Ja, dat was de aftrap zeg maar, van punk in Gelderland. Ook jij hebt je collectie meegenomen. Wat gaan we horen?
1: Volgens mij staan nu de Stoetjes scherp.
0: Ja, is dat iets wat je... Ja, die waren er ook op tijd bij, zeg maar. Die waren ook toch in een mooie...
1: Die waren meer voorloper, denk ik, dan op tijd bij... Goed voorbeelden van
0: Search and Destroy.

0: heerlijk. De Stoetjes uit de collectie van Boudewijn. En zo brengt iedereen geweldige dingen mee uit 50 jaar punk. Punk van toen, maar ook zeker punk van nu. De dames Period in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Marije en Roos. Ja, het gaat vooral veel oude koeien uit de sloot halen vanavond natuurlijk. Want je zou bijna vergeten, punk is still alive.
2: Nou, en hoe?
0: Punk's not dead.
2: Absoluut.
1: We moesten even wachten.
2: We moesten even wachten.
1: Maar dan zijn we dan.
0: Er kwam al rook uit de oren, maar er kwam weer van de rook uit. Vertel, Period.
2: Ja, Period. Ja, wij spelen ook al een tijdje. Wij zijn stiekem ook al een beetje de oma's in deze punk scene. Maar still alive en kicking. Dus,
0: Want wanneer begonnen met spelen?
1: 2015.
2: Ja.
0: En moest het meteen punk zijn? Of was het eerst zoeken naar de...
2: Nee.
1: Voor jou wel. Ja, voor de rest van de band was nog even zoeken.
0: Maar hoezo moest Marije nog een beetje zoeken dan? Wat,
1: Nee, ik niet.
2: Maar de rest wel. Nou ja, ik wou eigenlijk gewoon vooral een band met meerdere vrouwen. En toen heb ik gewoon alle vrouwen in mijn WhatsApp geappt. Hey, wil je een band beginnen?
0: Ongeacht of ze wel of niet bekend waren met muziek of instrumenten.
2: Ja, let's go. En toen zei Roos... toen appte ik Roos eigenlijk met... Hey, ja, ik ben bezig met een band, maar ik zoek eigenlijk een drummer, maar dat lukt allemaal niet. En zei ze, dude, ik drum al vanaf mijn 8e. Zo, oh ja, wil jij bij mij in de band? En zei, ja, dus zodoende.
0: Geweldig. En sindsdien lekker muziek maken, optreden.
2: Ja, we spelen ook best veel en leuke plekken. Ja.
1: We organiseren ook zelf dingen.
0: Oké.
1: Inmiddels.
0: Eigen festijn?
2: Ja.
1: Festijnen.
2: Verstijnen.
1: Ja, feesten.
0: Maar wat organiseren jullie dan?
1: Dat is misschien wel berucht in Arnhem.
2: Ja, we hebben...
1: In ieder geval bij de jongeren.
2: Ja. We hebben een aantal kutfeesten georganiseerd in de Willemijn.
0: Ik dacht dat je zei kutfeesten.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Zo is het ook.
2: Ja. En we zijn eigenlijk...
1: Oh, mag dat niet?
2: Nee, mag ik geen kut zeggen?
0: Oh. Dus ik werk hier, hè. Ik kan ontslagen worden. Jullie niet, hè?
1: Oh, nou, dan moet jij maar niet zeggen dan.
2: Kut, man. Maar... ik werd op een gegeven moment zwanger. Dat gebeurt dan. En toen dachten we, goh... Dan kunnen we een tijdje niet spelen. Maar laten we dan eigenlijk in ieder geval afsluiten met een soort van feest. En dat werd kutfeest. Want ja, waar komt de baby vanuit? Uit de kut. Dus wij kwamen ook letterlijk...
0: Jij zegt dat, ik heb er geen idee van. Maar...
1: Nee, nooit meegemaakt.
2: Nou dus wij zijn op dat feest eigenlijk letterlijk uit een vulva van 4 meter gekropen. En toen hebben we gespeeld met meerdere bands. Van punk tot electro tot rap. Eigenlijk allerlei soortige muziek.
0: Echt jullie eigen fest?
2: Ja, en dat is uit de klauwen gelopen. We hebben er nu 6 gedaan, denk ik.
0: Want elke keer denk je weer van, dit was mooi, maar meteen weer nieuwe plannen, meteen weer nieuwe ideeën, dan komt er weer een nieuwe editie. Want is het elk jaar of om de zoveel jaar?
2: Ja, we hebben het elk jaar gedaan en toen dachten we dit, toen ging het veel te goed. Toen waren er allemaal mensen die op ticketswap tickets zochten en zo. Dachten, nou, dan moet je op je hoogtepunt stoppen. Maar
1: toch niet gedaan.
2: Dat hebben we niet gedaan.
1: Nee.
2: En toen hebben we een festival georganiseerd.
1: Met een heleboel andere...
2: Met Chaos in Nijmegen, met Hark, met de Vlegels. En we hebben Bermfest in de ether gegooid. En dat was dit jaar voor het eerst. En dat was een succes.
0: Ja. Dus
2: volgend jaar weer.
0: Volgend jaar gewoon weer.
2: Let's go.
0: En dan moet, laten we sowieso eens even muziek voor jullie laten horen. Dan weet ik waar het over gaat natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou ben ik even kwijt welke we hebben klaargezet.
2: Fuck.
0: Oh.
1: Mag jij ook niet zeggen?
0: Fuck.
1: Niet zeggen.
0: Maar jij zegt het, hè?

0: Hartstikke idee. DJ Marco haalt gewoon de naald van en stopt hem meteen in de hoes. Nou, prachtig. Lekker op vinyl uitgebracht ook.
1: Yes.
0: Wat heerlijk. Is het enige album wat jullie hebben uitgebracht? Of
2: nee, nee, want dat zijn er eigenlijk twee die je nu in de hand hebt.
1: Oh ja, ook dat nog.
2: Ja, Jacoba en aan de andere kant is
1: Barbara.
2: En we hebben ook nog Petra.
0: Kijk, ongelooflijk goed bezig, dames. En jullie alweer bezig met nieuwe muziek, begreep ik.
2: Ja.
0: Oké, het komt er volgende.
2: Ja, in 10 jaar tijd mag dat ook wel.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Heerlijk, ja, fantastische vormgeving. Wie ontwerpt het? Doe je dat zelf? Of,
1: My boyfriend.
0: Oh ja, nou, dat doet hij hartstikke goed.
1: Kees Westerveld, ja, represent.
0: Dat hij even genoemd is. Fantastisch. Ik vraag altijd een man, wat is jullie voorbeeld? Of zo. Hebben jullie een bepaalde punkband of band waarvan je zegt, nou, dat is echt, niet dat we dat nadoen, of, hè, maar gewoon qua inspiratie.
2: Ik denk dat je altijd inspiratie overal uithaalt.
1: Ja.
2: En onze thema's zijn ook, zeg maar, best wel algemeen. Om te zeggen, nou ja,
1: ja,
2: hoe zeg je dat? Topical, dat het nu speelt, zeg maar.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Maar er is wel qua muziek wel inspiratie uit.
1: Ja, zeker. Ik denk dat we, wat je hier ook al hoorde, dat mensen inspiratie haalden uit de tijd toen en wat daar toen speelde. Ik heb dat ook wel gehad, maar het is een andere tijd geweest. Hè? Zoals Bikini Kill, Luna Chicks, meer de Riot Girl Movement, denk ik. Zo jaren 80. En toen ik dat hoorde, dacht ik, wow, dit bestaat, wat vet. En oké, en het zijn alleen maar een soort van vrouwelijke vormen in zang. En dan in de punk. En X-Ray Specs is echt ook voor mij een van de grootste. Ik ook. Ik heb hem ook bij me. Maar ook vooral ook wel echt Bikini Kill. Omdat zij gewoon zo geniaal is. En nog steeds ook zo vet is op het podium. En nu dan weer. Dat vind ik ook zo sick. Want hun zijn allemaal best wel wat ouder nu natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En nu hebben hun, al die vrouwen hebben een soort van menopauze punks bedacht.
0: Menopauze punks.
1: Ja, dat moet je maar eens kijken. Super vet. En ook gewoon juist omdat wij hebben gewoon hele andere. Ja, we hebben hele andere ervaringen, ook in de punk, weet je wel. Het is gewoon een mannenwereld heel lang geweest natuurlijk. En ook toen wij begonnen was het wel echt mannen en wij dan als vrouwen op een podium.
0: Maar hoe wordt het, of hoe heb je dat ervaren dan?
1: Nou, we hebben wel een paar keer gehad dat er bijvoorbeeld toen we begonnen, dat we op het podium kwamen en dat er alleen maar werd geroepen van, ga jullie paal dansen? En dat soort dingen. En dat je denkt, nee, hou je bek, weet je wel. Maar
2: moet ik even je versterker dragen? Ja, of weet je wel hoe die aan moet?
1: Ja, weet je wel hoe je eigen gitaar werkt?
2: Dat je denkt, denigrerend.
1: Ja, sorry mannen, het is wel een beetje waar. Maar dat verandert. Want wij zien nu echt, dat is zo tof om te zien, dat de nieuwe generatie gewoon zo diverser is. En zoveel meer ook anders denken. En anders, andere generatie is ook andere gender. En ik denk dat is wel echt. Wij hebben dat verschil gezien in de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: Van de start tot nu. Dat gewoon echt veel, veel groter en veel breder is geworden.
2: En heel gezellig daarom.
1: Ja.
0: Super. Als mensen wat meer over jullie willen weten, waar gaan we naartoe? Op de socials? Of op
1: we hebben een Instagram.
2: Ja, period666.
0: Period666?
1: Ja.
0: Okay.
1: Je mag ook gewoon mailen, period666@gmail.com voor vragen. En bruiloften.
0: Ja, ook bruiloften en partijen, geweldig. Wat was de gekste plek waar jullie wel eens hebben gespeeld? Je denkt van, zijn we wel goed geboekt?
2: Ja, die kelder in Zutphen was wel echt...
0: De kelder in Zutphen.
1: Ja. Ja, dat was super vet ook.
2: Ja, dat was heel
1: echt
2: cool.
1: Sick. Maar we hebben ook in Parijs gespeeld. Ja, dat Parijs was ook vet. Cool. Want we stonden midden in die bizarre stad met al die mensen. En toen moesten we ergens doorheen lopen. En er was in één keer een soort van binnenplaats waar gewoon alleen maar punk stonden. En iedereen ging gewoon een soort van klappen toen we klaar waren. En zo in een rijtje staan zo.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat was zo ongemakkelijk, maar ook heel tof.
0: Geweldig. Van Zutphen tot Parijs.
1: Ja. Naar
0: feesten en partijen en op hun eigen fest. Period. Dankjewel voor jullie komst, dames.
3: Radio Gelderland.
2: Ja.

0: Ach, heerlijk. Uit Schotland. En ze hebben nog meer muziek. Maar die gaan we lekker nu niet draaien, want wij moeten nog veel meer draaien. Marije van Period die heeft ook nog even een leuke aanvulling op de playlist. Wat moeten we gaan laten horen, Marije?
1: Ja, X-Ray Specs.
0: En wat is dat voor band?
1: Nou, dat is een van de geniaalste punkbands ooit, naar mijn mening.
0: Oké, maar wat maakt ze geniaal dan?
1: Nou ja, ik vind het ten eerste, ze gebruiken muziek en instrumenten die misschien al daarvoor niet echt gebruikt zijn. Zoals een saxofoon en een trompet en dat soort dingen. En een chick op zang vind ik sowieso heel cool. En zij was best wel een gekke-achtige vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Zij was wel een... ze zingt het zelf, een identity.
0: maar je zegt, ze gebruiken instrumenten die anderen misschien nog niet zo snel gebruikt in de punk.
1: Ja.
0: Heb je dan zelf ook zoiets van, nou, misschien moeten wij ook eens een...
1: Nee, zeker niet.
0: Oké. Dat is goed dat zij dat doen.
1: Ja,
0: leuk dat zij dat doen.
1: Vet.
0: Moeten zij vooral doen, maar wij houden het bij ons eigen...
1: Nee, grapje, weet ik. Misschien wel. We hebben wel een gitarist en een bassist, allebei. Die ook allemaal andere dingen kunnen, zoals een trompet en dat soort. Dus we doen het wel eens voor de grap, gewoon in de oefenruimte, maar... Nee, niet op de plaat.
0: We gaan
1: dan klinkt het te veel ska.
0: Precies, nee, dat
1: moeten we niet
0: hebben. Dat moet je niet willen natuurlijk. DJ Marco, push the button. Ah!

0: gewoon omdat het kan. Ja, dat doe je anders nooit in een radio-uitzending, Jan. Maar ik, het kan gewoon vandaag een keertje. Het is toch een punkavond? Ik druk gewoon op stop.
1: Ja, een polystyrene is altijd lekker.
0: Geweldig. Heel veel vinyl deze punkavond. Heel veel mensen hebben hun vinyl meegenomen. We hebben de Fopo's erbij gepakt. Ja. En daar hebben de Kripo's ook weer een band mee. Waar komen de Fopo's vandaan eigenlijk?
1: De Fopo's komen uit Zwolle.
0: Ja.
1: En toen wij net een beetje in de oefenruimte bezig waren, dachten wij, oh, Fopo's, leuke naam, volkspolitie.
0: Jullie wisten, hadden nog geen naam, jullie een beetje aan het brainstormen van wat zal het worden?
1: En toen kwamen we erachter dat er al een Fopo's bestond.
0: Dat is op zich al gelukkig dat je er toen achter kwam.
1: Ja,
0: voordat je al je alles klaar hebt en dan, goed.
1: Dat zonder internet.
0: Maar toen? Dus je kwam erachter, hey, in Zwolle is al een band, die heet ook Fopo.
1: Ja, toen ging een delegatie van ons naar Zwolle met een kratje bier.
0: Oké,
1: afspraak gemaakt met de mannen. Over gaan praten en toen hebben we ons maar Kripo's genoemd.
0: Oké, maar je hebt eerst nog geprobeerd van...
1: Dat legden we af.
0: Ja, dat lijkt me toch ook. Zij bestonden al, toch?
1: Ja, daarom.
0: Maar toen was het gauw gebeurd. Dan verzinnen wij wel wat nieuws.
1: En later hebben we vaak samen gespeeld, hoor.
0: Oké, is het een leuke band eigenlijk?
1: Fopo's, ja hoor. Ja. Die hebben langer bestaan dan Kripo's.
0: Oké. Okay. Nou ja, dus is dat op zich geen garantie natuurlijk? Of,
1: nee.
0: precies. We hebben dat album erbij gepakt en we gaan luisteren naar een lied over hun thuisstad.
1: Oeh, Zwolle. Not a place for me.

Had ziek idee, ja, want de oplettende luisteraar denkt van gaan we nou weer hetzelfde horen als zo net. Nee, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om de foto's te laten horen. Zwolle.

Radio Gelderland. We zitten helemaal in de punk. Ondertussen worden de langspeelplaten erbij gepakt om te kijken wat we allemaal nog kunnen gaan laten horen. Zoeken jullie even uit of Marco heeft alweer een album gevonden. Gaan we eerst nog eventjes naar The Clash. London Burning.

0: Ik weet niet of het toevallig is. Londen was ook wel een van de broeiplekken. De plekken waar de punk echt losging. En er zijn best veel punknummers over Londen. Of met Londen in de tekst of zo. Zoals deze ook, van The Clash. En de volgende, Suzanne kwam ermee, heeft ook een Londen link. Wat is dat voor nummer?
1: Ja, dat is een nummer van Johnny Thunders en de Heartbreakers. En dat is natuurlijk een New Yorkse band. Dus heeft op zich niet zoveel met Londen te maken. Maar dat Little London Boy, zo heet het nummer, dat gaat over volgens mij John Lydon, of toen Johnny Rotten van de Sex Pistols. Dat was een beetje zo'n anti. Op een gegeven moment werden ze een beetje, begonnen ze zich een beetje aan elkaar te ergeren.
0: Ja.

0: live in Paris. Johnny Thunders. En de Heartbreakers. Gerrit van de Squads is weer aangeschoven. Gerrit, je hebt heel veel verschillende soorten punk. Net als je alle stijlen muziek op een gegeven moment allemaal... Ja, dat loopt alle kanten. Dat hoort ook met muziek natuurlijk. Hou je van alle soorten punk? Bijvoorbeeld pretpunk als de Boogies of de Toy Dolls? Of zeg je van, nou, dat wordt maar wat te olijk?
1: Nou, dat wordt iets te olijk.
0: Ik ga zo meteen meedraaien van de Boogies.
1: De Toy Dolls zijn supermuzikanten. En de gitarist, zanger... speelt tegenwoordig ook in de Cockney Rejects... waar die beter is dan de oorspronkelijke gitarist. Erg plezierig om te zien. Twee keer gezien inmiddels. Eén keer in Engeland en één keer in Nederland. Maar ja, 77, 78 punk vind ik toch wel het fijnste. En mijn absolute favoriete band is toch wel The Damned. Die waren er toch wel voor de Pistols... En daar zitten enorm goede muzikanten in.
0: Oké, dus jij hecht wel waarde aan dat...
1: Ja, dat ze kunnen spelen.
0: Want het is natuurlijk hartstikke leuk dat je in elk buurthuis iemand een punkbandje kan beginnen. Zoals je ook al andere bandjes...
1: Ja, maar The Damned is wel next level goed. En hebben ook composities gemaakt die... Nou ja, vanaf de eerste LP is eigenlijk het rolmodel.
0: Oké, wat moeten we zeker nog laten horen van The Damned wat jou betreft?
1: Niet.
0: Niet.
1: Ja.
0: Oké, gaan we straks gaan.
1: Het is daarna ook in vele films gebruikt, natuurlijk. Zoals Baby Driver, de beroemde autoracefilm of achtervolgingsfilm. Komt niet tijdens een auto-achtervolging voor. Geweldig.
0: Oké, eens even kijken naar DJ Marco. Hebben we dat bij ons?
2: De Damned hebben we.
0: Ja, daar gaat te zoeken. Maar dat komt zo meteen. Dat gaan we zeker nog draaien. Maar jullie hebben nog nieuwe muziek gemaakt. Of oude muziek in een nieuw jasje gestoken.
1: Wij hebben een jaar geleden Chaos in Nijmegen in een nieuw jasje gestoken. Met de huidige bezetting. Harry op drums en Maarten op gitaar. We hadden het geluk om Maarten Belgers als gitarist te hebben. Die speelt ook in een supergoede... Blondie tribute band, Back to Blondie uit Nijmegen. Mm-hmm. En die speelt bij ons gitaar. En toen zei ik tegen hem... Maarten, waarom speel je in godsnaam gitaar in een punkband... als je al in een heerlijke Blondie coverband zit? Hij zei, ik wilde iets raars. Dus hartstikke leuk.

0: En die, we hebben dus vorig jaar Chaos in Nijmegen opgenomen. Staat op Spotify. Water Quarter Version. Waarom? Omdat die band ooit is ontstaan in het Waterkwartier. En ik daar nu ook weer woon. Puur Kijk, toeval.
1: De cirkel is
0: maar
1: rond.
0: Maar de cirkel is rond, ja.
1: Geweldig. Ondertussen heeft de DJ Marco het vinylarchief even geopend. En volgens mij hebben we hem gevonden, Marco, of niet? Staat hij op 33 toeren?
2: Ja, dat is
1: niet. De dad. Niet.

0: Niet. De Damned. Zometeen na 9 uur gaan wij de Punk 33 draaien. En dat is een zeer niet onverantwoorde hitlijst. Het is helemaal geen hitlijst. Het zijn gewoon 33 punknummers. Uitgezocht door mijn gasten van vanavond. Onder meer komt voorbij Tetje en de Flikkers. Ga ik Marije toch nog eventjes aanspreken zometeen. Want die loopt hier gewoon rond trots haar tattoo te laten zien van Tetje en de Flikkers. Zometeen in het vervolg van 50 jaar punk.
1: Radio Gelderland.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Ewout.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
0: Nou, het nieuws van 10 uur krijg je om 10 uur natuurlijk. Radio Gelderland.

a pharaoh soon. Root from some cartoon.

punk op Radio Gelderland. 50 jaar punk. En we gaan tot 11 uur door met de grootste, maar ook kleine punkhits. Het mogen grote hits zijn, het mogen kleine. Het mag onbekend, mag bekend zijn, het mag allemaal. Als je suggesties hebt, stuur even een WhatsAppje naar de studio. Ik heb een singeltje in mijn handen geschoven gekregen van The Saints. Ik kende het niet, ze komen uit Australië. Stranded. I'm stranded.

0: hartstikke idee. Weg met die muziek. Niks aan. Hij heeft ook de LP trouwens. En de single. Dus hij vindt hem echt hartstikke leuk. En zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen bands waar hij helemaal fan van is. Waar hij denkt van, nou, hartstikke leuk natuurlijk. Marije, jij ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Want ik zag dat je je mouwen opstropen. En je zegt, ik heb zelfs een van mijn favoriete bands een tatoeage.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Nou ja, ik ben heel erg fan van Tertje en de Flickers. En al heel
0: Nijmeegse
1: lang.
0: Punkband.
1: Nijmeegse punkband. Helemaal niet zo lang gespeeld ook. Ik denk echt 2-3 jaar of zo in die tijd. Ik kijk jullie even aan. Want ik was toen nog niet geboren in principe. Maar
0: In principe was ik toen nog niet geboren.
1: Toen was ik er nog niet. Maar het was wel echt een... Ja, ik weet niet. Er was gewoon ooit een vriendin van mij die zei... deed het jij de mooiste van het land... En toen was iedereen daarna Amoula. Dus het was een soort van ding, ook in die krakerscene toen. Waar ik toen in rondliep als 17, 18, nou, misschien zelfs 16-jarige. En dat is altijd blijven hangen. En ik heb ooit gewoon op een platenbeurs, ja, of zo'n marktje. En toen was ik zo aan het scrollen door al die platen. En toen haalde ik gewoon de Tertje en de Flickers platen uit. En toen was ik gelukkig.
0: Het moest zo zijn.
1: En toen moest het zo zijn. En ze hebben laatst gespeeld. Ik denk een maand of... 2, denk ik, geleden.
0: Oh, echt waar?
1: Iets langer misschien. Ja, met 50 jaar de plak. En nou, daar moest ik natuurlijk naartoe. En daar was Tertje. En toen zei ik, hoi. Ik ben heel erg fan. En toen heb ik gevraagd om haar handtekening. En die heb ik daarna laten tatoeëren.
0: Ah, ja. Och, helemaal geweldig. Ja. Tertje en de Flickers. Ik ben een hoer.
1: Ik ben een hoer.
0: Dat zijn de teksten.
1: Lovely.

Ja, wie weet het nog. 080, ja, dat was Nijmegen. 085, dat was het kengetal van Arnhem natuurlijk. Hè. Punk Night op Radio Gelderland. 50 jaar punk. We gaan naar de Buzzcocks.

Orgasm Addict. Punk op Radio Gelderland. Ik heb er een tijdje mee gewacht, maar nou durf ik het toch aan. Ik heb eens even de mailbox geopend en de WhatsApp-berichten geopend die er zijn binnengekomen tijdens de uitzending. Ja, het is natuurlijk wel een avond. Of je houdt ervan, of je houdt er niet van. Er zit weinig tussen. Gert die zegt, wat een goed idee. Tijd voor een beetje cultuur op de radio. Zitten de playlists al vol? Zou anders de Toy Dolls gedraaid kunnen worden? Of anders de Boogies? En de Tote Hosen aus Düsseldorf? Allemaal goede suggesties. En zo direct komen de Toy Dolls er al aan. Eline vindt het hartstikke mooi. Wens ons een goed weekend. Willem die zegt, punk, punk. Nou, dan gaat de radio nu op een andere zender. Ah, die Willem komt alweer terug. Om 11 uur is het voorbij, hè? Chris zegt, eindelijk goede muziek op Radio Gelderland. Kijk, dat horen we graag. Pretpunk, hele goede muzikanten hoorden we net. De Toy Dolls komen eraan.

0: Richard Hell.
1: Richard Hell?
0: Blank Generation. Punkavond op Radio Gelderland. We zitten in de Punk 33 tot 11 uur drijven. Heel veel oude, nieuwe, bekende en onbekende punk. Nu iets relatief nieuws. Marije, wat gaan we horen zo direct?
2: Ja, we gaan naar Snooper luisteren met Bad Bugs. En dat vind ik een hele vette band.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik denk een beetje nieuwe punk mag wel even tussen alle oude muziek, toch?
0: Tussen al die oude koeien die we uit de sloot halen, uit de geschiedenis van de punk. Gewoon lekker iets nieuws.
2: Let's go.
0: Go.

Ik dacht hij zat op 78 toeren, maar dat was niet het geval. En bovendien zitten we alweer in de tweede of derde nummer naar de start van de muziek. Ah, dit is energiek, dit is goede punk. Radio Gelderland. Nu in de plaat waarvan je regelmatig even een klein stukje hoort tussen de andere liedjes door, namelijk The Exploited met Punk's Not Dead.

0: De nieuwe opgepoetste versie van Chaos in Nijmegen. De watercorder version, zo kun je hem ook vinden op bijvoorbeeld Spotify. En de squads laten weten, ze zijn gewoon weer te boeken hoor. Ze spelen weer, dus als je een lekker energieke band wil voor je party, de squads, ze gaan ze maar eens even opzoeken. We gaan naar muziek, door Boudewijn uit zijn collectie getrokken. Maar voordat we daarna gaan, moet ik nog even één ding met jou bespreken. Want dat hebben we nog laten liggen vorige uur. Met name de Sex Pistols en andere grote punk acts eind jaren 70 kwamen naar Nederland natuurlijk. Maar ja, dan moest je, of dan wilde je graag op televisie komen. Maar die kwamen in de meest gekke programma's terecht. Eigenlijk, als je dat bedenkt, de Sex Pistols bij de Tros of bij de Top-Off of bij, noem het allemaal.
1: Ja, de echte debuut van de Pistols was op tv. Dat was volgens mij 4 januari in Tros Disco Circus. Een of ander, echt zo'n disco-programma ook.
0: Daar staat dan, weet ik veel, Gloria Gaynor en Donna Summer en Patricia Pai.
1: Ja.
0: En dan komen de Sex Pistols.
1: En komen de Sex Pistols ergens in de buurt van Naarden, was dat. Was een pretpark waar een hele grote tent stond. En daar nam de Tros dat programma altijd op. Wie de Pistols ooit naar dat programma toe heeft gekregen, weet ik niet. Maar die heeft wel een heel goede daad verricht in ieder geval.
0: Ja, geweldig. En er werd hier vanavond ook nog gezegd, er was natuurlijk sowieso heel weinig plek op de Nederlandse radio en televisie voor, nou ja, harde muziek, metal, rock, punk. Ja. Was eigenlijk maar één man die het echt frequent draaide en nieuwe bands neerzette, dat was Alfred Lagarde.
1: Ook, maar je moet Peter van Brugge ook niet onderschatten. Die schreef in de oor wel af en toe een beetje laconiek over punk.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zat ook in een radioprogramma van de KRO. Dat heette Gort en Watergruwel. En dat bestond volgens mij vanaf januari 77 ongeveer. Die zijn begonnen met echte live muziek van Nederlandse punkbands te horen. Er zat Speed Twins ook bij. Ik heb van de radio opgenomen, cassettebandje. Weet je wel, alleen maar het liedje op wilde nemen.
0: jij zat me te wachten.
1: Zo een stuk van het nummer.
0: Ja, precies.
1: En de Speed Twins zijn een van de bands die ze toen hebben uitgezonden. Dat was echt een belachelijke kwaliteit, was het. Maar er zat ook Panic zat er ook bij. The Gods uit Zaandam. Ook een heel leuke band met nummer Do the Pogo.
0: Geweldig, ja.
1: Ja, het was echt een hartstikke goed programma wat dat betreft. Want daar kreeg je via de radio gewoon kennis met allereerste punkdingen.
0: Ja, waanzinnig. Wat gaan we laten horen?
1: Ja, dat is wel grappig. Het is geen grappig. Het is gewoon een hartstikke goede band, Bad Brains. Dit is de LP Eye Against Eye. En een beetje Rasta-achtig uiterlijk hadden die gasten, maar die konden echt een behoorlijke bak snelheid maken op de gitaar. Ook in Roosje geweest, ik weet niet of er mensen bij zijn geweest, maar dat was echt een geweldig concert. Maar het leuke van deze LP is, die komt uit de collectie van Ingeraden Erik.
0: Ik heb geen idee. Uit die doos die Marco kwijt is geraakt?
1: Nee, hier staat hier staat een catalogusnummer op. 3252.
0: Omroep Gelderland.
1: Omroep Gelderland.
0: Ja, hier is ooit de hele platencollectie. Toen we gingen automatiseren is die platencollectie weggegaan. Ja, hij heeft gewoon de Bad Brains gered.
1: Ja, wie van dit SST en Pinnacle label ooit op het idee is gekomen om dit naar Omroep Gelderland te sturen, weet ik niet. Maar ik zou zeggen, nog bedankt, hè.
0: Ze hebben het denk ik 50 jaar geleden opgestuurd en nu gaan we hem laten horen. Bad Brains.

Cockney Rejects. Van hun debuutalbum. En dat debuutalbum dat heet, dat vinden wij allemaal prachtig hier, Ego. Greatest Hits Volume 1. Punk op Radio Gelderland tot 11 uur. In het kader van 50 jaar punk. Oude punk, nieuwe punk, mannenpunk, maar ook vrouwenpunk. Rubber Gun draaide ik net. Don't Like That. Maar na een minuutje trok ik per ongeluk te schuiven naar beneden. Dus we gaan in de herkansing.

0: Non, rien à chancer. Ook punk uit Friesland van de partij hier in deze avond op Radio Gelderland. Kobus gaat naar Appelscha. Het is 10 uur geweest.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: My wife and I are sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

uit Arnhem. Christus, je luistert niet. Van Arnhem door naar Nijmegen, naar een band die zeker niet mag ontbreken op een avond als vanavond, namelijk de Bips. En ik heb het nog niet aangesneden, maar heel veel punkers, punkmuzikanten, die hadden een bijnaam. In de Bips had je zanger Jozzy. Nou, die heet Jozzy Rubensky. Dat is al een mooie naam op zich. Daar hoef je niks meer aan te doen natuurlijk. Maar we hadden de bassist Honey Pony Tony. En hadden we op drums Mark Kotsenkop. Kijk, dat zijn de betere namen natuurlijk. Hè. Nijmegen brengt ons dus bij de Bips.

A-kant in één keer achter elkaar, waarom ook niet? Let me tell you this, and rock and roll hero van de Bips. En het is trouwens een prachtig hoesje, zoals heel veel hoesen uit de punk periode prachtig zijn vormgegeven. En er staat nog een mooie punk-overdenking op de achterkant. Zetten we even Jan van Veen erbij op. Dan zal ik mijn Jan van Veen stem erbij opzetten. De Bips. Punk is a way of thinking. Not a craze like acid of hula hoop. Crazes pass, but punk will never get out of time. Even though our movement died, punk will live forever.

The Passenger, Susie en The Band G's. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in onze mailbox. Nou ja, ik zei het al, of je houdt er enorm van, of je vindt het verschrikkelijke takkenherrie. Zoals, wie was dat eigenlijk, die dat zei? Even kijken, dat was Johan. Wat een takkenherrie. Ik ga eventjes buurten bij een andere radiozender voor wat love songs. Ja, natuurlijk, helemaal prima. Om 11 uur is het weer voorbij, mensen. Dan gaan we naar het ogen morgen. En dan is het weer gewoon normaal de muziek die je gewend bent op Radio Gelderland. Maar nu, tot 11 uur, tijd voor punk.

0: Fort de Law in de punkversie van The Clash. Punk was natuurlijk muziek, maar punk was meer dan dat. Het was ook mode, het was een lifestyle en het leverde ontzettend veel creativiteit op. En ik zei het al, als je kijkt naar alle langspeelplaten en singles die zijn meegenomen vanavond, er zitten fantastische creatieve dingen bij. Ja, de punk scene leverde zich wel uit bij het maken van de art design, zeg maar, voor de hoeze, hè?
1: Ja, ja, je had natuurlijk ook wel eens wat missers. Zoals ik vond eerlijk gezegd, het hoesje van onze LP vond ik helemaal niks.
0: Dat vind ik wel heel aardig, dat je als voorbeeld je eigen LP geeft. Van, nou ja,
1: nou, ik had zelf een zeefdrukbedrijf en het was eigenlijk de bedoeling dat wij zelf die hoes zouden gaan doen. In 4 gangen, geloof ik. Zeefdrukgangen. En nou, dat vonden de mensen die plaat gingen bekostigen veel te duur. En op een gegeven moment zagen we de plaat voor het eerst en dat was een soort Guus Vlater-achtig stripfiguur die zijn gitaar in tweeën brak. Maar eigenlijk, ja, als je kijkt naar de meest bekende designer eigenlijk van tenminste, ja, je had natuurlijk Andy Warhol ook wel, die natuurlijk met de Velvet Underground en de Rolling Stones had hij ook hoezen voor gemaakt. Maar je had ook Jamie Reed. En Jamie Reed is vooral bekend van Nevermind the Bollocks LP hoes. Die felgele met roze. En dat is heel leuk misschien. Ja, Jamie Reed is helaas 2 jaar geleden overleden volgens mij. Maar op dit moment is er in het Designmuseum in Den Bosch een alleraardigst expositie van Jamie Reed. Dus je kunt daar vooral posters en zo zien, allerlei artwork. En ja, ik ben daar dus ook geweest. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb wel in Berlijn toen een indrukwekkende expositie ook gezien van Jamie Reed. Maar dat was in de jaren 80. Toen was hij daar zelf ook, dus dat maakt het ook heel erg interessant. Maar dit is toch wel echt leuk, ook in het kader van 50 jaar punk. Mm-hmm. Dat je dan dus die hele grafische spullen van die Jamie Reed daar ziet hangen. Hè? En ik herkende toen ik daar liep ook gelijk posters die ik zelf ook heb. En ook in de tijd, vroeg jaren 80 zelf heb gekocht. En die zijn nou echt zoveel geld waard. Dus het is echt wel grappig. Ik had echt zoiets van, wow, ik moet even de zolder op om de boel naar beneden te halen. Dat heb ik dus ook gedaan. eentje ligt bij de lijstmaker. Dus, maar Jamie Reed, echt wel een persoon, een echt personage in die tijd voor die vormgeving. Ook voor wat betreft ontwerpen die hij maakte voor Vivienne Westwood, Seditionaries voor op de kleding. En ja, de God Save the Queen hoes bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een hele bekende. Of die vlag, weet je wel, van Anarchy in the UK. Van de Sex Pistols. Dus ja. Dus maar, als je.
0: Zeg maar, Erik. Nee, ik heb ook wel een zwak voor, laten we zeggen, het huistuin- en keukenvlijt van kleine beentjes. Weet je, heel veel knip en plakken en kopiëren. Ja, en dan gewoon. Je ziet gewoon aan de keukentafel zitten met een pritstift en met plakken en doen.
1: Ja, het is een
0: gewoon,
1: beetje de blackmail-achtig, hè? Zo ja, van precies. Als je, ja, dus het knippen en die verschillende lettertypes. Ja, dat was heel typerend, hè? Ook lekker simpel. En inderdaad, dat je dat gewoon zelf kunt maken.
0: Ja.
1: Dus als je nog tijd hebt, tot 15 november is in Den Bosch nog die expositie bij het Designmuseum. En dat zit natuurlijk aan vast het Noord-Brabants Museum. Dus als je dan nog eventjes wat oudere kunst wil zien, dan kun je gewoon doorlopen. Dus grijp je kans nog. Op 15 november is het afgelopen.
0: Heb jij een all-time favorite als het gaat om punk-albums qua hoezen?
1: Qua hoe ze ik ben heel bang dat het toch Nevermind the Bollocks is.
0: Dat geeft helemaal niks. Dat is een iconische hoes natuurlijk.
1: Ja, ja. En daar heb ik dus de hele grote poster van 1,5 meter bij 90 centimeter. En dat was eigenlijk gewoon een billboard poster. Dus het papier is een heel slechte kwaliteit. Dus de meeste posters die nog over zijn, dat zie je dus ook bij dat designmuseum, die zijn een half verrot. Hè? Die, maar die hangen daar nog heel trots te wezen. En het heeft ook zijn charme natuurlijk. Hè? Die van mij heeft ook waterschade. Maar hij ligt nou bij de lijstenmaker. En ik ben benieuwd, over 2 weken kan ik hem ophalen. Of tenminste, ik moet iemand zoeken die een hele grote auto heeft, want het past niet in mijn kleine Renault Twingo.
0: Precies. Marco die gaat net Marco moet het even. Jij hebt een boek meegenomen met hoezen. Vertel even voor mensen die het interessant vinden. We kunnen naar het museum gaan, maar jij hebt een boek meegenomen waarin hoogtepunten staan van de punk vormgeving als het gaat om hoezen en zo. Hoe heet dat boek?
2: The Album Cover Art of Punk. Ziet er een beetje uit zoals de hoes van de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. En dat heb ik ooit eens via Marktplaats gekocht. Gewoon tweedehands. Met platen.
0: Prachtige.
2: Hoezen, punk.
0: Heb jij een all-time favorite als het gaat om een platenhoes uit de punk tijd?
2: Oh, ik vind die van The Clash weer heel mooi, met die gitaar die stuk geslagen wordt. Oei, daar vraag je wat.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, we wachten even, jongens. Je gaat niet naar huis.
2: Denk
0: er maar gewoon rustig over. Dan gaan we even weer door naar de muziek. Waarom ook niet? Het gaat tenslotte vooral om de muziek. Hè? De Stoetjes, Raw Power.
2: Heel goed, kijk. Stoetjes, Iggy, I'm sick of you.

0: Vandaag. Punk op Radio Gelderland. Nog een kwartiertje te gaan. We zijn benieuwd wat je ervan vindt natuurlijk. Een aantal mensen heeft het al laten weten. En het is het een of het ander. Of je vindt het helemaal geweldig, je bent helemaal van de punk. Of je vindt het echt helemaal niets. Er zit er gewoon helemaal niets tussenin. Maar als je er nou wel precies tussenin zit, die zegt van nou, laat het even weten. Vind het leuk om te horen natuurlijk. Het is trouwens vrijdagavond, de laatste vrijdag van de maand. Doen we bij Radio Gelderland op vrijdagavond een themaavond. Dus dat kan ook wat totaal anders zijn. Dat kan levenslied zijn, dat kan house zijn, dat kan cabaret zijn, dat kan. Heb je suggesties daarvoor? Gewoon eventjes een keer doorgeven. Dat vinden we altijd leuk natuurlijk. Meedenkende luisteraars, van harte welkom. Nu dus nog een kwartiertje punk. Met nu de Wasps. Wasps. Wasps. Can't wait till 78.
1: Okay, this ain't a bad little bunch of people for the Vortex. Don't get excited and carried away. I just said it ain't bad. I've not heard no real fucking noise yet. I mean, it's still 1977, do you know what I mean? Remember what happened at the beginning? Let's have a bit more of it, eh? I'm sick of 77, I can't wait for 78.

Flying Spiders Eindhoven. En dan hebben we het over de allereerste Nederlandse punk-LP die werd uitgebracht. Met een spider op de voorkant uiteraard. Ook uit de begintijd van de punk, de New York Dolls. Personality Crisis.

Ach, heerlijk toch? Punk op Radio Gelderland. En we gaan zo nog de Sex Pistols even laten horen. Pretty Vacant. En ik kreeg een bericht uit Apeldoorn. En dat zal de punkliefhebbers blij doen. Want er is een nieuwe Sex Pistols tribute band. Ze heet Pretty Vacant. Ze komen uit Apeldoorn. En ze hebben al een eerste serie optredens in de agenda staan. Bijvoorbeeld vrijdag 22 januari. In het Wielercafé van Doetinchem. Pretty Vacant, er is inmiddels een Facebookpagina. Daar kun je ze gaan volgen. Dat is natuurlijk echt hartstikke leuk. De muziek van de Sex Pistols. En zij spelen dat echt geweldig. Pretty Vacant.

Ach, nog één keer aan het einde van deze punkavond op Radio Gelderland. De Sex Pistols. 50 jaar punk, 4 uur lang hebben we er doorheen gewandeld met punk van toen en met punk van nu. En heel wat bands van toen waren in de studio. Er zijn alweer plannen gesmeed voor punkavonden in onze provincie, dus daarvan houden we je op de hoogte. De Squads hebben Chaos in Nijmegen opnieuw uitgebracht. Kun je vinden op Spotify bijvoorbeeld. En ook alle andere bands die je hebt gehoord, die kun je gewoon lekker terugvinden. 50 jaar punk. Als je er niet van hebt gehouden en toch hebt geluisterd, je hebt het volgehouden, zometeen het oog op morgen. En tot de volgende keer allemaal.

0: Radio Gelderland.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er een ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was hier wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met dit wetsvoorstel van het vorige kabinet. Premier Jetten zegt dat de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politiek debat. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
11: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Een Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie was gespot bij de uit de hand gelopen demonstratie van rechtsextremisten op het Malieveld. Maar, zegt de partij nu, hij was daar per ongeluk verzeild geraakt. Ja, ik begrijp dat wel. Ik wandelde net ook per ongeluk deze radiostudio binnen. Kan gebeuren natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het besluit over de vergroening van een van de vervuilendste bedrijven van Nederland, Tata Steel, is opnieuw uitgesteld. Mexico kampt met een record aantal vermissingen en daar zitten opvallend veel kinderen bij. Hella Rottenberg vertaalde een aantal essays van de Joodse filosoof Hannah Arendt. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef ze over de gevolgen van het sionisme. En Arendt had een vooruitziende blik. En op het Nederlands Filmfestival is Circus Royaal te zien over een van de oudste circusfamilies van het land. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 25 september.
2: Stevige taal van premier Jette vannacht in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Hij haalde uit naar president Trump en diens taal over het internationaal strafhof.
3: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Zijn regering is bezig met sancties die het hele strafhof zouden raken.
3: These constant threats and attempts to dismantle the legal order are fueled by people and groups with their own agenda.
2: Het strafhof, gevestigd in Den Haag, behandelt rechtszaken over genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend.
3: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes?
2: Een dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam-Noord vanmiddag.
4: Is hier op het terras een woordenwisseling ontstaan tussen twee mannen. Na de woordenwisseling is hij vertrokken en kort daarna teruggekeerd. En heeft hij deze meneer doodgeschoten.
2: En dat gebeurde allemaal vlakbij de afmeerplek van de pont bij de NDSM-kade. En daar is het meestal vrij druk.
4: We hebben hier terrassen en met dit weer zitten gewoon veel mensen op het terras. Die willen gewoon genieten, maar die moeten dit dan eigenlijk gewoon zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet meemaken.
2: Ja, heel wat mensen maakten het dan ook mee.
5: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
2: De verdachte werd al snel aangehouden.
6: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie.
2: Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in hun buurt. Vooral rondhangende jongeren zorgen voor ergernis.
7: Intimideren zie je vaak. Het is fatbikes, het is straattuig. Zo simpel is het wat.
2: Ja, deze straatcoach heeft daar wel begrip voor.
8: De buurt is wel de wijk waar ze graag willen zijn. Dus niet naar school gaan, thuissituaties onveilig. Moeilijk om een bijbaan te krijgen. Dan zoek je wel je vrienden op.
2: En wat doe je dan tijdens dat rondhangen?
9: Gewoon irritant doen tegen andere mensen en zo. Met waterpistool mensen gooien, ja, schieten en zo. Was leuk gewoon, snap je.
2: En deze vrouw ziet wel een verschil met haar eigen jeugd.
10: Ik ben zelf ook vroeger jong geweest, alleen toen hadden we geen fatbikes. Het was toch iets rustiger, denk ik.
2: En de voetbalvelden van CVV Berkel liggen vol met...
11: Ja, veel poep. Heel veel poep.
2: En dat speelt niet zo lekker.
11: Ja, de poep is soms ook gewoon echt gewoon vers.
2: De vereniging heeft last van ganzen die het gras opeten. Soms landen er wel 200 tegelijk op de sportvelden.
12: Het is soms wel irritant, want er zitten allemaal kak aan je schoenen na de training.
2: Behalve vieze kleding zorgt de poep ook voor vertraging.
13: Dan moet je al dat spul gaan opruimen. Dan moet je eerst weer zorgen dat je zo'n schep te pakken krijgt. Dus het kan wel eens zijn dat de wedstrijd later begint.
2: De club wil graag kunstgrasvelden. Tot die tijd komen de kinderen nog thuis met vieze schoenen.
14: En dan zeg ik, papa, maak je het even schoon en maak mijn vader het schoon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ewout de Jong zit naast mij. Hij las de kranten van morgen, Ewout.
15: De vrees voor militaire dienstplicht is brandstof voor de jaarlijkse vredesmanifestatie zondag in Amsterdam. Dat zeggen betrokkenen in de NRC. Met het einde van de Koude Oorlog en het opschorten van de dienstplicht bleef ook van de vredesbeweging niet veel meer over. Maar nu wordt er in Europa weer oorlog en spreekt de regering weer over een mogelijke opkomstplicht. De veteranen van de oude vredesbeweging zien nu iets wat ze al lange tijd niet hebben gezien. Jongeren beginnen zich te roeren.
2: Want stel, straks word je opgeroepen je leven te geven voor een oorlog waar je zelf niks over te zeggen hebt. In Duitsland protesteerden scholieren al tegen een vragenlijst die ze verplicht moeten invullen voor het geval ze gerekruteerd worden. In Nederland zijn nu twee grote jongerenorganisaties betrokken bij de vredesmanifestatie in Amsterdam. Jongerenvakbond FNV Young and United en de landelijke studentenvakbond LSVB.
15: De daling van de acceptatie van homo's onder jongeren is vooral te verklaren door de jarenlange campagne van rechtspopulisten tegen de queergemeenschap. Dat zegt een socioloog in de Volkskrant. Die rechtspopulisten gebruiken termen als doorgeslagen genderideologie en verplichte indoctrinatie over seksualiteit op de scholen. Die termen zijn rechtstreeks terug te vinden in radicaal-rechtse partijprogramma's.
2: De roep van VVD'er Ruben Brekelmans om 5 dagen werken weer als norm te stellen krijgt weinig bijval. Dat is te lezen in het Parool. Hij beweerde dat jongeren net klaar met hun studie en nog zonder kinderen in hun eerste baan alleen part-time willen werken. Volgens Brekelmans rennen we het daar niet mee. Een deskundige noemt het in de krant een visieloze uitspraak. De mythe van de luie generatie die liever matcha drinkt dan werkt. Waar bovendien niets van klopt.
15: Betere software nodig? Gun vrouwen dan ook een plekje in het ICT-team. Deze aanbeveling is te lezen in Trouw. Software en apps zijn vaak bepaald niet gebruiksvriendelijk. Zeker niet als in de softwareteams voornamelijk mannen zitten. Zo kwam er in 2014 een gezondheidsapp voor smartphones waarin je bijna alle lichaamsfuncties kon bijhouden.
2: Zoals hartslag, beweging, alcoholinname. Maar één ding waren ze vergeten. Er waren namelijk geen mogelijkheden om de menstruatiecyclus bij te houden. Terwijl volgens de krant vrouwen van oudsher al hun cyclus bijhouden. De oorzaak is vrij simpel. Het team dat de app ontwikkelde bestond vrijwel alleen uit mannen. En die hadden er niet aan gedacht.
15: Het werd natuurlijk snel rechtgezet, maar nog altijd zijn veel programma's en apps niet inclusief. Denk aan een lettertype dat te klein is voor oudere gebruikers, gezichtsherkenning die niet goed werkt bij een donkere huidskleur, of het feit dat op online formulieren heel vaak male vrijwel altijd boven female staat en de rest wel op alfabetische volgorde.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: somebody. Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody. De deadline voor het vergroeningsplan voor Tata Steel in IJmuiden is vandaag met een half jaar uitgesteld door het kabinet. Wat zijn hiervan de gevolgen voor die grootste uitstoter van CO2 in Nederland? In de studio Roel Berghuis, oud-FNV-vakbondsleider. Goedenavond. Hij schreef vandaag in een opiniestuk dat dit besluit rampzalig is. Dat zijn grote woorden. Waarom die woorden?
1: Ja, er wordt al zeker 4 jaar wordt er onderhandeld tussen de overheid en Tata Steel. En vooral met de eigenaar, Tata Steel India. En ja, als dit dan de uitkomst is na 4 jaar onderhandelen, dan is dat wel teleurstellend voor de hele IJmond en voor iedereen die er werkt en iedereen die daar in het management zit.
0: Want wat kunnen de rampzalige gevolgen dan zijn wat u betreft?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een bekend Nederlands gezegde. Van uitstel komt afstel. Ik voorspel nu al dat de komende 4-5 maanden er een nog stevigere discussie gaat ontstaan over het voortbestaan van de staalfabriek, de enige staalfabriek in Nederland. En dat kan gewoon vervelend worden. En dan gaat iedereen in zijn eigen kelder zitten en op zijn eigen belangen. En dat leidt tot een polarisatie die al veel te lang duurt.
0: Want u heeft het ook over schadeclaims. Waardoor Tata meer geld moet uit gaan geven hierdoor.
1: Ja, er zijn door een aantal stichtingen schadeclaims in voorbereiding. En dat zijn geen misselijke bedragen. Ik vind gewoon verloren energie. Je kunt veel beter zeggen van nou, laten we met elkaar de schouders eronder zetten en zorgen dat die verduurzaming een boost gaat krijgen. En die schadeclaims leiden alleen maar tot hele vervelende, nadelige procedures voor het staalbedrijf. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
0: Want u bent begaan met Tata. Voor uw tijd als vakbondsbestuurder werkte u er zelf. Wat deed u eigenlijk?
1: Ja, ik was smelter in de dagdienst, zoals dat heette. Een oven, er staan nu nog 2 ovens. Dat is hoog over 6 en hoog over 7. Er waren er ooit 7 natuurlijk. En die andere 5 zijn gewoon dicht en gesloten. Maar dat zijn 2 hele grote ovens. Die hebben meerdere tapkanten. Waar het vloeibaar ijzer met 1200 tot 1300 graden doorheen gaat. En die goten waar dat ijzer doorheen ging. Ja, dat was in mijn tijd, tot 1992 bleven die een week, konden die dat uithouden. En wij maakten die goten opnieuw en we sloopten ze. En mijn gereedschappen was een staalstang, een jekkerhamer, een schep, een bezem en een veiligheidsbril en een helm. En zo zag Roel Berghuis er in die jaren gewoon uit.
0: Roel Berghuis, de staalsmelter.
1: Ja, de staalsmelter.
0: Maar toch nog even terug naar nu. Er werd natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar het akkoord met de overheid, dat vandaag dus is uitgesteld. Zag u dat aankomen, dat het weer 6 maanden langer zou gaan duren?
1: Ja, ik zag de minister al een paar weken geleden iets zeggen over, ja, we houden met meerdere scenario's rekening. En ik hoorde ook wel dat het nog alle kanten zou kunnen opgaan. Dus ik kreeg allerlei signalen dat het nog geen gelopen race was. Dus ik verwachtte het wel. En ja, in de kern liggen er natuurlijk nogal wat rotzooi dingen voor de deur. Hè. Dus de staalslag die ze maar niet kwijt kunnen. Waar ze een regelgeving in Nederland hebben waardoor het staalslag niet meer gebruikt kan worden.
0: En even voor mensen die niks weten van staalsmelten, staalslag is wat er overblijft.
1: Dat is een restproduct. En dat vooral bij de staalfabriek, waar ze in de converter ijzer gooien. En daar gaat bovenop op die ijzerstroom gaat staalslag. En dat is de staalslag wat omstreden is geraakt. Ja, er is een omgevingsdienst, dat is de zogenaamde toezichthouder die inspecties doet. Die heeft gezegd enige maanden geleden van ja, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk die kookfabriek sluiten. En er is ook een procedure opgestart, dus dat blijft ook hangen. Ja, en de belangrijkste reden die ik zie waardoor het nu uitgesteld is, dat Tata Steel India ook terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Door gewoon te zeggen van ja, kunnen wij wel omgaan met de huidige milieuwetgeving in Nederland? Kunnen we het wel financieren? Nou, dan komt er in de top van Tata Steel in India ook nog een stevige clash tussen 2 grote meneren. Waardoor ze eigenlijk discussie hebben over kunnen we nog wel in de wereld en ook in IJmuiden een investering doen in bijvoorbeeld een DRI. Dat is een direct reduced iron. Dat is een oven die op gas en later op waterstof gewoon kan. en een elektrische
0: oven. Duurzame ovens.
1: Duurzame ovens. Ja, en als daar discussie over gaat ontstaan, dan wordt het ontzettend moeizaam om met hen goede afspraken te maken.
0: Maar hoe komt het dat ineens dat moederconcern, de Tata Steel India, toch ineens een beetje die terugtrekkende bewegingen lijkt te gaan maken?
1: Ja, dat vind ik ook heel vreemd. Want er is gewoon 4 jaar serieus. Er zijn diverse intentieovereenkomsten met elkaar gesloten. En nu het steeds dichterbij komt, trekken ze zich terug. Het is natuurlijk sowieso, het is de eigenaar die het bepaalt. In Nederland lopen natuurlijk een aantal hele goede directeuren, maar ja, sorry dat ik het zeg, maar dat zijn toch vooral mensen die filiaalhouder zijn, dus die bewaken de tent. Maar degene die het uitmaken, dat is Tata Steel India. En dat zie je dus in dit soort situaties ook ontstaan, dat zij de keuze om er stevig in te investeren, dat ze die op dit moment gewoon tegenhouden.
0: Maar u noemde net al dat onderzoek over die staalslakken. Nou loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel, naar gevaarlijke stoffen en gezondheid voor omwonenden. Is het dan niet logisch dat het kabinet zo'n vergroeningsbesluit uitstelt als er ook nog dit soort zaken lopen? Onderzoeken, juridische kwesties lopen?
1: Ja, er lijkt misschien ook wel een logica in te zitten, maar kijk, ik vind de kritiek die erop is, ook van omwonenden, die vind ik terecht als het gaat om gezondheid, want het moet gewoon gezonder. Maar er zit ook een deel van die kritiek in, ja, laten we die staalfabriek maar opdoeken. En dan gaat het echt vooral over not in my backyard. We hebben gewoon met z'n allen staal nodig voor bruggen, voor infrastructuur, voor spoor. Voor alles hebben we staal nodig. En het is heel erg belangrijk om een staalfabriek in Nederland te houden, om ook onafhankelijk te kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van Chinees en Russisch staal. Met andere woorden, ik vind het heel belangrijk dat er een staalfabriek blijft en dat daarin geïnvesteerd moet gaan worden.
0: Nou, heeft de Britse tak van Tata Steel, die is al begonnen aan vergroening. Daar blijkt dat er steeds meer overheidssubsidie voor nodig is. Ja, wat zegt dat? Kan dat hier ook gaan gebeuren? Nu zit de overheid te denken aan 2 miljard.
1: Ja, nou ja, ik heb daar ook wel voor gewaarschuwd. Er wordt ook steeds gezegd 2 miljard in de eerste fase. Nou, bij de eerste fase komt er nog een keer een fase. Ja, het moet niet, zeg maar, een oneindig subsidietraject gaan worden. Want daar is Nederland natuurlijk enorm huiverig voor dat gaat gebeuren. Ik denk dat er hele keiharde afspraken gemaakt moeten worden tussen de overheid en Tata Steel over hoeveel dat dan is en wat ze ermee doen. En dat het ook, zeg maar, het Nederlands belang gaat dienen. Dus dat het ook in de staalfabriek van Nederland, van IJmuiden, komt te zitten.
0: Maar nou weten we natuurlijk, bij elke verbouwing, dat is altijd veel duurder, bij elk project altijd veel duurder. Dit zijn miljardenprojecten en je kunt eigenlijk al voorspellen dat uiteindelijk om hogere bedragen zal gaan, wat we dus in Groot-Brittannië ook zien.
1: Ja, nee, dat is mijn angst ook. Vandaar ook dat er gewoon hele goede afspraken gemaakt moeten worden over dat goed gebeurt. En dat er ook afspraken worden gemaakt dat het ook bestemd wordt voor de site in IJmuiden.
0: Gelooft u nog echt in een duurzame toekomst voor Tata in IJmuiden? Is het nog reëel?
1: Ja, ik geloof er zeker in. Maar dan gaat het wel om die 2 ovens. Een elektrische oven en een DRI, een direct reduced iron oven. Dat betekent direct dat die ovens waar ik het net over had, dat er, als die ovens operationeel zijn, dat een kooksfabriek en een hoogoven er direct uitkomen. En dat zijn vooral de grote CO2-veroorzakers, maar ook zorgen voor de gezondheidsproblemen in de IJmond. En dan los je dat absoluut op.
0: En mensen die meer informatie willen over dit onderwerp, er komt binnenkort ook een boek over u uit. Rode Roel Groen Staal, hè?
1: Ja, klopt. 19 november is er een. Het is nu al te bestellen, maar 19 november is er een boekbespreking hierover. En ja, kijk er zelf ook naar uit. Ik ben geportretteerd en ik ben benieuwd wat de schrijver ervan gemaakt heeft.
0: En de schrijver is journalist Jackie de Vries. Dank. Oud-vakbondsleider en dus oud-staalsmelter Roel Berghuis. Ja, het is een luguber bericht dat verscheen. In Mexico zijn op een heuvel zo'n 1600 melktanden verzameld. Bewijs van de aanwezigheid van een massagraf op die plek. Wat er met de kinderen is gebeurd, dat is onbekend. De vrees is dat er nog veel meer van dit soort massagraven zijn. Want de afgelopen jaren nam het aantal vermissingen in Mexico enorm toe. Wat is het verhaal daarachter? Ik sprak erover met correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
2: Goedenavond.
0: Ja, Mexico staat eigenlijk bijna synoniem voor drugsoorlogen, bendegeweld en moorden. Wat doet dit nieuws over de vondst van die 1600 melktanden? Wat doet dat in het land?
2: Nou, een nieuwsbericht als dit gaat vaak een paar dagen er rond. Hè. Op sociale media brengt het best wel veel teweeg. Nationale media die erover schrijven. Maar eigenlijk, als je in Mexico echt impact wil hebben, dat de regering iets gaat doen, dan moet de internationale media het oppikken. En kort gezegd, dit bericht, het is nu even trending nieuws in Mexico, maar de kans is groot dat ze het over een week alweer zijn vergeten. En dat er dus eigenlijk niks verandert aan, ja, wat je al zegt, hè, dat lugubere geweld en die constante toestroom aan geweldberichten in het media. Dat blijft waarschijnlijk doorgaan en de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
0: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers. Hè? Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
2: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen, om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaanhandel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
0: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
2: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar antwoorden, naar sporen, naar stoffelijke resten van hun kinderen. En dat is ook het geval geweest in deze staat Michoacán. Zeer verscheurd door geweld tussen verschillende bendes. Deze mensen zijn daar gaan zoeken, hebben op een heuvel waar geruchten waren dat er een massagraf zou zijn, zijn daar gaan graven, soms met blote handen. En in dit geval hebben ze daar dus die melktanden gevonden. Hebben ze dat ook op sociale media gedeeld? Hebben ze dat zelfs bij de autoriteiten aangegeven? Maar toch is er nooit echt iets veranderd. Maar het gaat dus uiteindelijk om burgercollectieven, om burgerbewegingen die zelf proberen naar antwoorden te zoeken.
0: Nou, maakte de president van Mexico, Sheinbaum, onlangs bekend dat het aantal moorden in het land enorm is gedaald. Tot zover het goede nieuws, zou je zeggen. Want het aantal vermissingen neemt juist enorm toe. Wat zijn daar de cijfers van, als die er überhaupt al zijn?
2: Nou, de totale cijfers van de geregistreerde aantal vermisten in Mexico ligt op 135.000. Dus dat is een enorm aantal mensen die vermist zijn. En dat is ook nog eens een aantal dat in de afgelopen 10 jaar met 200% is toegenomen. Dus het aantal vermisten in Mexico neemt enorm toe. En wat interessant is, als je kijkt naar de landkaart die Sheinbaum gebruikte bij haar presentatie toen ze het had over de dalende moordcijfers, is dat juist in de staten waar het aantal moorden was afgenomen, het aantal vermissingen juist was toegenomen. Ja. Dus uiteindelijk lijkt het zo dat het aantal moorden een beetje is ingewisseld door een aantal vermissingen. Mexicanen zijn er niet meer. Ze worden dan niet meer geregistreerd als gedood, maar ze worden vermist gemaakt door die organisaties. Dus eigenlijk onder de eindstreep het aantal Mexicanen dat verdwijnt, of het nou vermoord of vermist is, dat blijft hetzelfde. Alleen in de landelijke registratie, daar wordt het aangepast en wordt het dus eigenlijk gevierd door de regering als een overwinning, terwijl ze het in haar eigen toespraak vrij weinig over de vermissingen had. En dat is dus juist die grote crisis in Mexico. En als we dit soort massagraven tegenkomen, ook de grote crisis die veel harder aangepakt moet worden.
0: Onder die vermisten zijn heel veel kinderen, je noemde het net al, vaak jonge kinderen. Zijn er verder nog andere verklaringen voor?
2: Nou, ik noemde net natuurlijk al de orgaanhandel, ook prostitutie, kinderporno, verschrikkelijke theorieën die daarover rondgaan. Maar wat je veel leest de afgelopen tijd zijn de enorme gewapende conflicten tussen criminele organisaties in Mexico. En onlangs is een wetenschappelijke studie verschenen in Mexico die zei dat criminele organisaties iedere week 300 mensen moeten aantrekken om te kunnen blijven bestaan. Er worden veel mensen vermoord in die conflicten onderling. Er worden veel veel mensen opgepakt. Dus ja, waar haal je die recruten vandaan? Dat is gedwongen recrutering. Dus veel minderjarigen die worden ontvoerd in Mexico, die eindigen uiteindelijk bij criminele organisaties. Die worden ontvoerd, meegenomen naar kampen, onder meer in de bergen van Mexico, waar ze eigenlijk gedwongen worden om soldaat te worden, om huurmoordenaar te worden. Ja, anders worden ze vermoord, anders worden ze gemarteld, anders wordt er iets met hun familie gedaan. Ja, en dat is ook een hele grote reden dat er veel mensen in Mexico verdwijnen en uiteindelijk dus ja gedwongen worden om voor een kartel te gaan vechten. En dat is ook een van de ja grote redenen dat de regering er eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Want het is iets waar ze niet zo heel veel grip op hebben. Het is iets waar ze eigenlijk totaal niet zoveel mee bezig zijn. Maar dus wel, ja, volgens wetenschappers een van de redenen waarom er zoveel Mexicanen ja, de afgelopen jaren verdwijnen.
0: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. De Joodse filosoof Hannah Arendt schreef kort na de Tweede Wereldoorlog 4 essays over zionisme en de gevolgen ervan die opmerkelijk actueel zijn. Journalist Hella Rottenberg vertaalde ze en schreef er een inleiding bij over de standpunten van Arendt. En het zionisme bij nader inzien, dat verschijnt vandaag. Goedenavond, mevrouw Rottenberg.
1: Hallo.
0: Ja, voordat we het over haar voorspellende inzichten over zionisme gaan hebben, wie was Hannah Arendt?
1: Hannah Arendt was een Joodse-Duitse filosofe die in 1933 is gevlucht uit Duitsland, vlak nadat Hitler aan de macht is vastgekomen, en via Frankrijk op het nippertje kon vluchten naar de Verenigde Staten. En vanaf dat moment heeft ze gewoond, gewerkt, geschreven, gedoseerd in de Verenigde Staten.
0: En ze had een hele specifieke interesse.
1: Ze had een hele ruime interesse, maar ze was vooral politiek geïnteresseerd. Ja. En ze heeft heel veel geschreven over Joodse onderwerpen.
0: Zoals?
1: Zoals de ontwikkeling van het zionisme. Zoals alles wat met Joodse, de positie van Joden ook in de 18e en de 19e eeuw, over antisemitisme. En ze heeft een heel ruime en scherpe blik op de politieke positie en de sociale positie, de maatschappelijke positie van Joden in verschillende landen, verschillende eeuwen en verschillende politieke omstandigheden.
0: Ja. U vertaalde die essays al eerder, 2005. Van waar deze herziene druk?
1: De herziene druk is het initiatief van uitgever Jurgen Maas. Die benaderde mij en zei, ja, het is nou, er komen allemaal mensen vragen van waarom is dat boek niet meer in de handel? Nou, het boek is al heel lang niet meer in de handel. En hij vond het toch interessant en de moeite waard om die essays opnieuw uit te geven. En ik heb daar een nieuwe inleiding bij geschreven die ook ingaat op de actualiteit.
0: Want voor de goede orde, hè, wat is de oorsprong van het zionisme?
1: De oorsprong van het zionisme is het boek Der Judenstaat van Theodor Herzl, een Weense journalist, die dat publiceerde als manifest in 1896... naar aanleiding van het proces tegen de Franse kapitein Dreyfus, die een Jood was en een kapitein in het Franse leger en beschuldigd werd van hoogverraad. En dat was een valse beschuldiging en daar was veel om te doen in Frankrijk. En tegelijkertijd speelde in die tijd in Rusland, waar een grote, in Polen, waar een grote Joodse bevolking woonde, pogroms tegen Joden. Die probeerden daar weg te komen. En dat zionisme ontstond daaruit. En Herzl heeft dat een politieke vorm geven en een programma van gemaakt in zijn boek Der Judenstaat.
0: En het programma gaat natuurlijk uiteindelijk over het stichten van een eigen Joodse staat.
1: Dat klopt, ja. Maar dat had toen, eigenlijk was dat een volledig utopisch idee. En niemand dacht op dat moment dat dat werkelijk gestalte zou kunnen krijgen. Er is toen een zionistische beweging gevormd en die hield congressen. En die probeerde te lobbyen voor dat idee van een Joodse staat. Maar er was eigenlijk helemaal geen steun voor en ook geen sprake van dat dat gerealiseerd kon worden. Pas in 1917 heeft de Engelse regering bij monden van minister Balfour een verklaring afgegeven waarin sprake, waar ze een belofte werd gegeven voor een Joods tehuis, een nationaal tehuis in Palestina. En ook dat was niet een staat, had niet de vorm van een staat, maar een nationaal tehuis waar Joden zich konden vestigen en een soort zelfbestuur konden gaan vormgeven.
0: Maar door de Tweede Wereldoorlog veranderde dat natuurlijk heel sterk. Er waren veel mensen eensgezind over het belang van een eigen Joodse staat, heel specifiek. Maar Hannah Arendt dacht daar toch anders over.
1: Hannah Arendt was tegenstander van het hele principe van een nationale staat. Zij vond dat al vroeg eigenlijk een achterhaald idee. En zij zag daar ook gevaren van. Zij vond dat een nationale staat gevaarlijk was voor minderheden. Dat die ook grote groepen mensen niet zou beschermen. En haar ideaal was eigenlijk een federatieve verband. Zoals bijvoorbeeld het Habsburgse Rijk was een soort federatie. Weliswaar heel erg autoritair vanuit een centrum geregeerd. Maar daar was een veel volkeren constructie. En zoals nu bijvoorbeeld de Europese Unie, waarin minderheden niet worden overheerst door meerderheden. En zij zag voor zich dat als de Zionistische beweging als doelstelling zou hebben een Joodse nationale staat te stichten, dat dan de Arabieren die ook in Palestina woonden tweederangs burgers zouden worden of verdreven zouden worden. En dat zag zij van meet af aan als groot gevaar. En zij zag ook in dat daarmee het Zionistisch ideaal gedoemd was te mislukken en op een ramp zou uitlopen.
0: Want laten we inderdaad een aantal verwachtingen of voorspellingen die zij had over de gevolgen van het Zionisme, laten we die doornemen. U schetste het al een klein beetje, de negatieve gevolgen van een Joodse staat in haar ogen voor de relatie met Palestijnen en Arabieren.
1: Ja, kijk, het interessante aan Arendt is onder andere dat zij zelf oorspronkelijk een voorstander van het Zionisme was en heel actief was in de Zionistische beweging. Dat is vanaf 1933 geweest, toen Hitler aan de macht kwam, omdat ze vond dat Joden een veel te lijdzame houding hadden tegenover hun lot. En het Zionisme zag zij als een mogelijkheid om politiek te handelen. Zij is Zionist gebleven tot 1943, dus midden in de Tweede Wereldoorlog, gaf ze haar lidmaatschap van de Zionistische organisatie op. Op het moment dat de organisatie in meerderheid besloot dat er een Joodse nationale staat moest worden gesticht. En dat vond zij een zo'n verkeerde koers dat zij daaruit stapte. En zij vond dat eigenlijk daarmee de extremisten onder de Joodse onder de Zionisten het pleit hadden gewonnen. Op die manier, ze zag het motto van Theodor Herzl, een land zonder volk voor een volk zonder land, dat was zijn motto, als een leugen, wat het ook was. En als de Zionistische leiders en de Joodse kolonisten niet onder ogen zagen dat er Arabieren woonden in Palestina, dan zou dat uitlopen op verschrikkelijk geweld en conflict.
0: Zij zei ook dat antisemitisme niet zou verdwijnen met een Joodse staat.
1: Nee, zij zag het antisemitisme als een politiek wapen en niet als iets wat alleen maar ontstond als Joden willekeurig waar naast niet-Joden woonden. Zij zag ook dat een Joodse staat niet alle Joden in de hele wereld zouden gaan huisvesten, zouden gaan herbergen. En ze meende zelfs toen al dat het niet ondenkbaar was dat Israël een groot bron van spanning zou worden voor Joden die in de diaspora bleven wonen. En dat is een voorspelling die nu toch wel heel actueel klinkt.
0: Want hoe verklaart u haar voorspellende kracht, zeker nu?
1: Zij durfde te denken. Zij durfde zelfstandig te denken. En zij durfde door te redeneren. En ze zag heel goed dat als de basis van zo'n nieuwe staat verkeerd was, als dat weeffouten in zich bergde, dat dan de consequenties heel groot zouden zijn. En die consequenties die kon ze wel uittekenen met als uitgangspunt geen akkoord met de Arabieren.
0: Zij wordt toch ook wel als verrader gezien?
1: Ja, in Israël en in Zionistische kringen wordt ze gezien als een dissident. Dat was ze toen al, in de jaren 40, toen ze deze essays schreef. Omdat ja, op dat moment, toen ja, bleek wat de Holocaust voor een gevolgen had voor Joden, was er eigenlijk niemand meer die van in de Joodse kringen, of haast niet meer in Zionistische kringen, die tegen een staat was, uitroep. Zij wel. En daarmee plaatste ze zich eigenlijk buiten het kader van het Zionisme. En werd ze gezien als een vreemde eend in de bijt, die ook niet serieus meer hoefde te worden genomen. En eigenlijk geldt dat nog steeds in Israël.
0: Maar dat doet u wel met dit boek en de aandacht ervoor.
1: Zeker.
0: Dank u wel. Hella Rottenberg over de herziene vertaling van Het Zionisme bij Nader Inzien over Hannah Arendt.

0: Nou, dat is wel een heel kort plaatje. Robbie Williams was dat met Somewhere. Circus Royale, zo heet de korte documentaire die morgen in première gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Over een van de oudste circusfamilies van het land, de familie Teutenberg. Onder vader Joop ging het circus bijna over de kop. Zoon Tony maakte een doorstart, daarbij zeer kritisch gevolgd door zijn vader. En het zorgt voor spanningen.
1: Papa en ik hebben een hart-liefde verhouding. Ik hoop dat het me dat trots maakt, mijn vader. Dat het mij toch weer gelukt is om een circus terug te brengen. En dat ik de naam Royale weer mag doorvoeren.
2: Ik heb een hard hoofd.
3: Dames en heren, 200 jaar Circus Royale!
0: Ja, in de studio regisseur Simon Bavink. Welkom, fijn dat je er bent. En op afstand is Tony Teutenberg, directeur van Circus Royale. Jook, goedenavond, meneer Teutenberg.
4: Goedenavond.
0: Simon, om met jou te beginnen. Ben jij een circusliefhebber? Heb je daarom deze documentaire gemaakt?
5: Ja, durf eens mee te zeggen.
6: Jazeker, Tony. Ja, nee. Ik ging al vanaf heel jongs af aan naar Circus Royale. Dat was echt een familietraditie, elke winter.
0: En het stopte dus op een gegeven moment?
6: Ja, dat stopte, ja. Dat was heel jammer. En toen een aantal jaar terug, toen begon dat weer. Dus ik woon niet meer in Dordrecht, maar mijn moeder woont daar wel. Dus die belde mij op en die zei, Circus Royale gaat weer beginnen, gaan we?
0: Mm-hmm.
6: Dus toen was het antwoord uiteraard ja.
0: Toen was het antwoord ja, maar wat was de reden dat je een documentaire wilde maken over dit circus? Welk verhaal zag jij daarin?
6: Nou, toen ik als klein jongetje naar het circus ga, zag ik alleen de magie en de show. En toen ik daar als volwassen man kwam, toen zag ik, behalve die magie en die pracht, ook het harde werk en het zware leven. En ik zag Tony en ik dacht, hier zit een verhaal achter. Ik wist nog niet welk verhaal. En toen heb ik met Tony afgesproken.
0: Tony, mag ik Tony zeggen of meneer Teutenberg? Ik weet het niet.
5: Nou, wat denk je zelf?
0: Ik denk Tony. Ik denk Tony.
5: Ja, zeker weten.
0: Maar dat is toch wel gedurfd, hè? Dat Simon je liet meekijken in een bijzonder spannende periode. Hele voorbereiding en de herstart van dat circus. Waarom zei je daar ja op?
5: Nou, sowieso hebben Simon en ik wat overeenkomst, omdat Simon ook niet meer in Dordrecht woont. Ik ben eigenlijk een beetje gevlucht uit Dordrecht, omdat ik niet passerig bedoeld, maar ik ben geen bekende Nederlander, maar in Dordrecht, als ik in de binnenstad loop, dan word ik constant aangesproken. Onze achternaam is best wel berucht en bekend. Mede door mijn vader een beetje berucht. Geintje. Maar
0: maar waarom zei je ja tegen Simon? Waarom zei je ja, ik wil meewerken aan deze documentaire?
5: Ik heb hem laten komen en we hebben het eerste gesprek gehad en we lagen met alles gelijk op één lijn. En ik merkte bij Simon dat hij zich had verdiept in de historie en ook in de geschiedenis en de connectie tussen mijn vader en mij. En dat wilde hij graag belichten. En toen zei ik van ja, maar als we het gaan belichten, dan wil ik het ook echt 100% puur hebben.
0: Mm-hmm.
5: Zonder censuur, zonder dat we zeggen van hey, cut en nou stoppen we. En weet je, en dat was gelijk vanaf het eerste gesprek al gelijk aan. En ja, dat hebben we gewoon gedaan. En ik heb hem gelukkig gezien. Ik moet je zeggen, mijn vader en ik, mijn vader heeft heel veel in zijn leven bereikt en veel documentaires gehad en veel opnames gehad en noem maar op. Ik vind dit echt een piek op de kerstboom.
0: Waarom is het een piek? Want het gaat over een moeilijke periode. De relatie tussen jou en je vader, dat is soms best wel moeilijk. Hij is heel kritisch over hoe jij het aanpakt.
5: Nee, ik kan nooit wat goed doen bij hem. En hij kan het nu ook niet verkroppen dat ik hij heeft het jammer genoeg niet gered in Dordrecht.
0: En, met het circus?
5: Met het circus, uiteraard. En ik ben nu teruggevraagd, mede ook dankzij de gemeente, om weer terug te komen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn geluk. Het is mij wel gelukt. En vorig jaar ook, Simon heeft het ook gezien. Het was elke dag afgelaaien vol. Niet voor niks dit jaar. Ik ga van 1100 man ga ik naar 1350 man grote tent. Want ik ga naar een grotere tent toe.
0: Maar toch nog even terug naar die documentaire. Hè, en de relatie tussen jou en je vader. Het lijkt me best wel spannend om die relatie zo in beeld te laten zien. Dat het soms ruzie is, dat die vader soms denkt... nou, wat is deze man nou aan het doen? Want dat zie je in de documentaire.
5: Ja, dat zie je inderdaad in de documentaire. Je hebt hem ook gezien.
0: Zeker.
5: Ja. Ja, maar ik vind wel dat dat gezien mag worden. Want het... Mijn vader was geen kleine jongen in het circuswereldje. En ik respecteer hem. Ik adoreer hem ook aan alle kanten. In alles wat hij heeft gedaan. Op zakelijk vlak heeft hij gewoon heel veel dingen verkeerd gedaan. Jammer genoeg. Anders had ik daar veel meer profijt van gehad. En Simon en ik liggen best wel een beetje op één lijn met heel veel dingen. En ik vond dat best wel gezien mag worden. Dat het van traditie op generatie op generatie overgenomen wordt. En dat mensen ook maar moeten zien van, ja, ouwe, nu is het tijd om het over te geven en over te dragen. En accepteer het maar en respecteer het maar.
0: En Simon, maar ja, even terug naar jou, Simon, de regisseur. Jij volgde Tony dus in de maanden richting die voorstellingen.

0: Ik wil de kijker ook de ervaring geven dat hij heel nabij mag zijn. En ik wil daar niet tussen staan als regisseur, want dat creëert afstand. Dus daarom die keuze dat ik geen onderdeel uitmaak van de film.
1: En had jij verwacht dat het zo zou gaan over de dynamiek tussen vader en zoon? Of dacht je, oh nee, het gaat echt over het circus. Hoe pakken we het aan? Wat veranderen we? En hoe komen we tot een succesvol eindresultaat?
0: Nou, in de voorgesprekken die ik met Tony en ook met Joop heb gehad, merkte ik al wel dat daar, nou ja, wat je ook in de film ziet, dat schuurt en dat kraakt af en toe. Maar ze hebben ook een hele mooie band. Tony zei het in, je hoorde net een stukje van de trailer al, ze hebben een haat-liefde verhouding. Dus ik had dat wel verwacht, maar ja, het blijft documentaire maken.
1: Ik weet niet wat hier gebeurde. Dat was ook magie. De magie van de studio. Ga ja, verder.
0: Het blijft documentaire maken. Dus we weten nooit wat er gebeurt. En zonder nou te veel weg te willen geven. Uiteindelijk zien we Tony en Joop ook heel mooi weer bij elkaar komen.
1: Ja. Tony, we zijn inmiddels bijna 5 jaar verder. Hoe gaat het nu met het circus? Je schetste het net al een beetje. Volle zalen.
2: Ja, absoluut. Het is een gekkenhuis. En dit jaar ook weer. Het is abnormaal hoe de kaartverkoop loopt.
1: Wat doe jij goed wat je vader minder goed deed?
2: Als ik daar een antwoord op had. Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Want papa was echt van het weggeven en vrijgevigheid en noem maar op. En dat heb ik absoluut niet. Ik ben wel zakelijker. Maar als ik daar echt een 100% antwoord op zou moeten geven, zou ik het niet kunnen geven. Ik heb geen idee. Ik ben alleen blij dat ik wel geleerd heb van de fouten van mijn vader. En ja, die fouten kan ik wel vertellen. Maar dan hebben we echt zendtijd tekort.
1: Nou, we hebben nog 1,5 minuut, dus dat gaat vrees ik niet lukken. Je wilde je vader trots maken, zeg je ook in de film.
2: Ja.
1: Is hij dat?
2: Heeft hij nog niet laten blijken, laat ik zo zeggen.
1: Heeft hij dat nog niet laten blijken?
2: Nee.
1: Wat vind je daarvan?
2: Omdat hij, dat heb je net ook gehoord, van hij gelooft er niet in. Hij heeft er een hard hoofd in. En dat zegt hij ook. En hij gelooft nog steeds niet dat ik het ga redden of wat dan ook. En ik vind dat je na 5 jaar dat best wel mag zeggen, dat je het gered hebt. Dat is mijn idee erover. En na 5 jaar mag je echt wel zeggen dat je bestaansrecht hebt. En ik denk dat het bij hem nog gewoon oud zeer is, omdat hij het heeft op moeten geven en ik het nu oppak en het mij wel lukt. En dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Ik hou van die vent, weet je. Het is en blijft mijn vader en het was geen kleine jongen, hè?
1: Nee.
2: Mijn vader was echt, die kon je echt vergelijken met Popov. En in zijn vak, in zijn métier dan. En ja.
1: Een mooie man. Een moeilijke man, als ik je zo hoor.
2: Ja, je bent ervoor. Een eikel, maar ik hou van hem.
1: Simon, ja. Jouw documentaire gaat morgen dus in première op het Nederlands Filmfestival en komt ook op tv.
0: Correct. 9 december, 11 uur, NPO 2.
1: Dankjewel, Simon Bavink en Tony Teutenberg over Circus Royaal. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht.
3: Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Merel Westerik.
2: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
1: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met drie leesteraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
3: NPO Radio 1.
0: KRO NCRV.
1: Morgen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?

0: Zo open bedoelen ze vast niet.
1: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: NPO Radio.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Gelderland. Radio Gelderland.
13: Punk's not dead. Punk's not dead.
12: Radio

0: punks not dead.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaat

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.